We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens, dan kom je tussen knooppunt Kruisdonk en Maastricht-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens, dan kom je tussen knooppunt Kruisdonk en Maastricht-Zuid een spookrijder tegen.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de laatste 2 vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen begin van de nacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat dan vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië en worden vanaf Eindhoven nu verder naar Australië gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school lichtte door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens vanaf morgen gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus naar een andere locatie van het Alva College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, bij een graad of 6 en flink wat wind. Overdag zijn er zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: meer weg en dat heb jij gedaan.
1: NPO Radio 2.
2: Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend verloor de partij flink. Starmer houdt nog steeds vol dat hij de juiste persoon is op de juiste plek. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. 1 persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag hier aankomen. In Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Zij krijgen mogelijk een boete voor wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen, maar in de middag is het dan weer op de meeste plaatsen droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Zo. Althans, zo opent Gijs geloof ik altijd met zo. Goedemorgen, 12 mei of zoiets. Nou ja, goed. Annelie hier op het plekje van Gijs Hakkert, die dan morgen weer op de plek van Sam zit. Een beetje stoelendans bij dag-nacht. Maar dan maakt het geen minder goede morgen, man. Want die wens ik je bij deze. En ik ben benieuwd hoe het met je is. Ben jij lekker opgestaan of nog onderweg naar je bed? Dat kan natuurlijk allemaal bij dag-nacht, want ja, ik weet niet wat het voor jou is natuurlijk op dit moment. Misschien is het voor jou wel dag, misschien is het voor je nacht, ik weet het niet. Voor mij is het dag en het is ook een beetje een spannende. Oef. Ik heb het namelijk aan de stok met een collega. En niet zo'n beetje ook. Ik denk echt dat ik bij haar op de blacklist sta. Het is geen collega van de radio, gelukkig. Maar van mijn baan op school, waar ik dus overdag werk. En nu hoor ik jou denken, ah joh, je bent nu toch lekker bij de radio? Geen zorgen. Dat klopt, maar ik moet zo meteen na deze uitzending naar school. Oh, en ik knijp hem. Want ik weet sowieso dat ik haar binnen een minuut tegen het lijf ga lopen. Zometeen vertel ik je wat er gebeurde.

0: De laatste keer dat deze plaat is gedraaid is 1 jaar geleden. In mei om precies te zijn. Nou, dan werd het toch wel weer eens een keer tijd. Goedemorgen hier bij Dagnacht. De NPO Luister-app is de plek waarmee je met ons kunt communiceren. En ik moet zeggen, het is druk. Jarno, we hebben ook een beetje kritiek al.
1: Ja.
0: Erik, het zit in de naam Erik. Alle Eriken in de NPO Luister-app die kunnen niet zo goed tegen heftige muziek.
1: Nee, zo toevallig inderdaad. Ja. Want Erik UK,
0: onze vaste luisteraar, die zegt... Nou, de dagplaat is bij Annelie altijd herrie. En nu is er een andere Erik die zegt... Joehoe, aankomend DJ. Beetje wijzend vingertje wel. Het is nacht, dus graag wat rustigere muziek. Deze muziek is voor overdag met 5 uitroeptekens. Oké. Nou, gelukkig heb ik dan zo meteen voor jou 2 keuzes. Ik krijg ook een appje van Loek, die zegt... Goedemorgen, heet die collega waarmee je ruzie hebt Karis en geeft ze wiskunde? Dan snap ik het wel. Oh, dan heb je denk ik ergens nog een verleden met Karis. En David stuurt... gewoon lekker ruzie maken met je collega. Doe ik ook regelmatig en houdt het werk een beetje leuk. Nou ja, er is inderdaad iets aan de hand. Ik heb het aan de stok met een collega bij mij op school. En daar moet ik dus zo meteen naartoe. Want daar werk ik overdag. En ja, ik val nu op het plekje van Gijs. En dat betekent dus dat dinsdag is eigenlijk mijn dag waarbij ik les moet geven. Maar die vrouw, laten we even voor het gemak haar Truus noemen. Truus is niet zo blij met me, want ze vindt dat ik een beetje nalatig ben met administratie. Nou, liever dat dan dat je gewoon slechte muzieklessen geeft. Maar toen belde ze me laatst. Ze zei, Annelie, ik probeer nu heel vriendelijk te blijven, maar jij moet nu die cijfers invoeren. Want je frustreert het hele systeem en mij en Mieke van de administratie. Ik zei, rustig Truus, ik ga het meteen voor je regelen. Maar gisteren, jongens, was dus het examen muziek. Was de pleuris uitgebroken, want er was een leerling die had blijkbaar recht op extra tijd. Had ik moeten invoeren in zo'n systeem. Ja, had ik helemaal niet gedaan, want ik dacht, joh, het gaat al jaren goed. Er zal wel helemaal niks aan de hand zijn. Dus uiteindelijk bleek dus de pleuris uitgebroken te zijn. Heeft Truus het daar moeten oplossen. Dus mijn naam gaat daar rond als iemand die gewoon de zaakjes niet voor elkaar heeft.
2: De dag nachtplaat.
0: Ja, dus met mijn staart tussen mijn benen ga ik zo meteen die kant op. En dan laat ik je donderdag wel even weten hoe het is afgelopen. Want ik weet sowieso dat ik deze Truus binnen een minuut ga treffen als ik de school binnenwandel. Want ja, allemaal collega's weten het. Ik heb gewoon iets niet gecontroleerd en dat is stom. Nou goed, Truus, ook Erik voor jou. Ja, hopelijk zit hier wat bij van jouw smaak. Ik heb de dag- en de nachtplaat voor je.
2: Dagplaat.
0: Lekker rustig, hè? Ja, de titel is het ook al. Hysteria van Muse. Maar goed, Erik, ik weet dat er ook heel veel luisteraars in de NPO Luister-app zijn... die juist dit willen horen om een beetje wakker te worden. Dus heb je zin in Muse? Laat het dan weten via NPO Luister. Of Erik, misschien kan dit je bekoren.
2: Nachtplaat.
0: Lawrence and the Machine. Een tandje rustiger. Nog steeds wel een lekkere, flinke nachtplaat. Maar eentje die ik vind hem heel fijn. Ik zou het niet weten, maar het is dus daarom ook helemaal aan jou. NPO Luister. Dag of nacht. En misschien heb je nog een goede tip voor mijn ruzie met mijn collega. Dankbaar.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

0: deze week. En met groot recht natuurlijk, want deze iconen die hebben hun 25e album aangekondigd. The Rolling Stones met In The Stars hier op NPO Radio 2. Ik ben zo blij met die NPO Luister-app, want jullie helpen me echt. Ik heb het aan de stok met een collega en jullie komen met ideeën. Hoe ik dit op kan lossen. Want ik moet straks dus naar school, waar die betreffende collega dus ook werkt. En dan kom ik haar sowieso meteen binnen een minuut tegen. Want ik denk dat ze me opstaat te wachten. Dat gevoel heb ik. Doortje zegt, ik zou denken, sorry zeggen en door. Mijn zoon heeft vanwege dyslexie ook wel eens extra tijd nodig gehad bij het examen. Ja, dat was dus in het geval van mijn leerling gisteren. Had ik blijkbaar niet goed geregeld. En als dat niet geregeld is, is dat vervelend. Ja, is ook zo. Luke zegt, die truus is gewoon over de vlos. Over een vakje op de computer dat leeg is en ze het niet kan vinken. Dat moet jij doen. Ja, zo'n type is het wel. En het grappige is ook, ze is gewoon al met pensioen. Maar ze is gewoon teruggekomen om examenshit te regelen. En eigenlijk heeft ze ergens gelijk, want ik had ook echt iets niet gefixt. Dus nou goed. Ik laat je weten hoe het is afgelopen. Maar ik ben ook sukkel ook.
1: De dag nachtplaat.
0: Goedemorgen, Tibo.
2: Goedemorgen, Annelie.
0: Kijk eens aan, dat is de vibe die we willen hebben. Heb jij wel eens ruzie met collega's?
2: Nee, nog nooit gehad.
0: Nee?
2: Bij mij moet je haar ineens uit ruzies. Oh. Ja, soms wel eens voor zijn collega's aan de stok gehad, maar voor ja. Echt meer ruzie.
0: Maar ben je dan zo'n type, ben je dan conflictvermijdend of?
2: Nee. Eigenlijk zal ik alles gewoon inslikken, zou ik zeggen.
0: Oh, okay.
2: Om een oplossing te vinden.
0: Een oplossing te vinden, ja. Ja, die heb je meerdere. Ja, Jarno, ik weet niet of ik dit moet vertellen. Ik heb ook een keer aan de stok gehad met een radiocollega.
3: Oh ja?
0: Het was een voormalig DJ. Hij werkt hier niet meer. Hij stond erom bekend dat hij nogal explosief was. En toen werkte ik hier dus echt net als redacteur. Moest ik met hem show maken. En toen was hij dus echt compleet tegen me uitgevallen. Omdat ik dus iets niet, volgens hem niet goed had gedaan. Toen dacht ik, of ik kan hier nu op jouw plekje in de studio blijven zitten. En ja en amen knikken en doorgaan. Of ik geef een dusdanig grote mijl geef ik terug. En dan kijken hoe het uitpakt. Nou, denk je? Dat laatste was het geval.
3: Ja.
0: En sindsdien kunnen we goed door met elkaar door één deur. Ik heb hem zo'n grote bek teruggegeven. Dus Timo, misschien helpt dat ook, of niet?
2: Nou, ik ben altijd van, ik was het gewoon samen op. Ik geef niet zo gauw grote
0: ja, bek. Nee, dat is ook zo. Maar goed, in dit geval werkt het bij deze persoon wel. Hey, wat wil je horen, de dag of de nachtplaat?
2: Nou, de dagplaat.
0: Oké, gaan we dat lekker doen. Bedankt, hè, Timo. Oh, je bent hier nog. Doei, Timo. Oké, hoi.
2: Doei.
0: Ook speciaal voor Bartel, voor Harold, voor Evert-Jan. Die zegt graag de dagplaat. Speciaal voor Erik. Peter zegt dagplaat, David ook. Ja, en de nachtplaatstemmers. Wie weet komt er gewoon morgen weer een andere keuze die in jouw straatje valt.

De man die een soort Wendy van Dijkje deed om niet herkend te worden. Dan Harmon met Relight My Fire op NPO Radio 2. Ken jij haar nog? Wendy van Dijk als Oeshi, Oeshi says hi. Nou, in het geval van die Dan Harmon, toen hij dus jong was, werkte hij als bankier. Ja, en zijn baas mocht er niet achterkomen dat hij naast het werken als bankier ook nog een bandje had, genaamd The Legends. Ja, daar gebruikte hij dus een neppe snor tijdens dat optreden en ook tijdens promofoto's van die band om zomaar niet ontdekt te worden. Waardoor hij dus gewoon een soort dubbelleven leidde. Een soort Uchi Hiroshaki, maar dan in een heel ander leven. Ja, en één ding is toch wel zeker, als jij twee personages hebt, ben je niet alleen. Tot je ontdekt wordt natuurlijk. Cresip met You're Not Alone.

Dave van Everybody Get Up. En 10 juli, dan staan ze in de Ziggo Dome. Everybody Get Up. En het is een zitconcert. I'm in the mood. Er zijn nog best wel veel kaartjes beschikbaar. En ik vind het echt fascinerend dat het een zitconcert is. Als ik gewoon even het repertoire van Five in mijn hoofd heb, is dat toch wel een dansbaar repertoire. Maar goed, zitconcert in de Ziggo Dome. Everybody Get Up. En het is een zitconcert. Er zijn nog best wel veel kaartjes beschikbaar. En ik vind het echt fascinerend dat het een zitconcert is. Als ik gewoon even het repertoire van Five in mijn hoofd heb, is dat toch wel een dansbaar repertoire. Maar goed, zitconcert waarschijnlijk ook nog wel te koop via

0: En we moeten het in één woord omschrijven. Dus niks meer. Laten we het een beetje spannend houden. Een beetje gissen. Jarno, even als voorbeeld.
1: Jan Zen.
0: Moet zen.
1: Ja.
0: Dan ben ik even gewoon muug.
1: Dat kan ook.
0: Ja. Goed, ja, dat is onze Brabantse klik. Ja. Ik ben zenuwachtig. Of zoals ze in het Brabant zeggen, zenuwachtig.
1: Zenuwachtig.
0: Ja, en ik denk dat de luisteraars die net hebben geluisterd wel weten waarom dat is. Nou goed, jouw moed in één woord onze kant op. NPO Luister, daar gaan we de muziek bij zoeken door de Mood Machine. Eerst Sandy Cole.

0: week komt ze met haar officiële WK-song. En als iemand dat kan, dan is het wel Shakira. Je hoort haar met Zoo hier op NPO Radio 2. I'm in the mood. Mood machine. Mood machine. Met één woord mocht jij je mood doorsturen via NPO Luister. Maar ik krijg toch wel wat vragen. Ja, roepen zich bij me op. Jarno?
1: Ja.
0: Loek stuurt joepie mannetje.
1: Ja, geen idee.
0: Dat is schijnbaar een mood.
1: Joepie mannetje, ik heb ook geen idee wat het is.
0: Nee. Ja, het is een mood. Joepie mannetje. Maar goed, Ronnie stuurt dan weer concertkaarten. Schijnt ook een mood te zijn. Nou, mood machine, kom er maar in. Wat heb je voor ons meegenomen?
2: Dit is eigenlijk een lijst van mensen die nog half in hun bed liggen, maar ondertussen alweer dromen over later vandaag. Judith is moe, Paul Lam en Marco Nijssen verlangt naar slaap. Mineke voelt zich onzeker en Vincent noemt het zelfs kansloos. Maar daardoorheen zit ook iets lichts. Jacco is verwachtingsvol. Ronnie denkt aan concertkaarten en Luke gaat volledig joepie mannetje. Roland houdt het rustig, Rob voelt zich toerist en Arno zegt gewoon scon. Alsof iedereen een beetje op zijn eigen tempo wakker wordt. Daarom kies ik voor Perfect Day, Lou Reed. Omdat dat nummer precies tussen loomte en hoop in hangt. Een beetje moe, een beetje verloren misschien, maar ook warm en verwachtingsvol.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Don't Stop the Music van Rihanna hier op 2. Als je in Mexico woont en je bent fan van U2... dan kan het zomaar zijn dat je een mail hebt ontvangen... dat vandaag op 12 mei wordt er tussen 2 en 8 uur 's avonds... in Mexico-stad iets opgenomen. Want in dat mailtje staat... licht, camera, actie. Er zijn opnames gepland. Dus de mensen die in Mexico

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zeggen ze niet. De hackers eisten dat wel. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland, onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letchert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. 1 persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook 2 woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij 1 graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Terugdenken aan de film Fame, Flashdance, What a Feeling van Irene Cara. Goedemorgen, welkom op je dinsdag 12 mei. En eigenlijk, zoals Gijs altijd zegt,
1: zo.
0: Annelie op het plekje van Gijs, die dus weer morgen op de plek van Sam zit. En dan doe ik gewoon mijn eigen donderdag. En dan doe ik ook de vrijdag van Sam weer. Heb je het nog? Ah, stoelendans, maakt ook niet uit wie er zit. We draaien lekkere muziek en de show is in principe hetzelfde. Alleen klinkt het misschien iets anders qua stem. Goed, net als elke ochtend heb ik de lekkerste muziek voor je meegenomen. In de vorm van Akda en de Munnik zometeen. Ook Janice Ian, daar kijk ik erg naar uit. En de allernieuwste, het nieuwste Nederlands talent, en ik ben dol op haar, Iris Jean. Nou, mocht je haar niet kennen, zij is echt rete fantastisch. Eerst gaan we even kijken naar wat dinsdag 12 mei ons allemaal gaat brengen. Nou, eerst veel ellende in België bij de zuidenburen. Want heel België ligt vandaag plat door echt massale stakingen tegen de pensioenplannen van de regering. In Brussel wordt dus een hele grote demonstratie verwacht. En 2 maanden geleden was dat ook al het geval. Toen waren er 100.000 mensen op de been. Nou, gaat lekker daar beneden. En verder start vandaag ook de Giro d'Italia, officieel in Italië. Want de eerste 3 etappes die waren in Bulgarije. Maar vanaf vandaag zijn ze dus voor het eerst op het Italiaanse vasteland, van Catanzaro naar Cosenza. En even tot slot in het kort. Ja, het waarschijnlijk is je ontgaan, maar vandaag begint de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. In Wenen, ja, Nederland doet niet mee. Avro Tos heeft dat besloten. Maar wat je wel moet doen is kijken, want onze buurman Jeroen Kijkenvechten, die verzorgt daar het commentaar. En dan is het sowieso leuk.

op NPO Radio 2. Gisteravond was ik repeteren met een groot orkest die binnenkort de lokale versie van het programma Maestro gaan doen. En ik mag dat presenteren. Superleuk. Maar goed, ik moest daar even naartoe om dat even allemaal door te nemen en zo. En toen moest ik denken aan... Oh, toen ik 8 jaar was, begon ik met het spelen van klarinet. En heb ik nog steeds spijt van. Want dat instrument, die klarinet, is alles behalve sexy. Nou, gelukkig heb ik hem ingeruild voor de saxofoon. Maar liever had ik nog trompet gedaan. Die hoor je altijd overal bovenuit. Luister maar. Een trompet is zo vet, daar kan je echt lekker mee scheuren. En wat heel leuk is, met een trompet kun je ook heel veel verschillende klanken maken. En dat kan je doen door middels van een demper. Dat is een soort dopje die je dan in het uiteinde van de trompet stopt. En dan kan je verschillende klanken doen. Laat ik ze even aan je horen. Laten we eerst even beginnen bij hoe de trompet normaal clean klinkt. Een stukje Autumn Leaves door Chet Baker. Oké, nu komt de meest voorkomende demper, de Harmon Mute. En die geeft het volgende effect. Ja, dit geluid heb je zeker wel eens ooit gehoord. Heel jazzy. Want werd ook gebruikt door onder andere Count Basie of Miles Davis. In die demper kun je ook nog een wah-wah stoppen. Dat geeft een leuke toevoeging. Kan je met je hand kan je in de trompet een beetje duwen en dan krijg je dan dit geluid van. Dat doe je dus met je hand. Een beetje erin, een beetje eruit. Ja, en die heerlijk muted jazzy trompet met demper, die hoor je ook in deze fijne funky track van de Amerikaanse Janis Ian. Met een groot hit Fly Too High uit 1979. En ach, daar

0: Green en Drive-By hier bij NPO Radio 2. Ik wil je heel graag voorstellen aan wonderschone nieuwe muziek. Haar naam is Iris Jean en afgelopen zondag kwam ze haar nieuwe single live vieren bij Blokhuis. Toen speelde ze het met een hele fijne band. Het is echt een jonge meid nog, maar wel met een heel duidelijk verhaal. Gisteren heb ik het liedje voor het eerst voor je gedraaid. Maar nu gaat Iris Jean zelf even uitleggen waar dat liedje echt over gaat.
1: Hoi, Iris Jean hier. Je gaat zo luisteren naar mijn nieuwe single End of the World. De single is geïnspireerd op gesprekken met mijn vader over de staat van de wereld. Mijn vader is journalist, dus ik vind het altijd heel interessant om met hem te praten over deze dingen. Ik merkte wel dat onze gesprekken steeds zwaarder werden en dat mijn vader, die vroeger altijd zo positief bleef, nu ook steeds pessimistischer is. En die zorgen wilde ik uitdrukken in een liedje. Dus ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk dingen waar ik me boos en zorgen om maak in een liedje te stoppen. Dit is End of the World.
0: En dat is bijzonder goed gelukt. Ze zingt ook niet voor niks in het refrein Dad, are you worried? Hele terechte vraag. Iris Jean ga je horen. End of the World hier op NPO Radio 2.

0: Ja, die hebben gewoon met een schuin oog even gekeken naar de makers van de topsong. World Party, Way Down Now. En je hoort de die ook in Sympathy for the Devil zit.
1: Tussen de regels.
0: We gaan er tussen de regels spelen. En dat betekent liedjes raden. En in de normale editie raden we alleen solo's. En dan moet jij de titel of de artiest noemen. Maar we gooien het even over een andere boeg. Toch, Jarno? Gewoon...
2: Ja, even iets anders.
0: Gewoon iets anders. En dat heeft alles te maken met het Eurovisie Songfestival. Onze geliefde buurman Jeroen Kijkendevechten doet daar hoe noem je dat? Commentaar vanavond. Ja, kun je zeker naar luisteren. Nederland doet niet mee, maar om toch even gewoon even die muziek ook te eren, gaan we een tussen de regels versie doen van het Songfestival. Maar ik snap wel dat het echt heel moeilijk is om deze liedjes ook op titel en artiest te raden. Dus wat we doen is, jij gaat voor deze keer uit welk land komt dit liedje? Nou, ik denk dat deze meest bekend is. Van de drie die ik heb, hè. Ja, deze hoor je nog wel eens op Radio 2. Dus een echte kenner moet zich meteen melden via NPO Luister. Ik kan ook zeggen dat deze beste man 2 keer het Songfestival heeft gewonnen. Er zat een paar jaar tussen. Maar ja, zo kan je het klusje klaren, hè? Net als Loreen. Dit is niet Loreen, maar die heeft ook 2 keer het Songfestival gewonnen. Dat ken je gewoon. Eerst Don't Get Me Wrong, The Pretenders op 2.

0: Exact. Maar goed, Nederland doet niet mee, dat is je bekend. Wie wel meedoet, is onze buurman Jeroen Kijkenvechter. Die gaat daar leuke commentaar zitten te geven. Dus dat is een reden om te kijken. Ja, en toch, als we het hebben over muziek van Eurovisie Songfestival... Soms is het ook gewoon geen muziek. Soms zijn het hitjes die gewoon ook meteen weer verdwijnen... in de vergetelheid raken. En daarom hebben we er een paar uitgekozen. En dat ga ik spelen met Marco Nijssen. Goedemorgen, Marco.
1: Goedemorgen, Annelie.
0: Goedemorgen. Hoi. Jongen. Ga je vanavond met een bakje popcorn voor de tv zitten?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Moet een zakje popcorn gaan halen bij de appie.
0: Nou, doe dat en dan ga je er helemaal voor. Goed, ja. We gaan toch een tussen de regels versie spelen. En jij hoeft dus alleen maar te zeggen uit welk land het komt. Afgesproken?
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we. Dit is de eerste.

0: Kom er maar in.
1: Ierland.
0: Ierland, hartstikke goed.
1: Sorry. Ja.
0: En het was van, weet je toevallig, want volgens mij ben je echt een kenner.
1: Jordan Logan.
0: Ja, Jordan Logan uit Ierland. En die heeft 2 keer gewonnen. Gaan we door naar nummer 2.

0: Ja, dan ben ik benieuwd of je deze ook nog weet. Komt die je bekend voor?
1: Nee, deze is toch wel vrij pittig. Maar ik doe toch een gok. Ik denk Turkije.
0: Nee, dat was het niet. Maar het was uit Oekraïne.
1: Ah, oké.

0: mijn favoriet. Zeg dat je hem goed hebt.
1: Ja, dat is ook vrij pittig. Dan ga ik voor Zweden.
0: Nou, nee, net niet.
1: Net niet?
0: Oh. Nee, dat was het net niet. Het was IJsland, maar goed, wel noordelijk.
1: In de buurt, ja.
0: Daddy Fryer, Think About Things. Ken je deze nog?
1: Nee, deze ken ik helemaal niet. Nee.
0: Ja, die is nog best wel op de radio gedraaid. Maar dit was de corona-editie uit 2020. En ik weet dat Doortje uit de app, ja, volgens mij is ze net naar bed, groot fan is van Daddy Fryer. Oké. Ja, dan hebben we dus niet echt de winst te pakken. Maar goed, ja, wat maakt het ook uit. Ja. Ja. Welke van de drie vind je het leukst?
1: Dan vind ik Ierland, Johnny Logan, toch wel het leukste.
0: Omdat je die ook het beste kende?
1: Ja, die is toch wat vrij bekender, vind
0: ik. Nou, gaan we die toch gewoon lekker doen?
1: Ja.
0: Hey,
1: ja.
0: En denk jij, is dit een leuke formule om op donderdag nog een keer te doen, maar dan met Nederlandse inzendingen? Is dat makkelijker?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, Nederlandse inzendingen wel, hè?
0: Ja. Ja, dan hoef je niet te zeggen dat het Nederland is, want dat weten we dan al. Maar gewoon de titel van artiest. Hey, veel plezier vanavond met kijken, hè, Marco. Bedankt.
1: Is goed. Is goed. Houden we.

0: Radio 2.
1: 6 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijsapp Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor ook losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. Het wordt wereldwijd gebruikt. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn daar fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Sidney, dankjewel.
3: Dan de verkeersinformatie, even de hart bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jan-Willem. Goedemorgen, Jeroen.
5: Dag, Erwin. Hallo.
4: Hey, studio.
5: Hallo.
4: Ja,
5: studio.
4: Alsof je ernaast zit.
3: Echt, links en rechts, ja, overal.
4: Hartstikke mooi. Ja, daar zitten we weer. Klaar voor de nieuwe spits en het muzikale programma daaromtrent. Ik denk dat het heel druk wordt op de weg. Het is dinsdag, een van de drukste dagen van de week. Vakantie is overal voorbij. En het miezert een beetje af en toe.
3: Oh, je doet ook het weer eigenlijk gelijk.
4: Ja.
3: Hier en daar zonnig. En
4: ja,
3: ogenbewolking.
4: Ja, ogenbewolking.
3: Erwin, dankjewel. En tot zometeen.
5: Ja, werksen.
3: Ja, oké. Veel plezier vandaag.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus,

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hé, hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Jan Willem start op.
14: Good morning, starshine. The earth says hello.

0: Ja, en ik dacht echt even, hé, jammer. Hij is klaar.
1: Ja, er is een fade-out aan ook. Had ik nooit zo geregistreerd eigenlijk.
0: Heel jammer, hè?
1: Ja.
0: Nou, die had zo 5 minuten langer mogen duren. What's going on van Marvin Gaye. Goedemorgen en welkom op dinsdag 12 mei. Een dag vol met muziek, bijvoorbeeld van Ruben Heijn. Ja, ja, vorige week topsong. En vandaag komt hij het doen hier live in de show.
1: Ja, leuk.
0: Hij is hier over een uurtje of twee. Dus hij zal nog even geduld moeten hebben. Maar ik zeg het maar vast, hè. Dan ben je alvast goed voorbereid. En vanuit Wenen, Jeroen Kijkende Vechten. Goedemorgen, hoe is het daar, Jeroen?
1: Hallo Jan-Willem, het is hier regenachtig. Gisteren was het echt een verschrikkelijke dag met onweer. Dat hield niet op, die we zelfs tot in de zaal hoorden. En ons commentaarhokje liep te schudden, maar we zijn er nog. En
0: je klinkt wel een beetje hees. Heb je zo hard geschreeuwd gisteren?
1: Nee, helemaal niet, maar het was gewoon super laat. Dus ik heb echt 2,5 uur geslapen of zo. Dus
0: is het eigenlijk wel te doen?
1: Jawel, jawel, jawel. Ja? Nee, want het is vandaag het klinkt gek, een relatief rustige dag. Omdat we vanavond de show hebben, dus dat komt helemaal goed.
0: Maar gisteravond dus de repetitie en dan bekijk je al die hele show die vanavond wordt uitgezonden.
1: Ja, dat is altijd. Het is zeg maar dus dinsdag, donderdag en zaterdag zijn de grote shows. En dan zijn de dagen daarvoor precies op de tijd dat het uitgezonden wordt. Dus om 9 uur begint een integrale repetitie. Dus de hele show wordt gewoon helemaal gedaan alsof het echt live is. Wordt dan ook opgenomen voor noodgevallen. Want je weet maar nooit wat er gebeurt. Dan kunnen ze het bandje gewoon een soort van synchroon instarten.
0: Dus je hebt ook alle tussentekstjes al gedaan met Henry?
1: Ja, dat is allemaal geprobeerd. Ja, dat was eigenlijk heel erg leuk. We hebben ons heel erg vermaakt en we hebben zin in vanavond. Ik kan echt niet anders zeggen.
0: Maar als vanavond de verbinding uitvalt, dan kijken we dus naar wat je gisteravond hebt opgenomen. Daar komt
1: ja, theoretisch zou dat kunnen. Ja, maar ik denk niet dat het zover hoeft te komen. Maar theoretisch is dat mogelijk inderdaad.
0: Wat viel het meest op gisteravond?
1: Nou, er is één tipje dat ik mee wil. Want ik ben natuurlijk een neutrale commentator. Dus ik heb er geen mening. Nee hoor.
0: Maar, hier ben je gewoon Jeroen, hè?
1: Nee, snap ik. Wat ik echt heel erg leuk vind, is een beetje een outsider. Want in de eerste instantie dacht ik, ja, Griekenland. Jullie zitten een beetje Joost na te doen. Ik zie wat jullie aan het doen zijn. Maar gaandeweg, hij wordt elke dag leuker. En ik zag hem gisteravond bezig. Aquilas met Ferto. En toen dacht ik, oh, je bent echt superleuk. Wat heb je dat goed gedaan? Wat heb je een leuk liedje gemaakt? Het is een beetje, hij loopt in een soort groot computerspel met zijn bonte laarzen. Ja, het is echt heel leuk.
0: Dus een soort Elmo, toch?
1: Ja, door zijn pluizige laarzen en hoe die eruit ziet. En ik kan me voorstellen dat je het nu hoort, dat je denkt...
0: Verschrikkelijk.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Verschrikkelijk.
1: Maar als je hem vanavond ziet, dan ik hoop dat je het snapt.
0: Ik hoop het ook.
1: Griekenland, Ferto, Aquilas.
0: Barcelona, zullen we het even over hebben.
1: Ja, leuk.
0: Die zijn gisteren gehuldigd, hebben ze over voetbal natuurlijk. Dit weekend zijn ze kampioen geworden van Spanje.
2: Wat is Helga alweer binnen? Wat is er aan de hand?
1: Oh nee, sorry. Ik heb... Helga. We zitten midden in een zending.
0: FC Barcelona is gisteren gehuldigd. Ze werden dit weekend natuurlijk kampioen in Spanje. En dus mochten de spelers met een grote open bus op de platte kar een rondje maken door de stad. Frenkie de Jong die was er natuurlijk bij. Hij vertelde tijdens de huldiging dat hij dit feestje erg leuk vindt, maar dat hij vooral droomt van nog meer prijzen. Nog meer prijzen.
1: Nog meer prijzen.
0: Ja, hij wil eigenlijk zijn eigen prijzenwinkeltje. het is ook wel grappig, want hij heeft natuurlijk gisteren dat allemaal verteld. Hij is wat lastig te verstaan. En dat is niet omdat er duizenden hossende fans op de achtergrond staan, maar omdat Frenkie vloeiend Spaans spreekt. Dus weinig met Frenkie aan. Maar joh, dit is toch...
3: Todavía ese equipo tiene mucha hambre. Hay muchas cosas que queremos ganar todavía con la Champions, sobre todo pendiente.
0: Het is toch niet te geloven.
1: Maar dat is toch heel knap.
0: Ja, maar echt,
1: heeft hartstikke goed gedaan.
0: Hij woont er ook al jaren, helemaal ingeburgerd.
1: Ja. Nou, leuk nieuws voor alle makers van het Jeugdjournaal. Die kregen gisteravond aan tafel bij Eva Jinek te horen dat ze een hele mooie tv-prijs gewonnen hebben.
4: De winnaar van de ere zilveren Nipkoff-schijf is het NOS Jeugdjournaal.
0: Geweldig.
1: Ja, een mooie prijs inderdaad. Het is een oeuvreprijs voor een tv-maker of programma met een indrukwekkende tv-carrière. Nou, en daar hoort het Jeugdjournaal dus bij. Nou, tot zover ging alles goed. Na de bekendmaking vraag je dan als Eva eventjes om een eerste reactie aan een van de presentatoren. Nou, Sil is een van die presentatoren. Alleen het ging eventjes mis. Lach trouwens niet aan Sil. Als je een beetje gevoelig bent voor gekke geluiden, moet je heel even de andere kant op luisteren.
5: Het is gewoon heel mooi dat ons programma, waar wij allemaal zo keihard voor werken, wat wij allemaal zo belangrijk vinden. Sowieso een eer dat het al 45 jaar mag bestaan en dat je dan zo
0: wacht. Ja. Dit is verschrikkelijk, deze piep. Ik zet hem even af. Allemachtig.
1: Dat is zo'n nare FaceTime-verbinding waar dan iemand nog een speakertje aan heeft staan en dan gaat het helemaal rondzingen.
0: Ja, eerst klonk het een beetje alsof hij in het stadion stond bij Frenkie de Jong. Ja, goeiedag. Ik wil graag reageren. En dan ga je aan knopjes draaien en dan gebeuren dit soort dingen. Is natuurlijk
1: Ja, dat maar valt... van harte gefeliciteerd.
0: Dan valt Helga eigenlijk nog wel mee bij jou. Daar op de gang.
6: Helga? Jouw startnummer.
1: Helga ook. Helga is weg.
0: Maar... Ik hoor het, ja. Goedemorgen, het is 16 minuten over 6. Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is vandaag dinsdag 12 mei 2026. Jan Willem vanuit Hilversum.
1: Hallo.
0: En waar jij ook bent, de ontvangst is luid en duidelijk... als ik zeg dat we je startnummer nodig hebben. Met welk liedje wil jij deze dag aftrappen? Laat het ons weten via de NPO-app.

0: Kane op Radio 2 op de vroege dinsdagochtend. Jeroen?
1: Ja, hallo Jan-Willem.
0: Hi, goedemorgen.
1: Nou, het is al vroeg druk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor het knooppunt Hofvliet. Daar staat een file van 6 kilometer met een vertraging van al meer dan 20 minuten. Het lijkt dat daar een beetje dat daar iets aan de hand is. Als je meer weet, laat maar eventjes weten via de NPO Luister-app.

0: Damiano David. Natuurlijk ook bekend geworden door het Songfestival Nelly Jeroen. Ja, ja, eigenlijk lijkt hij een beetje op elkaar. Ja, hij was van Maneskin natuurlijk. Ja, ja, ik zeg, was, bestaan die eigenlijk nog?
1: Volgens mij wel.
0: Officieel
1: volgens
0: wel,
1: mij heeft hij een uitstapje gemaakt. Ja, ja, precies, ja.
0: Ja, eventjes, eventjes op zichzelf.
1: Zoals Mick Jagger vroeger, die deed ook altijd heel veel solo-projecten. Ja, en dat is toch uiteindelijk weer teruggekomen bij de Stones. Nou, ja,
0: en als Keith Richards weer kwaad. En die dacht, ga ik het ook zelf doen, want ik kan toch beter. En dan dacht Mick Jagger weer van, hé, nou, die van Keith vind ik eigenlijk niks. En dan probeer ik het ook nog een keertje. En dan gaan ze toch weer wat samen doen. Heel grappig is dat, hè?
1: Zoals dat gaat.
0: Ja, ja, dan zijn het zulke goede vrienden, al jarenlang samen. En toch zit die interne competitie. Ja. Dit was samen met Tyler en Nile Rodgers. Talk to me.
2: Jouw startnummer.
0: Minke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hi, Minke.
0: Goedemorgen.
3: Hey, ach, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen.
1: Hallo, hallo.
0: Klink je nou een beetje moe of emotioneel? Of ben je altijd zo?
3: Nee, het is nog vroeg. Het is nog, de koffie is nog niet klaar.
1: Oh, schat, ik snap hoe je je voelt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, we moeten Helga even op je afsturen vanuit Wenen.
1: Helga. Helga was even bij de buren. Oh. Ja, maar ze komt er zo aan.
0: Maar Minke, nou ja, je was er gistermiddag al vroeg bij om een startnummer aan te vragen voor deze ochtend. En ik begin natuurlijk niet voor niks over, ben je emotioneel? Want je mist je zoon, hè, begrijp ik.
3: Ja, ik mis hem vreselijk. Ja, hij is 7 april vertrokken naar Sint Maarten om naar Harlingen toe te zeilen. Dus hij is nu bijna 6 weken weg. En hoe gaaf hij het ook heeft, maar we missen hem zo ontzettend vreselijk. We zijn zelfs naar Frankrijk gegaan. We konden op de Atlantis, die oceaan, 3000 kilometer verderop kijken. Daar kwam hij aan. Maar ja, hij is bijna thuis, maar we missen hem echt vreselijk.
0: Want je zoon is 16 en hoe is hij dan op dit schip beland? Want we hebben het over de Gulden Leeuw, hè? Heel bekend schip ook van Sail Amsterdam.
3: Ja, dat klopt. Het is een reis waar je onderwijs aan boord krijgt. Hij zit nu op 5 VWO. Maar dit was natuurlijk een hele mooie kans om wat anders te doen en iets anders van de wereld te zien. En te bedenken wat je nou echt wil met je eigen leven en jezelf te ontwikkelen. Dus een heel mooi iets voor kinderen om dit te gaan doen. En we hebben altijd gezegd, nee, dat doen we niet. Maar uiteindelijk, weet je, past het echt bij hem.
0: Ja.
3: Dus hij heeft een reis gekozen voor de oversteek, de oceaan. En dan eerst zou ze vanaf Cuba gaan, maar dat is veranderd naar Sint Maarten. En hij is nu net Spanje, de Azoren, of van de Azoren naar richting Spanje, Portugal. En hij is nu richting het kanaal.
0: Nou, maar ja, hij komt steeds dichterbij.
3: Hij komt steeds dichterbij. Je kan hem heel goed volgen waar ze varen. Maar verder is contact natuurlijk weinig. Wij krijgen 1 keer per week een mail. Wat ook heel gaaf is, want dan ga je brieven schrijven naar elkaar. Maar we missen hem zo vreselijk.
0: Ja, dat is
1: Maar die jongen heeft het hartstikke naar zijn zin, joh. Die heeft de tijd van zijn leven. Dat is toch mooi?
3: Ja, dat is prachtig. Daarom is het ook prima te doen. En is het draaglijk. Maar daar missen we hem wel vreselijk.
0: Ja, ja. Ja, je schrijft ook, we missen hem vreselijk. Ik zit als een vissersvrouw te wachten en te sparen naar de zee. Tot hij terug is.
3: Ach, lieve Minke. Ik woon zelfs in Den Haag. En dan kijk ik opeens heel anders naar die beelden. Ja, van
0: ik snap het, ja. En dan wil je ook nog sailing van Rod Stewart. Dan wordt het niet makkelijker van.
3: Nee, maar zo heb ik hem weggebracht op Schiphol. En
1: Wanneer komt hij terug?
3: Volgende week, 22 mei, op vrijdag. Nou,
0: kijk eens aan, dat is de overzicht.
1: Gaan staan.
0: Ja, precies, je kan hem bijna ruiken.
3: Ja, bijna.
0: Minke, nou, succes, hou vol de komende weken. En deze is speciaal voor jou.
3: Super lief, dank jullie wel.
0: Mooie dag.
3: Oké, jullie ook.

0: zo zeilen we mee op de Gulden Leeuw. Met de zoon van Minken, 16 jaar en nu al een zeeheld. Rod Stewart, wat een heerlijk startnummer vandaag. En sailing, goedemorgen. Vandaag een wisselvallige dag. Maar vanmiddag klaart het op en is het op de meeste plekken droog. Het wordt een graad of 13 vandaag. Waar het vast staat, hoor je van Even de Hart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits is begonnen met dagelijkse files op de bekende plekken. Veel vertraging vind ik op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. In 15 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hoogvliet. De 15 kilometer file biedt 28 minuten vertraging.
0: Zo, ja, we krijgen al een berichtje van onze verkeersspion Onno. Ja.
2: Er staat een auto met pech op de A4. Op de rechterrijstrook, die is dicht.
3: Ah, ja, zie, dan krijg je dat.
1: Dat is ook Onno, hè? Ja. Bedankt. Er staat een file op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Dus af het Averhoorn en Purmerend 12 kilometer. De vertraging is daar 22 minuten. Dat komt ook door die werkzaamheden op de N247.
0: Dankjewel, Erwin. 2 minuten over 6:30 kwamen ze aangeschoven. Praat je bij.
4: Goedemorgen. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die het systeem wisten binnen te dringen. Die hackers hebben de gestolen gegevens van miljoenen studenten en docenten verwijderd. Het bedrijf zegt daar bewijs van te hebben. Of ze daarvoor losgeld hebben betaald, dat zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland, onder meer om opdrachten in te leveren. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en urine.
5: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
4: Gisteravond kwamen in Eindhoven de laatste 2 vliegtuigen aan met mensen van het cruiseschip Hondius. Het zijn vooral bemanningsleden en Australiërs die vanuit Eindhoven verder vliegen. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. En dat boek volgt 31 personages terwijl er wordt gezocht naar de 11-jarige zoon van een kampcommandant. Volgens de jury laat Natter op weergaloze wijze zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. En daar hoort een dankwoord bij.
6: Onze 2 dochters, Roosmond en Liedwij. Roosmond is hier. En natuurlijk ook mijn vrouw Hester Kuiper. Want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
4: Ja. Ja, hoewel dat geld waarschijnlijk nu geen probleem meer voor hem zal zijn, want hij wint 50.000 euro en ook een bronzen penning.
3: Zo.
4: De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF moet er nog wel veel worden geregeld.
7: Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
4: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt in Tialf worden verreden.
8: De Tot 2000 collectie. Nu bij aflevering 1987.
0: Ja, we tellen richting aflevering 2000. Dat gaat op 29 mei gebeuren op vrijdag. Ja, 1987, dat was het jaar van de definitieve doorbraak van de compact disc.
4: Oh ja?
3: Oh, zo laat pas. Ja. Ik dacht dat veel eerder was.
0: Ja, hij was van eerder, maar toen had iedereen hem, zeg maar. Daarvoor was het
3: iedereen een CD.
0: Ja, toen was het exclusief. Ik kan me ook nog mijn eerste CD-speler wel goed herinneren.
4: Ik dacht dat we echt nog met een Walkman liepen.
0: Ook?
3: Misschien
0: ja,
3: jij wel.
0: Ja, zeker. Want mijn buurjongen Kees die liep altijd met de Walkman. En die liet dan zijn hond uit. En die had altijd de nieuwste releases. En onder andere Joshua Tree van U2. Die kwam ook uit dat jaar. Die heb ik hem nog gekopieerd op een bandje gezet. Dus ik dacht heel even, Where the Streets Have No Name van U2. Maar ik heb even met Bart overlegd. Die gaat hem morgen al draaien. Dus ik denk, ik doe even een liedje waar Jeroen heel blij van wordt. Het is toch, ik bedoel, je bent heel dichtbij. Je klinkt alsof je naast ons zit, maar je bent toch in Wenen. Dat is op afstand.
3: Ik weet al wat je gaat doen.
0: Wat dan?
3: So Close, So Far Away.
0: Nee.
3: Oh.
0: Van U2 bedoel je?
3: Ja.
0: Nee, die komt uit de jaren 90. Ja, die kunnen we later nog toevoegen. Nee, het moet een liedje uit 1987 zijn.
3: Ja, nou, wacht maar.
0: Ik laat hem even een stukje horen.
3: Ja.
9: Origineel.
0: Ja, die vind jij leuk, toch?
9: Ja, die vind ik heel leuk. Ja. Nou, hoe kom je daar
0: nou
9: bij?
0: Nou, dit was het jaar van Originel met de opvallende videoclip. En iedereen maar denken dat hij uit Amerika kwam.
9: Het was een Amsterdammer. Ja, ja.
0: Mijn nummer met internationale allure. Dat ook niet zou anders staan op het Songfestival.
9: Ik leef helemaal op.
0: Dance Around the World geldt ook voor dit programma deze week natuurlijk. Originel.

0: Nederlandse muziek.
1: Dit is Miss Montreal met Schuilen.

0: Show Radio 2 App Service.
1: Er wordt ontzettend veel geëpt. We zijn nu vroeg wakker vandaag. En dat is misschien wel goed ook, want het is een prachtige ochtend. Goedemorgen, dinsdagochtend 12 mei. Van harte welkom. Een nieuwe dag ligt aan je voeten. En het is vandaag een bijzondere dag voor mensen in de verpleegkunde. Want het is dag van de verpleegkundige zorg.
2: Oké.
1: Esther, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Hey Esther. Hallo.
1: Jij stuurt een appje. Hey jongens, het is vandaag de dag van de zorg. Zouden jullie iets leuks willen draaien voor alle zorgmedewerkers? Want hier in Zeist werk ik in de ouderenzorg. We proberen samen met familie en vrijwilligers de laatste periode van het leven mooier te maken. En muziek luisteren helpt daar enorm bij. Daarom meteen maar de oproep. Ben je in de buurt of woon je in de buurt van een zorghuis? Loop dan eens binnen. Je kan zo'n verschil maken, bijvoorbeeld door een praatje of een wandeling te maken. Toen dacht ik, Esther, kan dat zomaar? Kun je gewoon zomaar naar binnen lopen?
3: Ja, dat kan zeker. Dus dat altijd open.
1: Oh, en gebeurt het ook wel eens?
4: Moet je daar niet een speciale opleiding voor hebben of zo?
3: Daar heb je geen speciale opleiding van nodig. Als jij gewoon denkt, ik heb een hart voor de oudere mens. En ik vind het leuk om gewoon eens even te praten, om de buitenwereld naar binnen te brengen, dan ben je altijd welkom.
1: En gebeurt het ook wel eens dat mensen zomaar binnenlopen om een praatje te maken met de ouderen die ze misschien helemaal niet kennen?
3: Nou, eigenlijk heel weinig. Het is zo dat heel veel mensen denken, nou, als iemand gaat verhuizen naar een verpleeghuis, zeg maar, of naar een zorginstelling, van nou, dan wordt daarvoor gezorgd en dan, ja, dan gaat de buitenwereld een beetje dicht, zeg maar. En we willen juist zo heel graag dat mensen juist door kunnen gaan met hun leven. Dat het leven niet stopt bij de drempel van het verpleeghuis of de zorginstelling. Maar dat je gewoon nog steeds wordt opgehaald om te bridgen. Of nog steeds wordt opgehaald om naar de kerk te gaan. Nou, dat soort dingen.
1: Daarom heel vaak, heb je... Ja, sorry.
3: Ja, heel vaak denken mensen van nou, ze worden ingehuisd. Dus de zorg zorgt nu voor de mensen en wij hoeven het niet meer te doen. En dat is gewoon hartstikke jammer.
1: Ja.
3: Om,
1: Nou, daarom viel je appje ook zo op vanochtend. Door dat ene zinnetje van loop vooral zomaar eens binnen. Want ik heb daar inderdaad ook nooit echt bij stilgestaan.
4: Nee.
1: Dat mensen daar op zaten te wachten. Misschien wel de ouderen, maar misschien niet het personeel. Dat je denkt, ja, ik wil ook niet tot last zijn.
4: Moet je er niet mee?
1: Dat denk je toch?
3: Helemaal niet tot last, hè? Zeker niet. Het zou juist heel gaaf zijn als mensen dat gaan doen.
1: Nou, bij deze de oproep. Dat is een hartstikke goede wake-up call zo vroeg in de ochtend. Iets om bij stil te staan.
4: Als je een verzorgingshuis in de buurt hebt en even tijd over, dan gewoon binnenwandelen.
1: Ja, er is altijd wel een verzorgingshuis in de buurt, denk ik.
3: En we zijn 24/7 open, hè?
1: Oh, s'nachts kan ook. Dus vlak voordat we met de show beginnen, even een bakje koffie doen. Goedemorgen. Dit nummer voor iedereen in de zorg. Dat lijkt me wel aardig, toch? Om wakker te blijven.
3: Dankjewel.
1: Mooie dag, Esther.
4: Dankjewel, Esther.
1: En let us entertain you.

0: Pascal die sloeg ook aan. Ik stuur nog een appje. Goedemorgen, Jeroen. Ik werk ook in de ouderenzorg. En als ik een suggestie mag doen van bezoek dat bij mij binnen mag komen bij de zorginstelling, dan heb ik het liefst iemand tussen de 35 en de 40 met blond haar en blauwe ogen en single.
1: Ja, goed, zeg, van nou, Pascal in Hengelo. Nou, zo werkt dat toch niet.
0: Misschien kun je Helga even langs sturen.
1: Nou, Helga! Doe eens even roeig. We zitten in de zending. Helga is iets ouder, hoor, dan dat. Het is een beetje onhandig ook. Nou ja.
0: Vraag me niet hoe het kan, maar je weet er alles van, hè? Zelfs in Wenen, hoe het op de weg is.
1: Bijna 200 kilometer aan files nu, al alles bij elkaar. Gewoon al de normale dinsdagdrukte. Met een probleem op de A4, ondertussen van Den Haag naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Hofvliet. De vertraging is aanzienlijk, hoor. Vanaf Rijswijk sta je nu al in de file. Vanaf het knooppunt Ypenburg met een half uur vertraging. Als je vanuit de richting Den Haag onderweg bent naar Amsterdam, kan je beter omrijden via Wassenaar, dus via de A44.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Lara.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hallo, Karin.
2: Is er nog nieuws?
0: Leon uit Almere die trekt vaak de stad in op zoek naar klavertjes 4. En dat slaat aan. Ja, hij ging eerst alleen, plaatste dan af en toe een filmpje op zijn socials en inmiddels gaat hij met bekende Almeres op jacht naar klavertjes 4. Om tot rust te komen, zegt hij, maar ook om geluk te vinden.
3: Om een klavertje 4 te vinden, moet je in de stemming zijn. Als je onrustig bent, vind je ze niet. Je moet verdwijnen, stilvallen, kijken, geloven in sprookjes.
0: Ja, ja, volgens mij heeft hij er ook aan geroken.
1: Wat een mooie tekst. Het lijkt wel een soort alsof hij een reclamespotje aan het inspreken is.
0: Door samen te zoeken, zegt hij, ontstaat er ruimte voor persoonlijke verhalen over hoop, vertrouwen, liefde en tegenslag.
1: Daarover gesproken, hoop en liefde. Joop Coulson, die hadden we vorige week nog aan de telefoon hier in het programma. Hij werd 80 en om die verjaardag onvergetelijk te maken had zijn kleinzoon Delcy een heel leuk idee. Joop die houdt namelijk van muziek maken en dus leek het Delcy een leuk idee om meer mensen kennis te maken met de muziek van zijn opa. Zoals bijvoorbeeld het strandlied

0: te doen.
1: Ja, vorige week spraken we Desley en Joop. En toen maakten we bekend dat hij van 6 Spotify-luisteraars per maand naar 10.000 is gegaan. En daar is het niet bij gebleven, want we zijn met z'n allen lekker blijven streamen de muziek van Joop. Want ondertussen staat de teller op 26.579 luisteraars.
2: Zo hé. Nou. Nog even, hij heeft een hit.
1: Ja, Helga. Oh, ja. Die zou je allemaal koffie moeten geven. Nou, Helga trekt wit weg.
2: Snap ik. Joop Coulson met een C. En ze denken, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel even leuk. Ik ben benieuwd naar zijn muziek. Joop Coulson met een C. Goedemorgen, het is fijn opstarten met Daryl Hall en John Oates. En Out of Touch.

0: Daryl Hall en John Oates zongen het toen. En ze zijn het inmiddels echt out of touch. Gaan niet zo lekker tussen de twee. Maar dat doet niks af aan die mooie muzikale nalatenschap. Ik word altijd blij van hun muziek. Het is altijd wonderlijk hoe slecht ze doen in de top 2000. Hè? Daar verwonderen we ons ieder jaar weer op. Waar zijn de Hall & Oates?
1: Je zou denken dat het een soort algemeen gedeeld gevoel is. Dat meer mensen dat dan voelen en dat dan vertalen naar een top 2000 plek.
0: Ja, dat denk je dan. Ja. Blijkbaar zo vanzelfsprekend dat je denkt, oh, dat doen anderen wel. Zometeen het nieuws van 7 uur. Met natuurlijk die ene vraag. Wat zit erin?
2: Carmen. Ja, jullie mogen weer raden. Komt-ie.
3: We doen ons best. Meer kunnen we ook niet doen.
0: Vieren feest, we doen ons best. Ja, dit is natuurlijk de periode van de kampioenen.
4: Hey, voetbal.
0: Ja, nou, ik denk een andere sport. Maar er is een team kampioen geworden van iets.
2: Jij denkt een team kampioen geworden.
0: Van iets.
2: Ik zou bijna tegendeel beweren. Je hoort het zo.
5: NPO is Radio 2.
1: Zo'n elftal dat dan steeds verliest met 80-0 of zo.
2: Kijk, nou komen we ergens.
1: Ja, dubbele espresso.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.

0: Zaak.
1: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
14: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL pak, €4,89. Mooi toch?
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Het is 1 minuut over 7 op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 Nationaal, gelezen door Carmen Vrouw. Carmen, goedemorgen.
24: Goedemorgen. In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal daklozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen en scholen. Doel is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.
25: We hebben een groot scala aan organisaties gevraagd om met ons in kaart te brengen hoeveel mensen zij kennen in de situatie van dak- of thuisloosheid. En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank of noodgedwongen verblijf in een auto of op een camping bijvoorbeeld.
24: Minister Letchert ziet geen juridische reden om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letchert maakt zich zorgen, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. De witsnuitdolfijn die deze maand aanspoelde op het strand van Egmond heeft het niet gered. De dolfijn is niet het eerste aangespoelde dier en de medewerkers van de opvang lopen inmiddels op een tandvlees.
0: We hebben de gewone dolfijn gehad, we hebben een hele korte tijd 5 bruinvissen gehad, nu de witsnuitdolfijn en daarnaast dus bijzondere dingen die voor de kust langs vonden waar we ook druk mee bezig zijn geweest. Dus het is zeker wel een drukke tijd. Je merkt dat mensen wel moe beginnen te worden na maanden die hoge druk.
24: De dode witsnuitdolfijn wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht, waar ze gaan onderzoeken waaraan die is overleden. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij is iemand gewond geraakt. Buurtbewoners werden uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. Je hebt voetbalteams die wel eens een slechte periode hebben, maar bij Avanti 31-7 uit Schijndel gaat het eigenlijk nooit goed. En zondag was misschien wel het dieptepunt. Ze stonden uiteindelijk met 7 spelers in het veld en verloren met 61-2. Nee. Het idee voor dit team begon op een terras. En dat zegt genoeg.
1: We zullen een vriendenteam starten. En we waren van, nou, is goed, gaan we doen. En toen hebben we iedereen bij elkaar gesprokkeld.
2: Voetbalervaring?
1: Ik niet.
3: Oh, eigenlijk niet, maar ja, doe maar, weet je wel hoe slecht je altijd kan.
4: Dit is de derde keer in heel mijn leven dat ik gevoetbald heb. 2 keer training gehad en afgelopen week veel FIFA gespeeld.
7: En dan is het tijd voor de helft waar de mannen het allerbeste in zijn.
24: Ja, de spelers hadden een excuus trouwens voor de afstraffing van zondag, want de wedstrijd begon al om 9:30 in de ochtend en dat was natuurlijk niet te doen, hè, na een avondje stappen.
23: Hebben ze een punt.
24: Het weer. Een mix van zon en wolken. Bijna overal droog. In het oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt weer fris. Zo'n 13 graden vandaag.
23: Even hard bij de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
26: Ja, goedemorgen. Het wordt drukker op de weg. Het is eigenlijk wel een normale drukte voor een dinsdag. De files met de meeste vertraging op dit moment. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham bij Den Bosch en Waardenburg. 13 kilometer. En een kwartier vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Was de vertraging meer dan een half uur. Is teruggelopen tot 20 minuten ongeveer tussen knooppunt Ypenburg en Hofvliet. 10 kilometer file, de weg is namelijk weer vrij. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en Afrit IJmuiden. Nog 4 kilometer file door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. En de vertraging is een kwartier.
23: Erwin, dankjewel.
27: Volgens mij hoor ik Helga op de deur kloppen.
28: Helga? Dobbelsteen!
29: Mijn vriendin Helga.
23: Ja, we moeten misschien heel even snel met die dobbelsteen aan de gang.
29: Ja, voordat ze weer de uitzending komt verstoren.
23: Ze hoorden natuurlijk dat je iets om liet vallen net. Tenminste, wij hoorden dat ook. Wat was dat?
29: Iets om liet vallen? Ja, oh, ik was op mijn telefoon even. Ja, op mijn bureautje. Ik was even druk bezig met de voorbereiding voor zometeen even kranten lezen en zo.
23: Oh, ze hebben geen clean desk policy bij
29: nee,
23: zo'n
29: zeker
23: festival.
29: Nee, zeker niet.
23: Jeroen in Wenen, heb jij een goed idee voor de dobbelsteen?
29: Ik zat natuurlijk even door de rijke collectie Songfestival inzendingen van Nederland te grasduinen. En ik kwam terecht in het jaar 1970. Wat hadden we toen een leuk liedje? The Hearts of Soul en Waterman. Hmm.
23: Jij, Carmen?
24: Ik zit nog bij de jaren 80, dus Gregory Abbott met Shake You Down.
23: Hé, hey, dat is ook 1987.
28: Oh ja?
23: Ja, ja, ja. Oh. Ja, heb jij een leuk idee voor de dobbelsteen? Plek voor 6 verzoekjes. Laat het ons weten via de app. Tot zo.
30: Sugarhill keert terug. Op vrijdag 29 mei. Live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugarhill.
31: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
15: Jan Willem start op.

laatste leven. De enige onbezorgde secondes. Yusuf Nudoor en Nene Cherry, goedemorgen. Welkom op deze wisselvallige dag. Mocht het bewolkt zijn, vanmiddag zijn er wat meer opklaringen. Op de meeste plekken is het droog vandaag. De temperatuur ligt gemiddeld ergens rond de 13 graden.

0: met over een uurtje live muziek van Ruben Heijn in de show. Ja, de topsong van vorige week. It feels right. En of het goed voelt, hè? Hoe voelt het in de benen trouwens, Ruben Heijn?
1: Ja, het daar is lekker door. Ja. Ik hoorde jou het weerbericht vertellen in Nederland, maar het is hier ook bar en boos, joh. Gisteren onweer en het waait en het regent. Het is allemaal waardeloos, maar heerlijk weer op tv te kijken.
0: Nou, ik wou net zeggen, het is voor jou alleen maar lekker, toch? Dan hoef je niet te denken, hè, zit ik daar de hele dag alleen maar songfestival liedjes en feitjes uit mijn hoofd te leren?
1: Mis niks.
0: Hoe was die repetitie gisteravond?
1: Ja, dat ging heel goed, want we hadden gistermiddag nog een soort van de repetitie van de repetitie. Dat was één grote puinhoop, maar de echte generale, de dress rehearsal, zoals het heet, de jury show, die ging...
0: Maar wacht even, je hebt dus een repetitie van de repetitie.
1: Ja, dan moet dat allemaal nog doorgaan. Ja, welkom to my world. Ja, het is bijzonder, maar het is allemaal goed verlopen. Ik ben benieuwd naar vanavond.
0: Vond die repetities van ons tv-programma op vrijdagmiddag al uitgebreid.
1: Nou, kan je nagaan. Ja,
0: jij zegt vrijdag, oh jongens, wat gaat het hier relaxed?
1: Ja,
0: ben Jan-Willem Reut op. Het is een nieuwe dag vol met eindexamens. VWO-leerlingen mogen de handjes uit de mouwen steken. Die mogen namelijk aan de bak met tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving. Maar ook Nederlands. Op de HAVO doen ze geschiedenis en scheikunde en het VMBO aardrijkskunde en Frans. Veel succes, of zoals ze dan bij het VMBO zeggen vandaag, bon chance.
1: En dan hoor ik je denken, hoe is het met de eindexamen klachtmeter van het LAX? Nou, die loopt lekker door. De teller staat ondertussen op 101.000 klachten. Dat zijn er 40.000 meer dan gisterochtend. Ik vraag me ook af, hoe kan dat dan, dat je zeg maar 40.000 klachten op een dag? Hoeveel mensen zitten daar aan de telefoon?
0: Ja, ja, die hebben het gewoon heel druk. Of het zijn korte klachtjes, hè? Ja, dat mensen al bellen. Ja, goeiemorgen met het LAX. Ja, ik vind het helemaal ruk.
1: Ja, hoofdpijn.
0: Nou, kun je er heel wat doen in een uurtje, hoor. Ja. En na bijna 100 jaar lijkt het erop dat de Olympische Spelen weer naar Nederland komen. Het is toch niet te geloven.
1: Ik hoorde het.
0: Ja, ik heb het over de winterspelen in 2030. En in 2030 is het 102 jaar geleden dat in Nederland de zomerspelen werden georganiseerd. Hè. In 2030 zijn de winterspelen in de Franse Alpen, maar ze zoeken nog een ijsbaan. En zeg je schaatsen. Ja, dat zeg je in Nederland.
1: Ja, natuurlijk.
0: Tialf, de organisatie en Tialf praten nu exclusief, of exclusivement, met elkaar. Erwin Wennemars die schoof gisteren aan bij RTL Tonight. En wat denk je? Vindt hij het een goed plan?
1: Ja, die vindt het een heel goed plan.
2: En dat is natuurlijk echt fantastisch. Ja, dat is fantastisch nieuws dat er eindelijk het allergrootste sportevenement ter wereld, en dan ook nog onze sport, in Nederland komt.
0: Kijk, niks ten nadele van Heerenveen, maar het is voor die atleten natuurlijk niet zo leuk voor de Olympische sfeer, toch?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, dat je zo ver van de rest zit. Dan heb je dus alle sporten in Zuid-Frankrijk, Nice en omgeving.
1: Ja.
0: En alleen in het schaatsen zit dan 1000 kilometer noordelijker.
1: Maar dat was toch de afgelopen winterspelen ook, dat heel erg verspreid was over heel...
0: Ja, Milaan en Cortina, dat klopt. Maar goed, toen zeiden ze ook al, het is niet zo heel leuk. Maar goed, er waren er in ieder geval in de bergen meer sporten dan alleen schaatsen. Wat dan in 2030 het geval zou zijn als het in Nederland is. Maar voor ons heel leuk natuurlijk, voor de sfeer.
1: Zeker, zeker. Even een waarschuwing, lieve mensen. Want je moet niet het water ingaan tussen Scheveningen en Kijkduin. Er ligt daar ontzettend veel zeeschuim, tot wel 3 meter hoog. Zeeschuim ontstaat als zeealgen afsterven en er eiwitten, suikers en vetten vrijkomen die door golven en wind dan gaan schuimen. Het is een beetje een soort cappuccino coast, zo wordt het ook wel genoemd. Al dat schuim dat ontstaat vaak bij harde wind, sterke stroming en een ruwe zee. En dat maakt zwemmen hartstikke gevaarlijk. En bovendien kan je in dat dikke schuim slecht zien waar de branding is of waar er iemand in problemen raakt. Dus dan raak je helemaal je oriëntatie kwijt. Dus doe het niet!
0: Het gaat natuurlijk ook met name om de service, hè?
1: Aan het verhaal van een paar jaar geleden. Dat het ook zo verschrikkelijk was. Dat servers daar omgekomen zijn.
0: Ja, 6 jaar geleden was dat. Toen kwamen 5 servers om in het schuim. Ja. Maar goed, je bent gewaarschuwd. En vanaf komend weekend lopen er duizenden extra buitenlanders rond in Amsterdam. Zeg even netjes hallo, goedemorgen.
3: Good morning.
0: Die komen natuurlijk allemaal voor Harry Styles. 10 concerten gaat hij geven. Dit weekend gaat het beginnen. Bij Booking.com is het 4 keer zo druk dan vorig jaar. 4 keer drukker dan vorig jaar. Vooral Duitsers, Britten, Italiërs en de Franse zoeken naar een overnachting. En ook de vraag naar vluchten naar Amsterdam is gestegen. Maar er zijn trouwens nog wel wat kaartjes te koop. Het is nog steeds niet uitverkocht. En er worden ook heel wat kaartjes doorverkocht. Soms al voor de helft van de oorspronkelijke prijs. Hoe is het onderweg?
1: Het is druk, hoor, op deze dinsdagochtend. En vielen ook op de A5. Vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij de afrit IJmuiden is er een rijstrook dicht na een ongeluk met een vrachtwagen en een motorfiets. Nu 4 kilometer file, 20 minuten.

0: zometeen.
1: Als je denkt, nou, ik weet nog wel een leuke, die Clash was tof. Maar nou, ik heb wat in mijn hoofd. Op plekje 5 of 6, 0800 1122. Op 1, binnengekomen via de app Lieke. Van mijn allerleukste collega's, omdat ze weer een dagje met me opgeschreven zitten. Graag Wonderful Days van Charlie Lonois en Mental Theo op de Dobbelsteen. Bedankt en groetjes van Lieke.
2: 2 is Daniel. Goedemorgen, Jan, Willem en Jeroen. Als we het dan toch hebben over vrouwlijn Helga, die hier in het hotel in Wenen werkt. Ik ga vanaf naar Düsseldorf met collega's. En dan denk ik aan Lucy Electric met Mädchen macht die op de Dobbelsteen. Groetjes en heb een prachtige dag. Nou, jij ook, Daniel.
1: Op 3 Saskia. Goedemorgen, Jan, Willem, Jeroen, Carmen. En de rest onder het mom van je hebt nou eenmaal niet alles in de hand. Zou ik graag het happen van Temin Pala op de Dobbelsteen willen zetten. Alvast bedankt en een fijne dag. Groetjes van Saskia.
2: 4 is Lars vandaag. Goedemorgen. Mag ik Don't Go van Yazoo op de Dobbelsteen? Fijne dag.
1: Gaan we naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Debbie.
1: Hey Debbie, hey, goedemorgen. Debbie. Met Jeroen en Jan Willem.
3: Hallo, goedemorgen. Hallo.
1: Je mag het zeggen.
3: Ja, ik wou graag diamanten van Sucro aanvragen.
1: Oh, je wil een suikertje voor bij de koffie.
2: Ja. Daar maak je Jan Willem ook wel blij mee.
1: Ja, daar hou ik wel van, ja. Een diamantje op zijn tijd.
2: Precies.
1: Ja, maar zit je al met je hoofd bij de vakantie? Of had je gewoon zin in een Italiaans liedje deze ochtend?
3: Ja, volgens mij hoorde ik zijn naam vanmorgen ergens op de radio. Voor een concert, ik weet niet precies. Maar ja, toen dacht ik, oh ja, leuk. Die draait ik heel vaak in de jaren 90. En zodoende.
1: Nou, het is een prachtig nummer, Debbie. Ja, je krijgt een diamantje van ons op plekje 5.
3: Nou, dankjewel.
1: Mooie dag, hoi hoi.
3: Joehoe, fijne dag, hoi.
1: Nou, dan gaan we eens even kijken of nummer 6 ook glans aan de dag geeft. Goedemorgen.
4: Goedemorgen met Paul Kittersluis.
1: Hey Paul, hey, goedemorgen. Paul. Hoe maakt u het?
4: Hey, goedemorgen ook Jeroen. Hoi.
2: Hallo Paul, hoi. Gezellig.
4: Hallo, zeker, zeker. Hey, ik wilde graag Lean on Me van Bill Withers op nummer 6 zetten. En dat heeft ook alles te maken met de dag van de verpleging.
1: Want?
2: Ja, Lean on Me is
1: ja, ja, dat snap ik, maar...
4: Want, ga ik je zeggen. Er zit natuurlijk een zin in. Lean on me when you're not strong. And I'll be your friend. I'll help you carry on. Nou, hoe mooi is dat?
1: Ja, mooi. Maar ik zit even te denken, Paul. Ik kan me vergissen, hoor. Maar had je ons ook niet een berichtje gestuurd hierover?
4: Zeker. Ja, had ik ook inderdaad. Ja, klopt.
1: En niet één, maar meerdere volgens mij. Want ik zit even te zoeken. Want heb jij niet een liedje gemaakt ook?
4: Klopt. Ja, heb ik gedaan inderdaad, ja. Speciaal voor, zeg maar, alle mensen in de zorg. Dat heb ik samen met mijn band heb ik dat opgenomen.
1: Ja.
4: Ook een beetje gestuurd vanuit het bedrijf waarvoor ik werk. Wat toch wel zorg gerelateerd is. En om de mensen gewoon een hart onder de riem te steken. Ja,
2: dat mooi.
4: Niet te bedanken.
1: Maar wat grappig dat je er dan doorheen komt sowieso. Dat je op plekje 6 komt. En wat leuk dat je dan niet je eigen nummer aanvraagt. Maar Lean on Me. Want ik heb hier een klein stukje geknipt van het nummer wat jullie dus hebben gemaakt.
5: Dankjewel, allemaal dankjewel. Dankjewel, allemaal dankjewel.
1: Nou, dat is heel duidelijk, hè? Dat is
2: geen woord van ons bij. Dankjewel.
4: Ja, super. Maar ja, je eigen nummer aanvragen.
1: Ja, dat ging iets te ver. Ja, daar bedankt hij je voor. Nou, Paul,
2: maar nu is het alsnog op de radio geweest.
1: Daarom. Dankjewel.
4: Ja, super. Dank jullie wel, heren.
1: Jij ook bedankt. En het kan alsnog 6 worden natuurlijk. Mooie dag vandaag, hè?
4: Ik was mijn spanning af. Hoi, hoi. Bedankt.
2: Hoi.
4: Hoi, hoi.
2: Hoi, Paul.
1: Nou, ik geef hem een zacht zetje die dobbel. Hij rolt zo keihard. Hij bounce zo tussen mijn benen door. Terug onder de studiotafel. En het is geworden nummer 2. Ah, dat is wel leuk, Jeroen. Want deze begrijpt Helga ook.
2: Oh, Helga. Ja, een liedje voor je op de radio. Ik ben
1: helemaal in je paniek, Jeroen. Oh. Nou, heb je nog Helga. Service over eigenlijk?

0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Brussel, nou zien Nederlanden.
1: Ja.
2: Nou, hartelijk dank.
1: Hartelijk dank, Daniel.
2: Terug uit als Wien.
1: Ja, Daniel, dankjewel voor de aanvragen. Er komen nog wat appjes binnen met vragen. Maarten die wil weten, waarom zit Jeroen niet in de studio?
3: Ja. Waarom zit Jeroen niet in de studio?
1: Waarom zit je niet in de studio?
3: Ja, waarom zit je niet in de studio? Omdat ik ben in Wenen. Daar vindt deze week het Spelfestival plaats. En vanavond en zaterdag mag ik samen met Henry Schut commentaar doen bij het Songfestival. Dus vanavond om 9 uur op NPO 1.
1: Je microfoon viel af en toe weg. Want,
2: verdorie nog aan toe.
1: Het woordje Song viel weg. Het gaat om het Songfestival. Anders vragen mensen zich af welk festival is hij?
2: Songfestival.
1: Het Songfestival.
3: Ja, dat is de reden. Daar ben ik nu in Wenen deze week. En volgende week gaan we weer in Hilversum.
1: Ja, Ruben die zegt, Jeroen, heb je een nieuwe microfoon? Want hij klinkt een beetje schel en integreert niet zo mooi met het programma. Maar dat heeft dus te maken met de afstand.
2: Ja.
1: Kun je eens even, ga je misschien iets meer in je laag hangen?
4: Hallo.
1: Zie je, gaat al een stuk beter. Misschien moet je gewoon heel erg laag praten.
2: Ja, goed.
1: En dan komt er nog een vraag binnen van Jelmer. Wie is Helga? Wie is Helga?
3: Oh, Helga werkt hier in het hotel. En die zorgt voor de koffie en schoonmaken en bedden opmaken en zo. En die komt gewoon af en toe binnenlopen hier.
1: Helga.
2: Ja.
3: Dat is Helga.
2: Helga. Hey, Helga, we zitten midden in een zending.
1: We gaan even door met het programma. We beginnen even durig met het programma. Een wisselvallige dag vandaag. Vanmiddag klaart het op. Op de meeste plekken is het droog. Het wordt een graad of 13. En de verkeersinformatie die is van Erwin. Erwin de Hart.
5: Hallo. Ik heb toch een vraag aan Jeroen.
3: Ja, Erwin.
5: Heb je dan ook een Mozartkugel laten Helga die achteras heeft schoongemaakt?
3: Of je kussen? Nee, was het maar zo'n feest? Nee, zo is Helga niet.
5: Oké.
1: Maar misschien alleen als je niet op de kamer bent, anders is de verrassing eraf. Dat is het misschien.
3: Ja, dat zou kunnen.
5: Je moet ook een keer naar buiten gaan, Jeroen.
3: Dat zou wel moeten, ja. Maar ik kan het ook zelf doen.
5: Ja. Hey, het is een normale drukte eigenlijk. En dat betekent op dit moment 375 kilometer, alles bij elkaar. De gebruikelijke files en wat opvallende dingen. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is de vertraging groter dan anders tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoop de Empel, namelijk een half uur. En daarvoor tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel richting Utrecht op de A2 heb je een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Nog steeds een file door een ongeluk tussen Knoop de Hoek en afrit IJmuiden. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A20 hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Een kwartier vertraging over 6 kilometer.
1: Dankjewel. Het nieuws van 7:30 met Carmen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De maker van de studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden gestolen bij een hack weer hebben weggegooid. En daarvan zou ook bewijs zijn. Er zou een deal met de hackers zijn gesloten. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, onder meer om opdrachten in te leveren. In Amerika hebben twee politieagenten de acteurs en producers Ben Affleck en Matt Damon aangeklaagd. De agenten vinden dat de personages in de film The Rip te veel op hen lijken. De film is geïnspireerd op een zaak uit 2016, waarbij de politie miljoenen aan mogelijk drugsgeld vond. Damon zei kort geleden nog blij te zijn met de samenwerking met de politie.
7: You know, these guys, we went down to Miami. We went on ride-alongs with these guys. We brought them up there in the movie. They were incredibly helpful to the making of this movie. And these police officers that we met down there, who this movie is based on, are outstanding people.
6: Maar de agenten vinden dat de personages te herleidbaar zijn, waardoor de indruk zou worden gewekt dat ze misdaden hebben begaan. En daarom klagen ze Affleck en Damon aan wegens smaad. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam worden gecompenseerd. Het dancefeest werd op het laatste moment afgelast omdat de gemeente de vergunning introk. De feesttent zou niet veilig zijn. De organisatie zegt niet moeilijk te doen over die compensatie.
8: Als Loveland zijnde gaan we er altijd netjes mee om. Hebben we ook met COVID gedaan. We gaan dit netjes oplossen met iedereen.
6: Bezoekers kunnen hun geld terugkrijgen of een ticket gebruiken voor volgend jaar. Een bijzonder nieuws gisteravond voor het NOS Jeugdjournaal dat de prestigieuze erezilveren Nipkow-schijf krijgt. Volgens de jury omdat het met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. En dat al 45 jaar.
9: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien.
10: 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
11: Wat is nou leuk aan flippo's?
12: Je wint er heel veel flippo's.
10: Morgen om 7:15 is er weer een Jeugdjournaal. Tot dan.
6: Mooi, hè?
1: Morgen. Marga van Praag aan het einde.
6: Marga van Praag, ja. En Robert en Brink. Ja. Ja, ook nog presentator geweest. Ja, zo klonk dat een beetje door de jaren heen. De ere zilveren Nipkow schijf voor het Jeugdjournaal wordt over een maand uitgereikt.
1: Uit de krant. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jelle. Ik heb lekker met een bakje thee erbij krantje zitten lezen. De Telegraaf had vanochtend een verhaal. Ik heb echt met aandacht het allemaal bekeken. Een circus in de lucht.
6: Een circus in de lucht?
1: Ja, dit zijn vogels.
6: Oh, of drones.
1: Oh ja.
6: Ik weet ook bij Disneyland, Disneyland Parijs maken ze hele mooie
1: droneshow.
6: Shows van drones. Ja, schitterend om te zien. Heel circus is dat.
3: Nee. Het is een historisch verhaal. Vandaag namelijk, precies 100 jaar geleden... bereikte de Noorse ontdekkingsreizigers Roald Amundsen... met zijn zeppelin, of dat is niet echt zijn zeppelin, maar een zeppelin... als eerste de geografische Noordpool. En hij won daarmee de race naar het topje van de wereld. Maar hij kon er niet lang van genieten. Het is een prachtig verhaal. Echt, het is een film om te lezen. Hij wilde heel graag die Amundsen naar de Noordpool toe. Maar ja, hoe doe je dat? In, zeg maar, 100 jaar geleden met geen techniek en geen navigatie. Hij schakelde een Italiaan in die een zeppelin had. En die zei, nou ja, daar wil ik je wel mee helpen. Dus zijn ze met z'n tweeën uiteindelijk in die zeppelin gestapt... naar de Noordpool gevlogen, dat uiteindelijk ook bereikt als eerste. En toen was er een soort van enorme ego-strijd aan boord van die zeppelin. Van, hoe gaan we dat nou doen? Die Italiaan die maakte een enorm drama van... die gooide Italiaanse vlaggen naar beneden op de Noordpool. Nori vond dat allemaal hysterisch drama uiteindelijk. Nou goed, later vlogen ze door naar Canada. Toen is de Noor als eerste uitgestapt. En kreeg hij alle eer voor het bereiken van de Noordpool. Nou, Italiaan. Natuurlijk op zijn Italiaanse piemeltje getrapt. En toen zei hij van, ik ga het nog een keer doen, maar dan voor de Italiaanse eer. Dat is helemaal misgegaan. Die zeppelin is daar gecrashed. Toen is Amundsen erachteraan gegaan om hem te redden. En zijn vliegtuig is daarna nooit meer gevonden. Dus hij is daar gewoon verdwenen om zijn grote rivaal te redden. Dus wat een drama is dat. Maar vandaag in de Telegraaf een heel artikel daarover, omdat het vandaag dus 100 jaar geleden is.

0: Summer en State of Independence. Legendarisch, en uniek.
1: Met Golden Earring daarvoor en Another 45 Miles.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
1: Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hi. Hallo, Mark.
1: Deze ga je niet meer krijgen in je intro rally.
3: Wat zeg je?
1: Deze ga je niet meer krijgen in je intro rally.
3: Nee, gelukkig niet. Nou, jij had het wel geweten. Maar...
1: Oh, ja, ik wou net zeggen, State of Independence is wel een herkenbare.
3: Ja, die had ik wel geweten. Ja. Ja.
4: Wat is de categorie?
1: Top 2000.
4: Oh, jazeker. De koningsklasse.
3: Ja.
1: Ja, en die State of Independence heeft er ieder jaar in gestaan sinds de oprichting van de lijst.
3: Nou, dat is goed nieuws.
4: Terecht.
1: Ja. Inderdaad, dat is goed nieuws. Maar ja, je hebt er helemaal niks aan, want je krijgt gewoon 5 andere. En
2: ronde 1.
1: Het is aan jou om de titels te noemen. En als ze goed zijn, alle 5, dan krijg je van ons alle prijzen, inclusief de thermomok, Mark.
3: Thermomok. Ja, daar gaan we voor, hè? Ja, dat hoop ik wel.
1: Waar hoop je zelf op? Qua decennium? Of zeg je van, nou, ik vind eigenlijk alles leuk uit de top 2000 en ik ken ze ook allemaal?
3: Ja, ik ben niet zo van de hele nieuwe muziek, want ik heb 1 keer eerder meegedaan. Toen stond net Goldband erin en dat was toen mijn waterloos, zal ik maar zeggen.
1: Jij bent gestrand op Goldband.
3: Ja.
1: Ja, een noodgeval, zullen we maar zeggen.
3: Ja, dat was een noodgeval, ja.
1: Nou ja, die zit er vandaag niet in. Dat kan ik je vast verklappen. We hebben 5 anderen, de eerste is 10 seconden. En als jij er klaar voor bent, dan start ik hem.
3: Ja, ik ben klaar.
1: Komt-ie aan, succes in.
3: Dank je.

0: Have you ever seen the rain?
1: Jazeker.
2: Ronde 2.
1: Van Creedence Clearwater Revival. Die is goed.
0: Yes.
1: We gaan er 2 seconden vanaf, Mark.
0: Helemaal goed.
1: 8 seconden komt hij aan.
0: Ja, dat is Son Mieux. Ja.
3: Ja, die bekende.
0: Multicolor?
1: Ja, dat is hem.
2: Ronde 3.
1: Heel goed. Hij moest van ver komen, maar je had hem.
0: Ja, ik moest even goed meezingen, nadenken. Dan kom ik er wel achter.
1: Je hebt er nog 3, Mark. Allemaal uit de top 2000. 6 seconden op jouw teken.
0: Ja, kom maar. Sweet Caroline.
1: Op het teken.
2: Ronde 4.
1: Neil Diamond.
0: Yes.
1: Nog 2 te gaan.
0: Ja, kom maar op.
1: Ronde 4, 4 seconden.
0: Elbow. En dan, ik denk... ja, dan ben ik het twijfelen. One Day Like This, dacht ik, maar...
1: One Day Like This, dacht je?
0: Nee.
1: Waarom niet?
4: Doe nou, Willem.
1: Wat bedoel je, Jeroen?
4: Gewoon
1: op dat knopje. Welk knopje moet ik drukken?
4: Nee, van dat knopje.
1: Waarom moet ik daarop drukken dan?
0: Ja, ik denk wel een
1: deel. One Day Like This. Ja,
2: ronde 5.
1: Nou ja, ik wil horen. Daar speel ik voor. Of in ieder geval die intonatie voelen.
4: Ja, maar als je dat zo zegt, dan denkt hij dat het niet zo is.
0: Ja, precies. Omdat je dat vaker doet.
4: Oh, precies. Ja, Willem.
1: Oh.
0: Maakt niet uit.
1: Goed. Ja, nou ja. Je hebt het gered. Je bent er nog.
0: Ja.
1: En je wist het gewoon. En nog maar 1 intro te gaan, Mark.
0: Ja, daar gaan we voor, toch?
1: 2 seconden.
0: Lullaby The Cure.
5: Ja! Ja! Ja, ja, ja, ja! Mark Leeuwen, de sympathieke teamleider op een service desk van een internationaal bedrijf. Woonachtig de Mijl. En dan denk je, waar is Mijl? Nou, dat ligt bij Katsberg. Omdat je 5 intro's goed geraden hebt, krijg je 5 prijzen. Een rode halsband met belletjes natuurlijk. Een hydrogel gezichtsmasker met jasmijnbloemblaadjes. Een zilveren glitterbalpen. Je krijgt een Radio 2 geurhanger met de geur van Emily de Wild. Dat is een aroma van bitterkoekjes, aardbeienjam en spiritus. Je krijgt een spel. Remember the music van eigen bodem. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is die voor jou. Die exclusief en felbegeerde Jan Willem. Start op!
0: Turbobok!
1: Turbobok! Volgens mij komt Helga net binnenbrengen.
5: Helga!
4: Weet je wel hoe toy zo'n thermomok is?
1: Er komt gewoon een nieuwe jouw kant op, Mark. Geen enkel probleem.
0: Hey, dankjewel, man.
1: Zit er iets bij waarvan je denkt, nou, dat zou wel lekker zijn zo op deze mooie deze ochtend?
0: Ja, dan doe de Cure maar.
1: Oh,
4: dat is wel sfeervol.
1: Daar hoopte ik al op.
0: Mooi, mooi.
1: Mark, van harte gefeliciteerd. Echt goed gedaan.
0: Hey, dankjewel.

0: The Cure en Lullaby uit de intro-rally van Mark Leeuwering. Ik moet zo lachen, want Mick Jagger die vertelde over die nieuwe plaat waar de Rolling Stones binnenkort mee komen.
1: Ja.
0: Dat hij op een gegeven moment de studio binnenkwam en toen zag hij bij de receptie een gast staan met een lange jas aan, een lange zwarte jas. En die draaide zich om en had allemaal make-up op en zijn haar zat helemaal rommelig. Dat was dus Robert Smith van The Cure. En Mick Jagger zat zo lachen te vertellen van nou. En toen zei ik van nou, ga gewoon even, jij moet meedoen op een van onze nummers. En toen heeft hij dus daar ter plekke Robert Smith
2: gereden
0: voor een achtergrondkoortje op een van de liedjes op de nieuwe plaats van de Rolling Stones.
3: Hier is Carmen met een raadsel.
0: Met andere woorden, Joen, als jij daar in Wenen Boy George weer een keer tegenkomt, laat hem gewoon even een uurtje mee presenteren. Lijkt me heel grappig.
2: Oh ja, ik weet niet of die man daartoe in staat is hoor, wat ik van hem gezien heb. Als ik hem zo eens voorbij ga zien voorbij komen. Maar
0: Boy George is daar voor Zwitserland, toch?
2: Nee, Boy George doet mee voor San Marino.
0: Oh!
2: Ja, je zal hem vanavond voorbij zien komen. Het is een wonderlijke verschijning.
0: Ik kan mijn chameleon. Goed, zometeen het nieuws van 8 uur. Carmen, goedemorgen. Wat zit erin?
4: Goedemorgen. Raad eens waar dit straks over gaat.
5: Bijzonder spannend. Ja, het leeft wel in de stad, ja.
0: Bijzonder spannend, het leeft wel in de stad. Dit is, of die drempels er wel of niet zo komen. Ja.
4: Wat zei je?
2: Een verkiezing.
4: Een verkiezing? Nee, zo zou ik het niet willen noemen.
6: Nee. Ja.
7: Dit is NPO Radio 2. Ja,
0: bijzonder spannend of je er komt, want tegenwoordig liggen overal in alle dorpen en steden de straten open.
4: Ja, dat is waar. Ik moet omrijden. Maar
0: serieus, hè?
4: Ja. We gaan er niet over, hoor. Ja. Oh, de koffiemachine kan gewoon.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Fris, nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
12: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
11: En voor de sta-opstoel van Toon.
13: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
17: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
18: Ik ben van school afgetrapt.
19: Hoe ga je ouders dit vertellen?
18: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
9: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
4: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
5: Ik doe toch mijn fucking best!
17: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
1: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland.
6: Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: Het is 1 minuut over 8 op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 en het Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Rechters gebruiken de term femicide, vrouwenmoord, nauwelijks in hun uitspraken. Volgens onderzoek van de Universiteit Maastricht in maar 2% van de zaken. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan.
20: Het is niet een regulier levensdelict. Het is een levensdelict op een vrouw vanwege haar vrouw zijn. Dat kan belangrijk zijn voor enerzijds nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld voor het slachtoffer. We hebben namelijk niet alleen gekeken naar voltooide femicidezaken, maar ook zaken waarin het een pogingsfemicide betreft. En het zou toekomstig onderzoek ook vergemakkelijken.
19: Rusland heeft meteen na het aflopen van het tijdelijke staakt het vuren weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld en kregen inwoners het advies om naar de schuilkelders te gaan. Het laatste vliegtuig met erin passagiers van het cruiseschip de Hondius is geland op het vliegveld van Eindhoven. Daarin zaten vooral bemanningsleden. Iedereen gaat voor de zekerheid vanwege het hantavirus 6 weken in thuisquarantaine. Australische passagiers reizen vanuit Nederland verder, maar volgens deze minister valt het nog niet mee om die mensen thuis te krijgen.
21: The requirement to find a company willing to charter a flight that will be subject to obviously quite strict hygiene requirements at the end of the flight, and for it to be crewed by a crew who will be willing to undertake isolation.
19: Het vinden van een vliegtuig met een bemanning die daarna in quarantaine wil, was dus lastig.
0: Ja, want ze moeten heel lang in quarantaine, hè?
19: Ja, zeker. 6 weken in ieder geval bij ons. Het verschilt nog wel per land, ja. In Almere loopt de voetbalkoorts op. Almere City heeft de halve finales van de play-offs bereikt. En daardoor komt promotie naar de eredivisie langzaam in zicht. Een verslaggever van Omroep Flevoland wilde weten hoe hoog de koorts inmiddels is opgelopen in de stad en ging dat vragen aan mensen bij het Flevo ziekenhuis.
22: Dan komt u nu net uit het ziekenhuis.
23: Ja.
22: Want de temperatuur begint te stijgen natuurlijk.
23: Altijd. Dagen van tevoren. Bijzonder spannend.
5: Ja, het leeft wel in de stad, ja.
24: We gaan door, hè? Dus,
5: Met neefjes en dan hebben we wel contact over de voetbal. Dus dan is het altijd wel leuk.
23: Bijzonder spannend.
22: U heeft ook last van het virus?
25: Ja, het hantavirus zeker.
22: Het Almere City Court virus.
5: Oh, dat wou ik zeggen.
26: En Feyenoord, hè?
22: Feyenoord, dat zegt u nou?
26: Veel belangrijker.
22: Dit is toch Almere?
26: Ja, dat weet ik wel. Maar je mag er wel voor Feyenoord zijn. Ja.
0: Verstandige man, hoor. Hele verstandige man.
2: Wat een leuke reportage.
19: Het weer nog. Een mix van zon en wolken, bijna overal droog. In het oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt weer fris, 13 graden.
0: En de verkeersinformatie komt van Erwin de Hart. Goedemorgen.
27: Goedemorgen. En het is ook weer druk op de weg. Vooral vinden ze in de Randstad, midden van het land, zuiden van het land. Heel veel vertraging. Bijvoorbeeld op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello 7 kilometer file. Door een ongeluk met ook 7 auto's. 3 rijstroken zijn voorlopig dicht. De vertraging is heel groot. Er is een omleiding. Er staat een bord U25. Dat kan je volgen. A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Nicolskerstel en Knoopend Empel. Nog steeds door die vermalendijde kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. En 8 kilometer geeft 36 minuten vertraging. A4 Rotterdam-Amsterdam. Dus Rijswijk, Plas, Poel, Polder en Zoetewoudenrijn. Dijk 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. En een half uur vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 13 kilometer file.
0: Dankjewel.

0: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Obelink, alles voor kampeergeluk.
9: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
8: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Jan Willem, start op.

Sledgehammer, goedemorgen. En zo knallen we je dinsdag in op deze wisselvallige dag. Zit ik nou, ik hou niet zo van wisselvallig. Vanmiddag is het in ieder geval op de meeste plekken droog. De zon piekt er af en toe doorheen. En het wordt vandaag gemiddeld een graad of 13.

0: Dinsdag 12 mei. Zijn achternaam rijmt op fijn. En dat is niet voor niks. Ja. Dan zijn we blij dat wij hier niet alleen zijn. Maar hij er ook is, Ruben Heijn. Om zijn nieuwe single te doen. Ja, de titel zegt alles, hè. It feels right. Over een minuutje of 10 hoor je hem. En in Wenen, waar jij bent, Jeroen, is vanavond de eerste halve finale van het Songfestival. Ik zeg het maar even. Die finale zie je om 9 uur, ja, met deskundig commentaar van Henry Schut en jou.
1: Ja, om 8:30 begint de voorbeschouwing op NPO 1. 15 landen staan vanavond op het podium en 10 daarvan gaan door naar de finale.
0: Ja, nog even voor mensen die zich afvragen. Hé, maar Nederland doet toch helemaal niet mee aan het Songfestival? Dat klopt. Avro Tros heeft natuurlijk besloten om niemand af te vaardigen, omdat Israël meedoet. En ze zeggen van ja, die staat voor de dingen waarvan wij vinden die zijn onverenigbaar met waar de omroep voor staat. NOS heeft besloten ook vanuit een journalistieke verantwoordelijkheid om toch verslag te doen, omdat het een groot en relevant evenement is. Heeft Henry Schut gestuurd en Jeroen Kijkende Vechten gevraagd.
1: En daarom zijn we er vanavond bij.
0: Krijg je er veel lastige vragen over? Van de pers? Van hey, waarom doet Nederland niet mee?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat iedereen dat verhaal wel duidelijk is. Dat mensen wel snappen waarom de Avro Tros die keuze gemaakt heeft. En ook vanuit het publiek eigenlijk niemand die zegt van wat gek. Al was het maar omdat we natuurlijk ook niet, we doen ook niet mee. Weet je, het is ook niet de bedoeling dat wij een soort van deelnemer vervangen. Het is precies wat je zegt. Het is het grootste evenement van Europa of misschien wel van de wereld. Dus ja, om dat te laten zien vindt de NOS belangrijk. Vandaar dat we erbij zijn deze week.
0: Hey, en hoe is de rolverdeling tussen jullie? Is het dan zo dat dat zeg maar Henry dan Cornald is en jij Jan Smit? Of ben jij Cornald en is hij Jan Smit? Nee, of zijn jullie geen van beiden?
1: We zijn allebei groot. Dat vind ik ook weer zoiets dat mensen dan zeggen, ja, Henry Schut is toch van de voetbal en van de sport. Nou, ik ken eigenlijk in mijn omgeving op dit moment niet een grotere songfestivalliefhebber dan hij. Dus dat ga je nog van staan te kijken.
0: Dat is een kant van hem kennen die we nog niet wisten.
1: Zeker. Nee, dat is heel erg leuk.
0: Vanavond dus op NPO 1.
2: De 3 van vandaag.
0: En jullie zijn goed voorbereid.
1: Zeker.
0: Niks aan het toeval overgelaten. 3 dingen waar het vandaag over gaat.
2: Nummer 3.
0: In volstrekt willekeurige volgorde. 42 seconden staan op plekje 3. Zo lang duurt vanavond de amateurvoetbalwedstrijd in Hengelo. Is ongeveer net zo lang als ik nodig heb om dit bericht te vertellen. Voetbalwedstrijd in Hengelo tussen ATC 65 en WVF. 2 weken geleden maakte de scheidsrechter tijdens de wedstrijd namelijk een foutje. De speler kreeg voor de 2e keer een gele kaart. 2 keer geel is normaal gesproken rood natuurlijk. Hè. Dan moet je het veld verlaten. Maar de scheids lette niet op, dus bleef de speler staan. Dit gebeurde 42 seconden voor het fluitsignaal, het ijssignaal. En dus moeten die worden overgespeeld. Het worden wel hele spannende seconden, want het staat nu dus gelijk. 3-3 en de bal is rond, dus alles kan nog gebeuren. Vanavond om 8:30 is de aftrap. En om 8:50 begint de derde helft.
2: Nummer 2.
1: Op 2 vandaag, Tial, want het kan bijna niet meer misgaan. In 2030 komt het Olympische schaatstoernooi naar Heerenveen. De Olympische Winterspelen die zijn dan in Nice, in de Franse Alpen. Maar ja, daar hebben ze geen ijsbaan en ze willen er ook niet speciaal eentje gaan bouwen. En dus moesten ze op zoek naar een plek om te gaan schaatsen. En dan kom je natuurlijk uit in Heerenveen bij Tialf. Nou, Erben Wennemars die was gisteren bij RTL Tonight.
3: Wat er nu besloten is dat er exclusieve gesprekken gaan gevoerd gaan worden met Tialf.
1: Oké, nou, er is de kans, een supergrote kans dat er ook echt gewoon komt. En Erben die kan zijn geluk niet op.
3: En dat is natuurlijk echt fantastisch. Dat is fantastisch nieuws dat er eindelijk het allergrootste sportevenement ter wereld en dan ook nog onze sport in Nederland komt.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Daar staat Bert Natter. Had jij wel eens van Bert Natter gehoord?
1: Nee, daar had ik wel nooit van
0: gehoord. Nee, ik dus ook niet. Hij heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Als ik zo lees waar het boek over gaat, denk ik van jeetje, dat is een interessant boek. Ik heb hem gelijk besteld. Het boek beschrijft 1 dag in en rond een concentratiekamp. En dan de specifieke datum 20 april 1945. Dat was de 56e verjaardag van Adolf Hitler. Het gaat over de 11-jarige Ernst, zoon van een SS-Übersturmführer die vermist is in de buurt van een concentratiekamp. En volgens de jury laat Natter op een weergeloze manier zien dat nog lang niet alle verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zijn verteld. Nou ja, Bert had nog een speciaal dankwoordje voor zijn vrouw. Vond ik echt grappig.
4: Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris.
0: Ja, goed, hij kan nu eens terug doen, want hij krijgt 50.000 euro in een bronzen leg.

0: de Cardigans en het liedje over de intro rally. Ja, my favorite game. Weten maar weinig mensen waar het gaat over de intro rally. Zullen wij eens even een boeketje Ruben Heijn doen?
1: Ja, laten we dat eens even doen.
0: Moet je toch eens even horen. Eigenlijk, hè, zodra die man piano speelt en zijn mond open doet, dan is het eigenlijk al mooi. Dan ben ik al om.
1: Ja, als een glaasje cognac op een herfstige ochtend.
0: Zo is het, ja. Jaren geleden leerde ik hem kennen door dit liedje. Ja, dat lijkt al een eeuwigheid geleden. Dat moet ergens rond 2012 geweest zijn, denk ik. Ik presenteerde de roadshow 's middags. Ja. Klopt dat, Ruben, of niet?
2: Nou, dat bak nog eerder.
0: Was het nog eerder, ja?
2: Het was 2011 of 2010 zelfs.
0: Nou, dat vind ik niet zo heel veel eerder dan 2012. En dit is de nieuwe single van Ruben Heijn. En hij is hier deze ochtend. Goedemorgen! Fijn dat je er bent.
2: Ja, wat super fijn dat we mogen komen.
0: Ja, ja, meer dan welkom. Vorige week was je topsong. Wij moeten u zeggen, man.
2: Ja, dit was wel even een dingetje, moet ik zeggen.
0: Nou, ik las het, ja. Hoe schreef je het? Holy shitballs, topsong. Op je Instagram.
2: Ja, nou ja, ik maak dat niet elke dag mee, een topsong. En dat is natuurlijk iets waar je wel op hoopt en zo. Je hoopt natuurlijk dat mensen je muziek leuk vinden als je iets uitbrengt. Maar dat is dan wel echt zo'n beloning, weet je wel. Dat je denkt van, oh, vet. Dus ja. Ik was daar heel erg blij mee.
0: Je maakt het in eerste instantie waarschijnlijk voor jezelf, toch? Omdat je iets moois wil maken en je
2: nee, spijt. Tuurlijk, wil. Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, je maakt het voor jezelf, uiteraard. Maar als je dan iets gemaakt, net als een tekening die je dan voor je juf maakte vroeger, dan wil je natuurlijk wel dat je juf of dat je ouders.
1: Dat je een sticker kreeg.
2: Ja, weet je wel? Nou, dit is wel een sticker waar je u tegen zegt.
0: Nou, het is je meer dan gegund. Wat ik leuk vond, ik weet niet, Jeroen, heb jij dat gelezen? Ik moest heel erg denken aan de Gevleugelde Vrienden. Ken je die nog? Van Pim Jacobs, Louis van Dijk,
1: Pieter van Vollenhoven.
2: Ja, was voor 2010, kan je vertellen.
1: Ja, dat was voor 2010.
0: Ja, maar ja. Ik las, jij gaat als Piano Collective met Roel van Velzen, ook vriend van de show, en Daria van der Berken, liedjes van de Beatles doen.
2: Ja, ja, en die trekken we helemaal uit elkaar. En we hebben onze eigen interpretatie een beetje gegeven aan allemaal tracks die we mooi vinden. En dan met heel veel toetsinstrumenten op het podium. Dus we zijn druk bezig om die show in elkaar te zetten.
1: Wat leuk.
0: Wat grappig. Kan je iets doen, zeg maar, als voorproefje? Of overvraag ik je dan? Dus je zegt van, oké, dan moet je je voorstellen, dan laat ik bijvoorbeeld, weet ik veel, piano intro van Let It Be.
2: Mijn werkgeheugen is nu wel even.
0: Oh, nee, maar dat hoeft ook niet.
2: Hey Jude, don't be afraid. Take a sad song and make it better.
0: Kijk, echt waar. Als ik jouw talent had, ik zou de hele dag zingen en piano spelen. Ja, maar dit is toch mooi. Zing je ook wel eens voor jezelf, of niet? Dat je al zin, zeg maar, dat je dan denkt, oh, ik heb zin om mezelf even te horen.
2: Niet zozeer de zin om mezelf te horen, maar ja, ik zing wel veel. Maar gewoon net als dat iedereen onder de douche zingt en in de auto en dat soort dingen. En ook niet beroepsmatig, zeg maar, gewoon omdat je het lekker vindt, ja.
1: Kan je jezelf ook in slaap zingen? Want als ik jou zo hoor, dan denk ik, ik word er helemaal rustig van.
2: Nee, ik ben een hele slechte slaper. Was het maar zo'n feest.
0: Oh.
2: Dus als ik mezelf in slaap, dan zou mijn muziek wel echt heel saai zijn.
1: Ja. Nee, dat zo bedoel ik het niet. Maar rustgevend.
0: Ja. Om je hartslag naar beneden te brengen.
2: Ik word niet heel rustig van mezelf, helaas.
0: Okay. Die single van jou, It Feels Right, het is prachtig. Het heeft iets weg tenminste, ik las de uitleg die je in een ander programma gaf bij dit nummer. En dat vond ik wel mooi gezegd. Ik kreeg daar heel erg de associatie bij. Ik ben wel eens bij begrafenissen. Die zijn dan heel vaak mooi van treurigheid. Omdat er dan woorden worden uitgesproken. Ja. En soms ken je degene die begrafenis niet eens zo goed, maar ben je er meer voor een nabestaande. Ja. En dan krijg je toch bewondering voor die persoon. Door de woorden die mensen uitspreken.
2: Ja.
0: En jij spreekt dit soort woorden uit in dit nummer, toch?
2: Ja, alleen dit is nog wel ruim voor de begrafenis. Dat
0: zeker. Nee, maar dan begin ik over begrafenis. Omdat het zo belangrijk is om dit soort dingen te zeggen als mensen nog leven.
2: Nou ja, precies. Het is, we vergeten soms wel eens een beetje te zeggen de dingen die we, dat zit ook in de tekst, maar de dingen die we voor lief nemen, weet je wel. In dit geval ging het om een situatie dat mijn ouders zijn op leeftijd en het ging even, nu gaat het allemaal hartstikke goed met ze, maar het ging even niet zo lekker. En toen dacht ik van, ja, ik wil toch nog wel, stel er gaat iets mis, wil ik toch nog wel even gezegd hebben dat het ook heel erg leuk was. Weet je wel, dat het ook gewoon, dat ik een hele fijne tijd met ze heb. En heb gehad, zeg maar. En dat er ook geen. Ik hou niet zo van losse eindjes daarin dan. Dus ik dacht, nou ja, dat moet nog even.
0: Ja, het is, en dan zeg je dat. En hoe reageer je ouders dan?
2: Janken.
0: Ja?
2: Ja. Nee, maar dat is. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk wel een dingetje. Nee, dat was gewoon een heel mooi gesprek.
0: Ja,
2: dat
0: bijzonder.
2: Heel, wederzijds. En het klinkt heel kumbaya allemaal, maar... Het voelde gewoon wel goed. Dat is natuurlijk dat even op dat moment was het juiste gewoon om te doen. En ik bedoel, dit was dan toevallig mijn situatie. Maar het is grappig dat naar aanleiding van het liedje dat ik heel veel mensen die er ook op reageren. Ja, shit, dat is goed dat je het zegt. Want dat moet ik ook nog wel even.
1: Moet ik ook nog een keer doen.
0: Ja. Nou, ik had precies hetzelfde en daarom begin ik er ook over. Het is een prachtig liedje geworden. Zijn jullie er klaar voor om hem live te doen?
2: Ik denk het wel.
0: Topzong vorige week. Haal er even diep adem. Het gaat helemaal goed komen, man. We hebben het volste vertrouwen. It feels right. Dit is Ruben Heijn live.

0: Ja, yeah, it feels wow. Right. Ruben Heijn, dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren.
1: Dank je wel dat we mochten komen.
0: Ja, lekker gespeeld. En heel snel tot de volgende.
1: Ciao.
0: Vijf over half negen, ik heb het weerbericht voor je. Het is een wisselvallige dag. Vanmiddag klaart het op en is het op de meeste plekken droog bij een graad of 13. En waar het vast staat, hoor je van Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, ik ga het allemaal niet opnoemen. Niet alles bedoel ik, want het is te veel, het is te druk. En op de A1 Hengelo richting Apeldoorn word je wel genoemd. Tussen afrit Lochem en Twello 13 kilometer stilstaand verkeer. 3 rijstrokers en dicht en de vertraging is heel groot. Je kan omrijden bij knooppunt Azelo via Zwolle, via de A35, A28 en de A50. Vergis je niet, de eindtijd voor dit drama is 11 uur, denkt Rijkswaterstaat. Dus dat is nogal wat. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en Rottepolderplein staat helemaal stil. 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Na een kopstaartbotsing 2 rijstroken dicht. Aansluitend op de A22 vanuit Beverwijk sta je in de file. Tot aan knooppunt Velzen 7 kilometer. A28 Zwolle richting Amersfoort. De weg is dicht bij Nijkerk door een ongeluk tussen Harderwijk en Nijkerk. 8 kilometer stilstaan. En op de A50 Os richting Arnhem een half uur vertraging tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 12 kilometer.
0: Dankjewel. Het is ruim 5 over half 9. Kamers aangeschoven en praat je bij.
3: PostNL krijgt een boete van bijna 7 miljoen euro... omdat het bedrijf in 2023 te veel post te laat heeft bezorgd. PostNL had niet voldaan aan de wettelijke eis... en dat is minimaal 95% van alle brievenbuspost op tijd bezorgen. Volgens het bedrijf komt dat door een tekort aan postbodes... maar volgens de toezichthouder had PostNL ze een beter salaris moeten bieden. De druk op de Britse premier Starmer om af te treden wordt alleen maar groter. Inmiddels vragen zo'n 70 parlementsleden en ministers van zijn Labour-partij om zijn vertrek. Straks om 10 uur begint de ministerraad en dat is een gevaarlijk moment voor de premier, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Want verschillende Britse media melden dat meerdere ministers hem de wacht gaan aanzeggen, onder wie minister Mahmoud van Binnenlandse Zaken, minister Yvette Cooper van Buitenlandse Zaken. 2 zwaargewichten in de regering. Ja, en zij zullen Starmer onder druk zetten om een datum voor zijn aftreden bekend te maken.
3: Starmer ligt vooral onder vuur omdat hij Peter Mandelson benoemde als ambassadeur, terwijl al bekend was dat hij nauwe banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er moet een einde komen aan het lijden van exotische dieren die in Europa als huisdier worden gehouden, worden verhandeld of als entertainment worden ingezet. Dat vindt Stichting AAP. Vandaag opent de stichting in Almere een nieuw zoogdierengebouw waar bijvoorbeeld tijgers en wasberen tijdelijk worden opgevangen, zag verslaggever Matthijs van der Wiel.
5: Dus zodra wij de dieren weer hebben gerehabiliteerd, weer dieren hebben laten worden, hopen wij een geschikte herplaatslocatie te kunnen.
6: Wat kan dat zijn? Want ze zijn niet voor thuis.
5: Nee, we zoeken herplaatsadressen bij gerenommeerde dierentuinen in Europa en soms ook buiten Europa. En daar hebben ze dan prachtige verblijven waar ze de rest van hun leven kunnen wonen.
3: Jaarlijks verblijven er honderden dieren in de 2 opvangcentra van Stichting AAP. In de helft van de gevallen gaat het om exotische zoogdieren. En in Argentinië hebben een man en een vrouw seks met elkaar gehad in een vliegtuig, maar dan niet op het krappe toilet, maar gewoon in de stoelen.
0: Hoe dan?
3: Ja, nou, ze zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen. In de business class.
0: Oh, oké. Okay. Dan heb je iets meer ruimte.
3: Ja, je moet gewoon lekker krap dicht bij elkaar gaan zitten, toch? Ja, een andere passagier die zag de stoelen heen en weer gaan, riep het cabinepersoneel erbij.
0: Turbulentie.
3: Turbulentie daar in stoelrijen 2, daar in het midden. Die ontdekte de 2 met hun kleren uit midden in die vliegtuigstoelen. En na de landing zijn ze aangehouden. Ze
7: met kleren uit ook gewoon?
3: Ja, alles uit.
0: Okay, maar goed, okay. Op die manier is dat hantavirus natuurlijk wel overdraagbaar. Ja. Daar hebben ze dan weer geen rekening mee gehouden.
3: Zo krijg je het, ja.
7: Verschrikkelijk.
0: Het was in ieder geval een onvergetelijke reis voor ze. Nou, vrouw Carmen, dankjewel, hè. Goedemorgen, het is fijn opstart op dinsdagochtend. Met Queen. En het klopt.

0: is een groeitje, hè?
1: Hij was al leuk.
2: Ja, hij is mooi, hè?
0: Het wordt een reuzenboom, dit.
2: Ja,
0: zomerhitje. Ja, maar echt, ja. Oh ja, dat kan makkelijk mee. Het is volgens nog een lentehit. Another M54 Ultra en Talk to You op NPO Radio 2. Met over een paar minuten natuurlijk een nieuwe editie van het 10 voor 9 journaal. Jeroen, wat zit erin?
2: Ja, het Jeugdjournaal heeft een luxe televisieprijs gekregen. Wat altijd zo leuk is van dat soort evenementen is dat je dan met oud-coniferen van zo'n programma kan terugblikken en leuk een beetje kan gaan mijmeren. Zometeen blikken we weer terug met Robert en Brink.

0: Na al die jaren tovert hij gewoon nog een glimlach op je gezicht op deze ochtend 12 mei 2026. En dat is een groot compliment voor deze man, George Michael in Freedom 90.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Ja, we laten even de boel de boel.
2: Ja, even een bakje koffie erbij, een kleine Mozartkugel. En het belangrijkste nieuws natuurlijk van deze dinsdag. Het Jeugdjournaal heeft de Ere Zilveren Nipkoff-schijf gekregen. Dat is een soort oeuvreprijs voor tv-makers of programma's met een indrukwekkende tv-carrière. Nou, Robert en Brink die presenteerde het Jeugdjournaal in 1983. Ik weet het nog als de dag van gisteren. En hij was gisteren aan tafel bij Eva Jinek. En hij vertelde wat nou eigenlijk het geheim is van het Jeugdjournaal.
3: Tot de kern komen.
4: Ja.
3: En dat in normale bewoordingen, ook de mensen die worden geïnterviewd natuurlijk. Hè. Zo'n minister helemaal doorgedraaid, weet je wel, van mediatrainingen.
4: Jargon.
3: Oké, nu even normaal gaan.
4: Ja.
0: Ja. Ja, maar dat vind ik trouwens ook met de NOS Stories. Die doen het ook heel erg goed.
2: Die zijn fantastisch,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, want ja, ik merk ook klopt. Dat mijn kinderen, weet je wel, 13 en 14... die kijken heel veel filmpjes op NOS Stories. En zo
2: ja,
0: blijven ze toch op de hoogte.
2: Allemaal, ja, dat is fantastisch.
0: Ook al kijken ze geen tv.
2: Ja, dat is dan de volgende stap na het Jeugdjournaal. Dan ga je van het Jeugdjournaal naar de Stories.
0: Ja,
2: dan,
0: ja, ja, dat is echt heel goed gedaan.
2: Leuk hoor, van harte gefeliciteerd. Volgend jaar wordt er in Londen een officieel Beatles museum geopend aan Savile Row nummer 3. Dat is eigenlijk het oorspronkelijke adres van Apple, de platenmaatschappij van de Beatles, waar Let It Be ook is opgenomen en waar ze, deze weet je vast nog, in 1969 het laatste concert gaven op het dak van het pand. 7 verdiepingen hoog is het. En als het museum klaar is en je gaat er kijken, dan kan je ook op dat dak eventjes kijken.
0: Hoeveel mensen zouden naar beneden schreeuwen? Dat zullen de ongetwijfeld heel. Ik denk, als ik daarboven zou staan, zou ik ook... Hey Jude! Hey Jude!
2: Toch heel even in die beroemde schoenen.
0: In de beroemde schoenen van John Lennon en Paul McCartney en Ringo Starr en George Harrison, ja.
2: Volgend jaar dus allemaal in Londen te zien. Dotan, die was gisteren in Polen, die had niet een hele gezellige avond. Hij trad daar op, hij vertelde over zijn homoseksualiteit en over zijn liedje No Kissing on Sunday. They said no kissing on a Sunday. Ja. So we rented a room by a blue. Nou, mensen in die zaal in Polen waar hij aan het optreden was, die vonden dat allemaal maar stom. En een aantal bezoekers liep uit protest de zaal uit. Hij schrijft op Instagram, Dotan, hè, dat het een heel vreemd moment was voor hem om mee te maken. Maar het herinnerde hem wel meteen eraan waarom het zo belangrijk is om dit soort verhalen te blijven vertellen. Einde.

0: En er is op dit moment maar één persoon op deze aarde die het weet. Of zijn er meer, Bart? Neem je mensen in vertrouwen?
1: Nee. Dit vertrouw ik niemand toe.
0: Nee, het is niet dat je zocht bij het ontbijt zegt... nou schat, weet je waar ik mee ga beginnen? Wacht even, ik ga even naar de piano.
1: Nee.
0: Misschien vindt ze dat wel heel leuk als je dat af en toe doet.
2: Dan rolt ze met de ogen en dan zegt ze... Oh,
1: nou, ze liggen hier kijken op te slapen, dus ik denk dat ze dat helemaal niet leuk vindt.
0: Maar het ligt er ook aan waar je mee begint natuurlijk.
1: Dat is ook waar, ja. Het is vandaag deze.

0: Ja, als jij denkt te weten, spreek het en zing het en schreeuw het en fluister het in. Laat jezelf in ieder geval horen via de app. En dan mag je misschien straks de show van Bart aftrappen. Bart,
1: ja.
0: Mooi aan de slag.
2: Ja, hier, man.
0: Dit was al lekker. Dus dat belooft heel veel goeds voor de show van straks.
1: Mooi.
0: Dit was Jan Willem Zet op voor dinsdag 12 mei. Fijn dat je erbij was.
2: Ja, we spreken elkaar vanavond wel. Dus morgenochtend om 6 uur dan zijn we er weer met een nieuwe editie van de Ochtendshow. Tot dan.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Kun je nog een thermomok verstoppen in je commentaar vanavond bij het Songfestival?
2: Oh, ik kan wel eens eventjes...
1: geef de thermomok even aan.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Sta op met de gezelligste ochtendshow Jan Willem start op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Die flitsers met Tom bij TomTom.
17: Hartelijk dinsdag. Zullen we zometeen weer lekker van muziek gaan genieten? Ik stel voor om dat te doen tussen 9 en 12. Ik zit er klaar voor in ieder geval. Carmen ook met het nieuws van 9 uur. Carmen, goedemorgen.
18: Dag Bart. In Brussel gaan vandaag opnieuw mensen de straat op om te protesteren tegen het beleid van de regering De Wever. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar.
19: Dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden. En dat zal ons niet weerhouden als bepaalde zaken gestemd worden om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld naar het grondwettelijk hof in het kader van de pensioenen. We hebben al gelijk gekregen, bijvoorbeeld voor de gelijkstelling van de dienstplicht bij militairen. We hebben nog wel een aantal dossiers waar we van overtuigd zijn dat we ook ons gelijk zullen halen.
18: Er rijden nauwelijks bussen en trams en ook het vliegverkeer heeft last van de staking. Op Brussels Airport vertrekt minder dan de helft van de geplande vluchten. En op de luchthaven van Charleroi zijn alle vluchten afgelast. De treinen rijden wel normaal. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, zegt Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil, maar zijn duurzame keuzes te duur en worden ze uitgesteld door onzekerheid. Mensen willen de laatste tijd vooral een warmtepomp kopen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De maker van de studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden gestolen bij een hack weer hebben verwijderd. En daarvan zou ook bewijs zijn. Maar daar heeft verslaggever Joost Schellevis zo zijn twijfels over.
2: Ik moest ook een beetje lachen, eerlijk gezegd, om de verklaring van Instructure. Want ze zeggen, de data zijn aan ons geretourneerd. Alsof, ja, data, het kan zijn dat ze iets op slot hebben gezet en het weer hebben teruggegeven. Maar zo werkt dat niet met data. Ja, tenzij je een CD-ROM op de post doet of zo. Nou, dat is niet hoe deze hackersgroepen werken. En ze hebben ook, de instructeur zegt ook, we hebben een digitale bevestiging gekregen dat de data is verwijderd. Nou ja, dat bestaat simpelweg niet.
18: Er is niet bekendgemaakt of er losgeld is betaald. Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, onder meer om opdrachten in te leveren. Steeds vaker staan we in de supermarkt voor een leeg kwarkschap. Volgens de Telegraaf werken producenten op volle toeren, maar kunnen ze de vraag niet aan. Zowel bij de A-merken als bij de huismerken. Een ontbijt met kwark is populairder dan ooit vanwege de proteïne die op tv en sociale media wordt aangeprezen. Het weer, een mix van zon en wolken, bijna overal droog. In het oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt weer fris, 13 graden vanmiddag.
17: Erwin Hart bij AMB, hoe is het op de weg nu?
20: Ja, het wordt wat minder druk over het algemeen. 500 kilometer file, dus nog heel erg druk voor deze tijd van de dag. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn, 3 kilometer stilstaan, nog altijd bij Twello. Er zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Die blijven dicht, denkt de Rijkswaterstaat, tot 11 uur vanochtend door een flinke ongeluk. Omrijden bij Azelo via Zwolle, via de A35, A28 en de A50. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij de Keteltunnel 2 rijstroken dicht. 6 kilometer stilstaand verkeer. Op de A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buiten Knoopend Gooimeer heb je een half uur aan je broek. Door een ongeluk gebruikt de rechter parallelbaan. De A9 Alkmaar Amstelveen heeft veel vertraging. Heel veel vertraging tussen Heemskerk en Knoopend Rotterpolderplein. 12 kilometer file. 2 rijstroken dicht. De A28 Zwolle Amersfoort. Meer dan een half uur vertraging bij Strand Nulden door een ongeluk. Maar de weg daar is vrij.
17: Dankjewel. En heb je van Anne Reina?
21: It don't matter if you're black or white.
17: Nou, dat is herkenbaar. Dat is Michael Jackson. Dat is ook een goede antwoord, black or white. Eelco heeft dit ook gehad. Ik denk alleen dat hij bij de auditie voor de Michael Jackson coverband er niet helemaal doorheen komt.
22: It doesn't matter if you're black or white.
17: Alhoewel, Edwin komt dan weer verder. Toch, die lijkt er weer op. Nou ja, zo wordt er flink wat geïmiteerd in de app. Het juiste antwoord is black or white en die hoor je zo meteen.
23: Ster. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
24: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
26: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
27: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
28: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
27: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
29: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
9: Aan de slag.

0: Come on, Eileen. Dexys Midnight Runners en Michael Jackson ook gedraaid in Black or White. Gisteravond ben ik naar de Michael Jackson bioscoopfilm geweest over de jeugd en jonge jaren van Michael Jackson. En wat is die film knap gemaakt, hè? Je zit te kijken naar een neefje van Michael Jackson. Die speelt de hoofdrol. En het eerste kwartier zie je dat natuurlijk dat dat niet Michael Jackson is op het moment dat hij geïntroduceerd wordt. Maar na een kwartiertje tot half uurtje en vooral tijdens de laatste 5 minuten van de film staat echt Michael Jackson voor je neus. Zo voelt het gewoon echt met alle bewegingjes. Alles klopt gewoon helemaal. Met een spectaculair einde. Het is zo ongelooflijk knap gedaan. En wat ik gaaf vond, was dat de hele zaal vol zat met jongeren. 16, 17 jaar oud. Even oud als mijn dochter waarmee ik was. En allemaal dus geboren toen Michael Jackson al overleden was. En dan toch die interesse naar dat grote icoon die de popmuziek veranderde. Als je nog niet geweest bent, kleine aanrader.
1: Er is maar één. NPO Radio 2.
2: NPO.

0: White Stripes, Seven Nation Army op je radiootje. Aan de slag om precies te zijn op NPO Radio 2.
1: Het is 9 uur.
0: Ja, geweest alweer.
1: De werkdag start. De tijd vliegt voorbij.

0: Raccoon. Dat is al laat, toch? En daarvoor die fijne Redbox. En voor Amerika. Het is alweer 2:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo weinig vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 had volgens het CBS vertrouwen in politici. En in 2016 was dat nog ruim 1/4. Het CBS keek ook specifiek naar de Tweede Kamer als geheel. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De witsnuitdolfijn die eerder deze maand aanspoelde bij Egmond aan Zee is alsnog doodgegaan. Het dier was opgevangen in Annapallona. Het leek eerst goed met hem te gaan. De dolfijn zwom weer zelfstandig rond, maar ineens ging het slecht. Langs een deel van de kust van Scheveningen tot Kijkduin ligt weer een brede strook zeeschuim. De rode vlag wappert en dat betekent dat het gevaarlijk is om het water in te gaan. 6 jaar geleden kwamen er 5 surfers om het leven toen er ook zoveel schuim was. En dat ontstaat vaak in het voorjaar als er in zee veel algengroei is. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Het weer, een mix van zon en wolken, bijna overal droog. In het oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt weer fris, zo'n 13 graden.
0: Dankjewel. En ondanks lage temperaturen verdampen de files vaak toch om 9:30 ongeveer. Erwin de Hart, goedemorgen.
2: Ja, dat is het Bart Arends effect natuurlijk, hè?
0: Ik laat ze doorrijden door de muziek die ik draai.
2: Precies. Ja, dat is het. Ja, doorstarter op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Want de weg is weer vrij bij Deventer-Oost. Nog wel 5 kilometer file te gaan vanaf afrit Lochem. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knoop het Rottepolderplein. 7 kilometer file, nog veel vertraagd. Maar de weg is ook daar weer vrij, ook weer dankzij jou. En de A22 Beverwijk richting Velsen is je ook dankbaar. Tussen Beverwijk en Velsen nog wel 7 kilometer file.
0: Dank u.
3: NPO Radio 2 Topsong.
4: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

0: Jackie Wilson. Your love keeps lifting me higher and higher. Ik draaide R.E.M. en ook de topsong van deze week van de Rolling Stones in de Stars. En daar kreeg ik een vraag over via de NPO Luister-app van Michael.
1: Vraagje. Ik hoor nou weer de Rolling Stones. Topsong. Helemaal mooi. Helemaal goed. Maar een jaar of twee geleden of drie geleden, of hoe lang geleden weet ik niet meer, hadden jullie ook een keer Freddie Mercury als topsong. Time Waits for No One of zoiets. Dat nummer heb ik nadien nooit meer gehoord volgens mij. Een keer in de top 2000 misschien. Maar nooit in een reguliere radio-uitzending. Is dat nog eens een keer een optie om een keer te draaien?
0: Yeah.
1: Freddie Mercury, Time Waits for Nobody. Yeah.
0: Nou Michael, dankjewel dat je dat hebt. Waar waren die platen echt compleet vergeten? Ik liep hier net de redactie op, die zeiden ook, ja verrek ja, die had je ook nog. Die zou wel weer een keer leuk zijn om te draaien. Ja, waarom?

Direct Won't Fall. Daarvoor die prachtige ex-topsong Freddie Mercury. Time Waits for No One. Dankjewel Michael voor de tip. Zonder jou hadden we de plaat nooit gedraaid waarschijnlijk. Waarom weer een beetje vergeten?

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
8: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
7: Ja, lekker.
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
11: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: De highscore voor het 60 seconden spel staat op 9. Goed band voor de vragen. Zometeen leg ik uit hoe je meespeelt. Dat doen we na het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. PostNL moet een boete van bijna €7 miljoen betalen... omdat het bedrijf in 2023 te veel post te laat heeft bezorgd. Dat zegt toezichthouder ACM. Volgens de wet moet het bedrijf zeker 95% van de post... binnen 24 uur bezorgen. En dat was dat jaar 90%. PostNL zegt tegen verslaggever Ruben Ech dat het bedrijf hiervoor te weinig personeel heeft.
1: Ze zeggen dat deze boete echt buitenproportioneel is. Het brengt ook de continuïteit van de postbezorging in gevaar. Het ondermijnt onze financiële positie, schrijft de topman. Maar tegelijk kan PostNL de boete wel betalen, want er is geld voor gereserveerd. En nou ja, daar heeft PostNL natuurlijk wel een punt. Een visie is wel noodzakelijk. Dit schiet allemaal niet echt op.
19: ACM vindt dat PostNL beter zijn best moet doen om nieuw personeel te vinden. Japan gaat een handelsdelegatie sturen naar Rusland. En dat is opvallend, want sinds de inval in Oekraïne was de relatie tussen de landen bekoeld. Maar de oorlog in het Midden-Oosten leidt ertoe dat Japan nu toch toenadering zoekt tot Rusland. Volgens correspondent Anoma van der Veren is het land hard op zoek naar
16: olie en waarschijnlijk nog meer olie in het notendop. We weten dat 80% van de olie door de straat van Hormuz naar Azië toe gaat. Nou, Japan is een van de grootste klanten daarvan. En nu heeft het land wel grote voorraden, reserves. En is het goed voorbereid, maar ja, die zijn ook niet eindeloos. Dus het is hard op zoek naar alternatieven. En één daarvan is dus ook weer Rusland.
19: En om Amerika tevreden te houden heeft Japan ook aangekondigd om miljarden te investeren in Amerikaanse olievelden. Het is een ontwikkeling waar hard aan wordt gewerkt. Elektrische auto's, busjes en vrachtwagens met zonnepanelen op het dak. Bij een snel groeiend bedrijf in Eindhoven ontwerpen ze deze ultradunne zonnepanelen.
20: Het is een briljant idee, want je hebt minder koper in de grond nodig, minder belasting van je energienet. Wagens kunnen verder rijden, elektrisch, en als ze op diesel rijden stoten ze veel minder uit.
21: In bepaalde gebieden, zoals in Scandinavië, staat de zon veel lager. In Nederland in de winter staat de zon veel lager, dan doen de zijkanten het goed. Dus dat hebben we precies gemeten om precies te weten wat de invloed zou kunnen zijn.
19: En vanwege de oorlog in het Midden-Oosten wordt deze techniek economisch steeds interessanter.
22: Kan die ook op je fiets?
19: Vast wel. Het weer, een mix van zon en wolken, bijna overal droog. In het oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt weer fris, 13 graden.
23: Dankjewel. Verkeersinformatie komt van de ANWB, Erwin de Hart. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Een file op de A10, Koenplein de Nieuwe Meer. Nu bij Amsterdam Buitenveld. 5 minuten vertraging. De A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Knoop het Amstel 11 kilometer file. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Je hebt een half uur vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Knoop het Hoevelaken 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn. 10 minuten vertraging bij Meidrecht.
23: Dankjewel. Zometeen Phil Collins in Don't Lose My Number. Ik ben heel benieuwd of je mijn nummer nog hebt. Wat is het telefoonnummer van NPO Radio 2? Het begint met 0800. Als je dat weet, app het via de NPO Luisterapp en selecteer jezelf voor het 60-secondenspel.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
27: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
28: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
29: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
30: Ah, chips.
29: Maak er een potje van.

0: dus doet.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Sta op met de gezelligste ochtendshow Jan Willem start op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
9: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
7: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Aan de slag.

0: shape of you.
1: Deze man, Ed Sheeran, heeft jarenlang gestotterd. En heeft ook heel veel geprobeerd om daar vanaf te komen. Hij volgde diverse vormen van logopedie. Deed aan homeopathie. Probeerde verschillende spraakoefeningen. Helemaal niks leek te werken. Totdat zijn oom, toen hij 9 jaar oud was, het album The Marshall Mathers LP van Eminem gaf. Zeg, dit moet jij misschien eventjes luisteren. Totaal niet met de bedoeling om van het stotter af te komen. Maar hij heeft dat album van voor naar achter de hele tijd meegerept. En Eminem rapt heel extreem snel, ritmisch en melodisch. En uiteindelijk heeft hij dat compleet overgenomen. En heel langzaam ging ook het stotteren weg. Ik wil niet zeggen dat het bij iedereen zo werkt, maar het is wel mooi om te zien wat muziek kan doen af en toe, toch? Uiteindelijk zijn het ook hele goede vrienden geworden. Eminem en Ed Sheeran die je net hoorde met Shape of You. Dames en heren, dit is Bon Jovi en Always op deze dinsdagochtend.
2: As Romeo is bleeding,

0: Ja, goedemorgen.
1: Het is zover!
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
1: Nou, dan moet ik even uitleggen. Jij wil al jarenlang meedoen met het 60 seconden spel. Hebben we zojuist begrepen, Peter.
0: Ja,
1: sterker nog, nou, vertel zelf eigenlijk maar even. Hoe lang probeer je dit al en wat heb je voor poging ondernomen?
0: Nou, precies weet ik het niet, maar het is zeker wel een jaar of 4, 5 dat ik regelmatig even een berichtje stuur.
1: Ja.
0: En dan word ik ook wel eens teruggebeld.
1: Ja.
0: Maar ja, je komt nooit in de uitzending dan.
1: Nee. Nee, er zijn zoveel mensen die graag willen meespelen.
0: Ja, dus, dat is ook begrijpelijk. Maar ja. Ja, goed.
1: En je had het er zelfs over dat je toen de tijd nog een zekere Joost aan de telefoon hebt gehad.
0: Ja, die heb ik wel zeker 3 keer aan de telefoon gehad. Maar, ja. Ja.
1: Die werkt hier 6,5 jaar geleden voor het laatst. Dus
0: Oké, zo lang al.
1: Je probeert het al heel lang. En het is nu eindelijk zover. We zijn nu al 2 producers verder in dit radioprogramma. Maar vandaag mag je meespelen. Wat leuk. Hoe ga je het spelen, denk je? Ben je er een beetje handig in?
0: Nou, over het algemeen weet ik al. Dit soort quizjes zijn toch makkelijke vragen. Maar ja. Ja, je weet nooit wat je... Kijk, als je een vraag weet, is het makkelijk en anders niet.
1: Dat is waarheid als een koep, Peter. We hebben een highscore staan van 9. Die is gisteren neergezet, dus te doen, denk ik. En ja. Of het echt te doen is, daar gaan we nu achter komen. Ik stel je vraag nummer 1. Wat is het telefoonnummer van NPO Radio 2?
0: 0800-1122.
1: Ja, dat weet je inmiddels wel. Ik start de tijd. Vraag nummer 2 komt hier. Waar proberen mensen mee te stoppen tijdens Stoptober?
0: Roken.
1: Van welk eiland is Willemstad de hoofdstad?
0: Curaçao.
1: Uit welk Stef Bos liedje komt te zien Ik lijk steeds meer op jou?
0: Papa.
1: Welk fruit wordt gebruikt als bijnaam voor New York?
0: Appel.
1: Hoeveel minuten zitten er in 1,5 uur?
0: 90.
1: Wie staat er in de top 2000 met I Wanna Dance With Somebody?
0: Whitney Houston.
1: Wat is de kombuis van een schip?
0: De keuken.
1: Van welk materiaal werd het paard van Troje gebouwd?
0: Oud.
1: Welke band kan het niet alleen volgens een hit uit 1989? En wat heb je besteld als je in Frankrijk een bord met moules besteld? Moel.
0: Weet ik niet, pas.
1: In welk museum staan levensechte wassen beelden?
0: Madame Tussauds.
1: En maakt de titel van Tavares af. Heaven Must Be Missing?
0: An Angel.
1: Wat ben je als je een stuk in de kraag hebt?
0: Dronken.
1: En bij welke denksport speel je met een koning en een loper?
0: Schaken.
1: Hoe noem je de derde dinsdag van september ook wel?
0: Pintjesdag.
1: En wat gooit de bruid vaak naar achter het publiek in?
0: Een boeket.
1: En dat is keurig binnen de tijd. We zijn er doorheen. De vragen van vandaag. Oké, Peter. Ik ga eens even kijken hoe je het gedaan hebt. En ik zie bijna overal een veetje achter staan. Alleen die vraag 11 heb je besteld. Ik wilde je ook eigenlijk bijna wat meer tijd geven aan het einde, omdat ik de uitspraak van mosselen in het Frans niet helemaal onder de knie had. Moel, dat zijn mosselen. En dat was eigenlijk de enige vraag. Je komt dus op een totaal van 16. Goed beantwoorde vragen!
0: Nou, leuk,
1: ja. In godsnaam, waarom hebben we je niet eerder gebeld?
0: Ja, vraag me ook af.
1: Ja, gefeliciteerd Peter. Dat is een hele mooie score. Dat zou zomaar eens de highscore van de week kunnen zijn. Dat is het een taartje waard. Dan bellen we je vrijdag ook nog terug.
0: Oké.
1: Ja, blijf in de buurt van je radio. Later.
2: Radio 2. Er is maar

0: De gospel sound van Alex Warren, Fever Dream, was op NPO Radio 2. Het is 10:30, het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Carmerville heeft ze mee.
1: Ja, de Britse premier Starmer is nu in overleg met zijn ministers. Zijn positie staat onder druk. En inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Bij een groot ongeluk op de A1 bij Deventer zijn vanochtend 3 mensen gewond geraakt. Zeker 17 auto's waren betrokken bij de botsing. En Rijkswaterstaat zegt dat er 8 auto's met de berger mee moesten. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden. En dan nog even naar Arnhem-Muiden, want al sinds 1949 zingen veel Zeeuwen het lied De Klok van Arnhem-Muiden mee. Dat in 1977 opnieuw bekendheid kreeg door de havenzangers. En nu is het voor het eerst ook te horen op het carillon.

0: En dat wordt gewaardeerd daar. Er komen heel wat leuke reacties van inwoners en toeristen.
1: Ik zeg...
2: NPO Radio 2.
0: Topzon. Ja.
1: Weer nog.
0: Zon en wolken verspreid over het land valt een enkele bui. Het wordt 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen.
1: Dankjewel. En dan de situatie op de Nederlandse wegen. Erwin de Hart, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, het is een heel andere wereld dan een paar uur geleden. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 7 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging 8 minuten.
1: Dank je.

je niet van muziek houdt, heb je van 9 tot 12 een hele zware ochtend. Want aan de slag proppen we iedere dag helemaal vol met de lekkerste liedjes. Maandag tot en met vrijdag op NPO Radio 2.

doe je met je geld als je heel veel pecunia verdiend hebt met de muziek? Nou, dan kun je er hele zinnige muzikale dingen mee doen. Heeft Lenny Kravitz gedaan. Zo heeft hij thuis een handgeschreven setlist van Jimi Hendrix. Natuurlijk tyfus van geld waard. Die schreef hij vlak voordat hij het legendarische Woodstock ging spelen. Dus nog meer geld waard dus. Hij heeft ook een mondharmonica van Bob Dylan. Met de akkoordenstickers van Bob er nog op. Hij schijnt ook de mengpanelen te hebben waar de Beatles hebben opgenomen. Allemaal in zijn bezit. Dat is gewoon een mini-museum. En dan kijkt hij 's ochtends op als hij wakker wordt. En dan krijgt hij wat inspiratie om er zelf lekker muziek te maken. Nou, in ieder geval op een mooie plek terechtgekomen, al die spullen. Dit is Purple Disco Machine.

0: Disco Machine en dopamine.
1: Nou, dopamine, het wordt tijd voor wat arbeidsvitamintjes. Laten we even wat levenselixer langs de huig kruipen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
9: Ah, ik wil uit!
8: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buzonier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
10: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
11: Hoi, ik ben man.
8: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
19: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Het nummer dat ik over een paar minuten ga draaien gaat niet over bananen, of over kanaries, of over mais, of ochtendurine. Nee, Yellow van Coldplay gaat over een onvoorwaardelijk liefde voor iemand, waarbij de kleur geel staat voor straling van zon en sterren. Mooi. Komt eraan zometeen. Na het nieuws van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Ruim de helft van de Nederlanders wil wel duurzame keuzes maken om bij te dragen aan de energietransitie. Maar het overgrote deel gaat niet over tot actie. Dat zegt Milieu Centraal.
23: We zien vooral dat mensen van tevoren eigenlijk al denken van, ja, ik weet niet wat dit mij op gaat leveren op korte termijn. Ook omdat mensen, in de psychologie van mensen zien we echt dat ze meer op korte termijn denken. En klimaatverandering staat natuurlijk nogal ver van je af. Dus ja, dat is dan moeilijk om dat af te wegen tegen elkaar.
22: En ook zijn mensen bang dat het stroomnet te vol zit. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-witte zakken. Door de oorlog is er een tekort aan grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart en wit, omdat die toch wel verkopen. Vandaag opent koningin Maxima in Almere een nieuw zoogdierengebouw. Daar worden exotische dieren opgevangen die werden verhandeld of als huisdier werden gehouden. Er zijn lijsten van dieren die geschikt zijn voor in huis, maar veel mensen weten dat niet, zegt de directeur van Stichting AAP.
0: Nee, dat is nog niet altijd bekend. En we zien natuurlijk ook de verkeerde voorbeelden in de media en op social media. Influencers die inderdaad met die dieren omgaan alsof dat heel normaal is. En daarmee inspireren ze helaas heel veel mensen om ook die dieren in huis te nemen.
22: Vanochtend is bekendgemaakt wat het spannendste boek van 2025 was. En dat is Terugkeer van Michael Bergen. Hij vindt het een eer omdat de prijs een combinatie is van jury en publiek.
2: Een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. Dus het is voor mij ook een erkenning van bijna 20 jaar schrijven. En dat je toch een fanbase hebt opgebouwd, mensen die van je boeken houden. En dan zeker voor Terugkeer is dat helemaal mooi, want dat is het eerste deel. En het is hartstikke spannend. Dus als ze allemaal dit gaan lezen, dan gaan ze door met deel 2 en 3. Dus ik ben helemaal blij.
22: Ja, en het tweede deel van die trilogie verschijnt aan het einde van het jaar. Het weer, zon en wolken. Verspreid over het land valt een enkele bui. Het wordt 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen.
21: Ik ga vanaf morgen tot en met zondag op een camping zitten in Nederland. Heb jij ook het weer voor de komende dagen?
22: Ja, dat zal ik je vertellen. Een regenwind. Donderbliksem.
21: Echt,
22: ik weet niet.
21: Nee, maar het is wel zo.
22: Ja, het is echt komt niet best. Jammer, joh.
21: Mag ik dat tijls wat je net hebt gepakt verlenen van je? Dat dat wel van pas komt. Verkeersinformatie kunnen we kort over zijn. Er staan geen files, dus rij lekker door.
9: Ster. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
25: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
26: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
27: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
28: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
29: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
33: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
34: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
35: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
36: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
37: Mama.
1: niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

ook gedraaid en Yellow. Ik draai nog twee nummers en daarna is het echt volledig aan jou, hoor. Kan niet alles van één kant komen. Jij mag zometeen kiezen wat je wil horen in dit radioprogramma in de Top 2000 Shuffle. Een dagelijks item waarbij een prachtige plaat uit de Top 2000 mag kiezen. Wil je jezelf opgeven daarvoor? Laat het zo snel mogelijk weten door je naam even te appen via de NPR Luister-app. Ga ik ondertussen Just, Jackstyle en John draaien. Het zijn drie producers bij elkaar. Just, Jackstyle en John. Oftewel de drie J's met Turn the Lights On.

0: Thank you very much. We'll see you in a few minutes.
1: John Mayer, Free Falling live in het Nokia Theater. Moet even uitleggen wat een Nokia is waarschijnlijk, toch? Het is een telefoon met toetsen en het spelletje Snake. Dat is een beetje de kortste samenvatting, denk ik. Eens even kijken. Corine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Afkomstig uit Beek en Donk, dat klopt, hè?
2: Ja, dat klopt. Zeker.
1: En je speelt de shuffle. Je mag een nummer gaan kiezen uit de top 2000. En hoe hoop je dat het gaat verlopen?
2: Oh, ik laat het op me afkomen, Bart. Ik heb de vorige keer rood gekozen. Nou, daar hebben toen een partij commentaar op gekregen, schijnbaar.
1: Rood van Marco Borsato?
2: Ja, dat was een dingetje schijnbaar.
1: Oh, dat was in de tijd al dat er wat nieuws rondom Marco Borsato speelde?
2: Nee, daar helemaal niet. Maar nadat ik het gekozen had, werd het verteld in ieder geval dat er best wel wat mensen het er niet mee eens waren.
1: Oké. Okay. Maar het klinkt net alsof je net klaar bent met de psychologische sessies hierover nog met terugwerkende kracht.
2: Nee, maar ik hoop wel dat ik nou iets meer mensplezier ga doen. Maar ja,
1: Nee, ik gooi het toch even stil. Ik vind het belangrijk dat je kiest wat jij wil horen, Corine. Het gaat niet om wat de rest vindt. Als jij Rood van Marco Borsato een fantastische plaat vindt, dan zet jij die lekker aan, toch?
2: Ja, dat is ook zo. Maar de smaken zijn veranderd ondertussen ook wel een beetje.
1: Oh, oké.
2: Okay. Dus,
1: hoe lang is het geleden dat je het speelde?
2: Ik denk 4 jaar nu.
1: Ja, oké. Okay, nou, we gaan het gewoon nog een keer proberen.
3: 64.
1: Zet je M&M met Lose Yourself aan of uit?
2: Vind ik niet bij mij passen.
1: Vind je niet bij jou passen?
2: Nee.
1: Nee. Het is wel 64 in de top 2000, dus een enorme publiekspleaser. Maar daar gingen we niet voor, hè?
2: Daar gingen we inderdaad niet voor. Nee.
3: 1779.
1: Als je trouwens tijdens het horen van het fragment al denkt, ik weet het al, dan mag je het altijd gewoon gelijk roepen, hè?
2: Die vind ik eigenlijk wel heel leuk nou voor de periode waar we in zitten. Want ik heb afgelopen weekend het 30 jaar huwelijk van mijn broer gevierd.
1: Ja.
2: En morgen vieren we 60 jaar van mijn ouders.
1: Ja. Oh ja, dan is Don't Go Breaking My Heart. Ja.
2: Ja, vind ik eigenlijk wel heel passend.
1: Ja, precies.
2: Dus ik denk dat ik deze gewoon ga doen.
1: Gaan we deze doen?
2: Maar ik ben wel benieuwd aan anderen.
1: Die laat ik nog wel even aan je horen dan, hè. Dat zou dan deze geweest zijn.
3: 1531.
1: Danny Veren was dat geweest?
2: Hij zou het niet geworden zijn.
1: Oké.
3: Okay. 725.
4: Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river.
1: Leonard Cohen, Suzanne, heel donker.
2: Mooi nummer, maar een beetje zwaar, eerlijk gezegd.
1: Beetje zwaar, ja. En dit was de laatste geweest.
3: 356.
2: Ja, zou een prima laatste zijn geweest. Ik ben blij met wat ik gekozen heb.
1: Ja, is dit gewoon raak? Elton John en Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart?
2: Ja.
1: Niet gaan twijfelen, hè?
2: Absoluut niet.
1: Echt niet doen, hoor. Oh, Peter hebt nu hier. Peter had liever rood gehad voor Marco Borsato. Maar ja, dat hou je natuurlijk, hè. Dat snap ik ook wel.

0: Breaking My Heart. Zorgt voor 11:50 op de klok. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Femicide wordt in de rechtszaal maar nauwelijks zo genoemd. Zo blijkt uit onderzoek. Slechts in 2% van de gevallen wordt het woord gebruikt. En dat is volgens de onderzoekers een probleem, omdat met het benoemen van femicide beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan. Rusland heeft opnieuw een grote aanval op steden in Oekraïne uitgevoerd. Ook Kiev werd geraakt en daarbij viel 1 dode. Oekraïne vuurde ook weer lange afstand drones op Rusland af. Vannacht liep een staakt het vuur af tussen Rusland en Oekraïne. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider 7 tijgers in beslag genomen. Hij hield de roofdieren als huisdieren in kooien. Criminelen van een ander berucht kartel zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Onder meer in een gymzaal in Breda, waar leerlingen eindexamens maken, wordt nu geëxperimenteerd met een grote groene wand van planten. Dat zou stressverlagend werken. Nou, sommige leerlingen vonden het inderdaad rustgevend. Een ander zegt er juist door te worden afgeleid. Het zijn in ieder geval planten zonder pollen, zodat kinderen met een allergie niet hoeven te... missen. Dus. Het weer nog. Zon en wolken verspreid over het land valt een enkele bui. Het wordt 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen.
0: Dankjewel, Carmen. Erwin Hart meldt zich weer met files. Goedemorgen, Erwin.
2: Goedemorgen, Bart. Er staat een file aan de grens vanuit Groningen op de A7. 2 kilometer vanaf Oudeschans, 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens ook een file. Ook 2 kilometer, ook 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk.

Miller Band, Abracadabra, Nirvana ook gedraaid. Come As You Are in Aan de Slag voor Avondros op NPO Radio 2. Ja, er is een illustre rijtje artiesten waarvan de naam tevens een goedlopende zin is. We hebben het wel eens vaker over gehad. Tom Waits is daar een goed voorbeeld van. Ben Folds, vouwen. Stevie Nicks, stelen. En deze mag zich ook aansluiten in dat rijtje. Teddy Swims en Mr. Know-It-All hoor je nu op de radio.

Zo mooi. Crescent met dit soort liedjes. Ja, en elke keer zijn het ook hun grootste hits geweest. Hè? Dus de kleinste liedjes met alleen maar een eitje met wat rammelende dingetjes erin. En een gitaartje en haar zang. Dat zijn de grootste hits. Een beetje lullig voor de rest van de band. Maar het scoort wel goed. Sweet Goodbyes op NPO Radio 2. En Teddy Swims was ook niet onaardig, toch? Mr. Know-It-All zat daarvoor, gedraaid op NPO Radio 2. De lunchshow is onderweg.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Nieuw op NPO Start. De dramaserie Mokro's.
4: Ik ben van school afgetrapt.
5: Hoe gaan je ouders dit vertellen?
4: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl.

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Steen, Evenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Zometeen of je Melissa even een glaasje water wil brengen. De Fugees die poelen even een Roberta Fleck. En Van Helen heb ik ook nog voor je. Eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Joeri Stubenitski, goedemiddag.
6: Hey Annemieke, goedemiddag. Het gaat hard tegen hard in de Britse ministerraad. Meerdere ministers hebben gezegd dat premier Starmer een tijdschema moet geven over wanneer die opstapt. Maar Starmer denkt er niet aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
7: En hij zet zijn eigen ministers voor het blok. Hij zegt, willen jullie me weg hebben? Kom maar op, daag me maar uit voor het leiderschap. Op dit moment heeft niemand me uitgedaagd. Niemand heeft ook de 81 handtekeningen verzameld van Labour-parlementariërs. Want dat is minimaal nodig om een leiderschapsverkiezing uit te lokken. Ja, en zolang dat niet gebeurt, zegt Starmer, blijf ik gewoon zitten.
6: Starmer krijgt vooral kritiek omdat hij Peter Mandelson benoemde tot ambassadeur. Terwijl al bekend was dat hij nauwe banden had met kindermisbruiker Jeffrey Epstein. Bij een kettingbotsing op de A1 bij Deventer zijn vanochtend 3 mensen gewond geraakt. 17 voertuigen zijn betrokken bij het ongeluk en 11 daarvan zijn weggevoerd. Het verkeer op de A1 en op omliggende wegen stond een uur geleden nog compleet vast. Op Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Nepalese berggids, een Sherpa, kwam om het leven toen hij in de spleet van een gletsjer viel. Het is al de 5e bergbeklimmer die deze maand om het leven is gekomen in het Himalaya-gebergte. En na een rustdag gaat de Giro vanmiddag verder op Italiaans grondgebied. De etappe is bijna 140 kilometer lang en gaat van Catanzaro naar Cosenza. En is volgens commentator Suze van Kleef lastig te voorspellen.
8: Sprinters die zouden hun kans kunnen gaan grijpen, maar aanvallers vanuit het peloton kunnen ook wat gaan uithalen. De eerste 80 kilometer is vlak, maar er zit ook een flinke klim aan het einde. Pittige klim, wat weer lastig is voor de echte sprinters. Zoals bijvoorbeeld de klassementsleider Paul Monnier. Dus we gaan vandaag kijken of de roze trui van eigenaar gaat wisselen.
6: De etappe begint om 14:50. Met weer wat buien, af en toe zon, het is een graad of 12. Vanavond meer buien en morgen ook wisselvallig bij maximaal 12 graden.
5: Dankjewel Joeri. Over dan naar Erwin Hart, want die weet alles van files, toch?
9: Ja, ik weet er alles van.
5: Cool.
9: Moet je maar eens opletten. Op de A7 Groningen-Duitse grens door de grenscontroles. Een kwartier vertraging tussen Oudeschans en de Duitse...
5: Ja, gaat lekker.
9: Ja, maar daar staat Oudeschans en de Duitse grens. En ik denk, Oudeschans.
5: Ja, ik snap dat.
9: Ja, 3 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de grens 3 kilometer file. Ook weer door die controles een kwartier vertraagd.
5: Dank je wel, Erwin. Zeg, zometeen een heleboel muziek. Three Doors Down komt eraan, Pet Shop Boys ook nog, maar die derde.
10: 3 is voor jou.
5: Ja, die is dan weer helemaal voor jou. Want wereldwijd vandaag, heel belangrijk, de dag van de verpleging. Kunnen we daar een hele fijne plaat bij bedenken. Ja, we hebben eigenlijk zelf Nachtzuster van Doe Maar al afgeschoten.
9: Ja, dat is te makkelijk.
5: Dat is te makkelijk. Ja. En daarbuiten, wat doen zij goed werk? Mag dat eens een keer heel erg in het zonnetje?
9: Zeker, hulde.
5: Sowieso, elke dag, maar dan speciaal op de dag van. Nou ja, denk even door, misschien weet je een leuke plaat. En stuur hem dan door via de app.
11: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar. Wat is er toch een... Ah, nee hè.
15: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
16: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
24: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
25: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
26: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
23: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
27: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
28: Annemiekes Alens.

0: Backstreet Boys, Suburbia. Het is ook een beetje een ziekenhuisserie-vibe, ergens. Het staat op Please. Er komt meer fijns vanaf. En ze raakt geïnspireerd door de gelijknamige film Suburbia. Die was weinig opwekkend, zal ik je melden. Goedemiddag, welkom in de Aanlunch op 12 mei. Een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 12 mei 2026...
1: is...
0: Ja, buiten dus de verpleging, ook internationale dag voor de gezondheid van planten. Nou, zing een lied over een plant. Misschien. En dit is ook al bijzonder in Almere. Het nieuwe zoogdierengebouw van Stichting AAP wordt geopend. Exotische zoogdieren worden daar opgevangen. Dan kunnen ze herstellen en dan uiteindelijk overgeplaatst worden naar een plek waar zij meer horen. En dan het Songfestival. Oh ja?
1: Hé? Hey. Is dat?
0: Ja, we hadden laatst al over dat sinds Nederland natuurlijk niet meedoet... waar ik overigens prima achter sta, laat me wel wezen... gaat het een beetje aan me voorbij.
1: Ja, maar prima toch ook.
0: Er zijn ook heel veel mensen die er wel gewoon heel erg mee bezig zijn natuurlijk. Maar het is dus vandaag, de eerste halve finale. Die andere is op donderdag. Dan de grote finale op zaterdag 16 mei. Hé, de wandklok gaat eruit. Die kun je zo meteen weer winnen in het spel Weer Wat Wijzers. En ik heb nog een derde plaat voor je.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, want zoals ik net al zei, is het ook wereldwijd de dag van de verpleging. Er zijn meer dagen van verpleging ander iets, Maar deze die gaan we natuurlijk ook aanhangen. Maaike zegt ja, voor al mijn collega's uit de zorg. Hero van David Bowie, natuurlijk. Edwards is zelf ook verpleegkundige en die verbaast zich nog steeds over de smokers outside the hospital doors. Ja, die hebben we ook genoteerd. En dan Fred, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, hoi.
0: Ja, een leuke omdenker. Wat gaan we draaien en waarom?
3: Ik zat te denken aan een verpleegkundige, Florence Nightingale.
0: Ja.
3: Dus Florence and the Machine.
0: Ja, dat doen we wel. Ship to Wreck, wat natuurlijk weer een beetje er tegenin gaat. Maar het is een hele leuke suggestie en een fijne plaat die je ook best weinig hoort. Dus dankjewel, Fred.
3: Ja, graag.

De A-lunch met Annemieke.

0: it takes. Ja, gaat prima met ze hoor, Imagine Dragons, Whatever It Takes. Ja, dat ze een beetje geflopte videogame hebben uitgebracht, vertelde ik je vorige week al. Maar ja, als je jezelf Imagine Dragons noemt, dan heb je wel een beetje hang naar groots en fantasierijk denken, denk ik. Dus we zullen er wel overheen komen, toch? Hoe gaat het met Melissa Etheridge? Ze zijn wel eens dagelijk er niet aan denken, maar okay. Nu dacht ik, ik zoek het even uit voor je, want prima. Oh. Ik hoop dat ze goed eet en vitamine slikt, overigens.
1: Want?
0: Het is echt een belachelijke tour door Amerika.
1: Oh, zo, wat goed.
0: Niet de meest hemeltergend grote zalen, moet erbij gezegd. Maar ik zag er ook golfclubs tussen. Maar echt, ja goed, het is Amerika. Die kunnen ook alsnog heel groot zijn. Maar ja, dus eigenlijk vermaakt ze zich wel. Maar ja, ook een beetje water drinken, hydrateren. Bring me some water, Melissa Etheridge.

0: onze George. Ezra. En de voornaam Melissa Etheridge. Bring me some water. Nou, dat is gelukt. Per keer. Robert Vriezen.
1: Ja, Lemieke.
0: Ben jij er ook zo een die iedereen adviseert om altijd een flesje water in de auto te hebben? In geval van file en warm weer en zo?
1: Ja, dat is mijn werk.
0: Nou, dan hebben we toch weer een mooi bruggetje gevonden. Ja. Of staat er
1: dus
0: een open?
1: Dus bij deze, met de zomer in aantocht. Wat daar niet echt op lijkt, maar ja, dat is weer een ander verhaal. Hey, de file staat A12, Arnhem-Duitsland, aan de grens weer controles. 10 minuten vertraging, vanaf Zevenaar rijdt het langzaam. 20 minuten oponthoud op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Want er staat een kapotte auto bij De Meern. Die blokkeert maar liefst 3 rijstroken. En op de A59 vanuit Os naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij Rosmalen. 6 kilometer file vanaf Os, 3 kwartier vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
0: Dankjewel, Robert. En over naar Joeri voor het NOS Nieuws van 12:30 alweer.
2: In Brussel lopen vele duizenden mensen mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat premier De Wever veel te hard ingrijpt in de sociale zekerheid in België. De Britse premier Starmer wil niet aftreden, ondanks grote druk uit zijn eigen Labour-partij en zelfs binnen het kabinet. Het land verwacht van ons dat we doorregeren. Dat zal ik doen en dat moeten we ook doen, zei Starmer na een overleg van zijn kabinet. Het reclamespotje waar vorig jaar de meeste klachten over binnenkwamen bij de stichting Reclamecode ging over de Fright Nights van Walibi. Er kwamen 889 klachten over binnen. In die reclame werd een vrouw geveild en gutste het van het bloed. Die reclame werd dan ook teruggetrokken. En in Mexico zijn 7 tijgers in beslag genomen door de politie. De roofdieren werden ontdekt bij de arrestatie van de leider van een drugskartel. Tijgers worden in de Mexicaanse drugswereld vaak ingezet als statussymbool en als afschrikmiddel.
0: Weer.
2: Af en toe zon en wat buitjes bij een graad of 12. Morgen ook fris en verspreid over het land buien.
0: Dankjewel, Joeri. Nou, van welke plaat vind je dat je hem veel te weinig hoort? Welke moeten weer eens primetime ontzettend in de spotlight? Nou ja, misschien moet je hem even doorappen, dan kan ik hem gaan draaien. Vergeten platen, albumtracks, ik ben er dol op, dus kom vooral door.

0: Zoë Larsen, Midnight Sun, weer een hit van haar. Ze heeft ook fans op goede plekken. Ene Mick Jagger, 82 inmiddels, is fan van Zoë Larsen. En dat kreeg zij te horen toen ze te gast was in het programma Today. En dat klinkt zo, moet goed luisteren, want het is echt Mick.
1: My son said to me, oh, Zoë Larsen's having a big comeback. And I said, well, she never went away from me. I said, I liked her since Ruin My Life, you know. So.
2: Wow, look
3: Mick Jagger
2: that.
3: Is a fan.
2: So that's
3: that?
2: Amazing.
0: Oh, ze is helemaal niet teruggekomen voor Mick Jagger. Is ze nooit weg geweest. Nou, mooi.
4: Mieke's A-lunch.
0: Dat dus. Ja, fijne platen komen er binnen in de categorie die hoor je nooit. Of die hoor je te weinig. Of die hoor je eigenlijk nooit meer. Of ja, kennen jullie deze albumtrack wel? Leuke dingen komen er binnen. Ik sla ze allemaal op. Ook de meer dan fantastische Damn You Autocorrect.
5: Ja.
0: Dat is prachtig. Ja, wat is er net geappt? En daar kan Louis niks aan doen.
5: Nee hoor,
0: dat doet
5: gebeurt.
0: De telefoon. Ja. Maar wij vonden het wel heel leuk.
5: De band Woningontruiming met I Lie and I Cheat.
0: Ja, denk aan Louis nu is de telefoonbak. Oh ja, klopt.
5: Ja, dat heb ik ongelijk moeten zijn. Mond.
0: Heel leuk. En we schrijven hem natuurlijk op. Maar Bas, goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag.
0: Waar moest jij nou aan denken?
6: Tres de Quintus van de Liquid Habits.
0: Ja, dit is niet een plaat die je wekelijks hoort op Radio 2.
6: Nee, maar het is wel mijn go-to-plaat als ik een beetje in de chill-modus zit.
0: Ah, nou, ja. Ik begrijp dat. En als je het niet begrijpt, dan begrijp je het zo meteen wel, want dan hoor je hem. Leuk, ik had er heel lang niet meer aan gedacht, dus daar wil je mee hebben.
6: Dankjewel.

0: vraag je dan af, Van Halen. Why Can't This Be Love? De eerste met Sammy. Ja, of de enige echte, maar dan moet je een Van Halen purist voor zijn. Daar wil ik mezelf helemaal niet aan wagen. Oh help, daar gaan we
1: weer. Weer wat wijzers.
0: Misschien word je wel wat wijzer van. Misschien win je die wijzers wel. Zometeen gaan we het weer spelen na het nieuws van 1 uur. Ik heb een artiest of band verstopt en aan jou te

0: raden welke dan wel. En dat doe je met vragen. Nou, vooral de antwoorden eigenlijk. Want die antwoorden zijn verwijzingen naar die artiest of band. Soms echt gewoon straight ahead. En soms moet je een beetje omdenken. Maar ja, dat kan je bij ons wel een beetje verwachten.
1: En pas op voor de tunnel.
0: De tunnel. Bij sommige quizzen zijn er zelfs wel 4 tunnels waar je echt hopeloos in weg kan zakken. Maar soms zit je in een goeie. Dan denk je, wat is hier nou moeilijk aan?
1: Ja.
0: Super makkelijk. Nou ja, ik heb eerst een selectievraag. Als je die even goed beantwoordt en dat naar mij door hebt, dan maak je kans op die wijzers. Maar iedereen kan meespelen, hè? Overal en altijd. En ook als je niet aan de lijn bent, dan heb je dus nog een manier om de winnaar te worden. Dit is een selectievraag. Met welke achternaam deed Willem-Alexander mee aan de Elfstedentocht?
2: Lang geleden.
0: Dat was die achternaam die er niet zijn echte achternaam is.
1: Zo, laatst met Koningsdag hadden ze zijn pakje weer nagemaakt.
0: Fantastisch.
1: En toen mocht hij even schaatsen. Had een schaatsbaantje gemaakt.
0: Ging het soepel?
1: Nou, best wel eigenlijk, ja. En Max ook, hè, op de schaats.
0: Ik moet wel zeggen dat ik heb die beelden ook gezien, dat ik wel dacht van, ik had het even niet gedaan.
1: Nee.
0: Want stel dat je nu een smakkerd maakt.
1: Dat je een Jan-Peter Balkenende maakt.
0: Nou, die was ook heftig. Ja, want dan moet je nog de rest van de dag zwaaien.
1: Ja.
0: Dat is niet leuk.
1: Ja, en de rest van je leven zie je de beelden. Want we zien de wc, zien we ook nog steeds langskomen van Willem-Alexander.
0: Oké, okay, maar goed, hoe heette die toen hij meedeed aan de Elfstedentocht lang, lang geleden? Hey, nieuwe editors.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven socijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
14: Zometeen geld. Ja, voor het goede doel, dat zou kunnen. Eerst het NOS nieuws van 1 uur. Juri Stubenitski.
15: Goedemiddag. Als particuliere en kleinere bedrijven straks ook moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, kunnen vooral kwetsbare huishoudens in de knel komen. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Over ruim 1,5 jaar moeten energieleveranciers de CO2-uitstoot van huishoudens en weggebruikers doorberekenen in de prijs. Bedoeling is dat mensen zo meer gaan doen om te verduurzamen, maar niet iedereen kan bijvoorbeeld een warmtepomp of een elektrische auto betalen. In België rijdt een groot deel van de bussen en trams niet. Ook vertrekken veel vliegtuigen niet. In Brussel is een groot protest tegen het regeringsbeleid, zegt deze verslaggever van de VRT.
0: Het gaat dan bijvoorbeeld over de pensioenhervorming, flexibeler werken. En ze willen eigenlijk een signaal geven aan de regering dat er meer gekeken wordt bijvoorbeeld naar grote bedrijven, naar grote vermogens. En waarom vinden ze het belangrijk om dat nu te doen? Het is voor hen een nu of nooit moment, omdat heel wat van die hervormingen, denk aan de pensioenhervorming, deze week gestemd worden in het parlement.
15: Op dit moment zijn er duizenden mensen aanwezig voor deze zesde betoging tegen de regering De Wever. Grote kans dat er over 4 jaar weer Olympische wedstrijden in Nederland zijn. 102 jaar na de Spelen van Amsterdam. Want het lijkt erop dat het lange baanschaatsen in Tialf in Heerenveen zal zijn. Er volgen nog wel wat onderhandelingen, maar deze wethouder in Heerenveen heeft er alle vertrouwen in.
9: Ik denk dat we met Tialf eigenlijk goud in handen hebben. Dat is toch de schaatstempel van Nederland en ver daarbuiten. En Heerenveen is een mooie, compacte plaats waarin we een prachtig feest kunnen vieren in de Olympische gedachten, zoals Frankrijk zich dat ook voor ogen heeft. Want we hosten natuurlijk het Franse toernooi in Nederland straks.
15: Over een maand moet duidelijk zijn of het doorgaat. En de Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer. Gaat over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de community Hebban plaatsten het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar.
12: Nog heel erg over Heerenveen, hè?
15: Leuk, hè?
12: Ja, ik vind dit zo fantastisch. Mm-hmm. Maar toen het voor het eerst genoemd wordt, zei iedereen: nee, natuurlijk niet, ik kan dat niet. Maar ja, nu het wel een beetje concreet begint. Maar ja. Denk je dat er überhaupt kans is om daar überhaupt een kaart voor te scoren?
15: Ja, dat moet wel lukken, toch? Volgens mij waren ze met Turijn in de race. En als de goden ons goed gezind zijn, dan gaat het gewoon lukken, Annemieke.
12: Ja, volgens mij heb ik ook al gehoord dat Turijn het helemaal niet wil.
15: Nee.
12: Maar ik bedoel, kan ik daar een kaart voor krijgen, denk je? Want Nederland is zo schaatsminded.
15: Kun jij misschien niet gewoon een locatieuitzending daar gaan doen?
12: Nou, dat is
15: alleen maar schaatsplaten draaien of iets met ijs.
12: We zullen niet de eerste zijn die met dat briljante idee komt.
16: Nee, wel. We zijn bij deze de eerste.
12: Bij deze, we hebben hier patent!
15: Regelen.
12: Zo.
15: Het weer, wat buien, af en toe zon. Het is ongeveer 12 graden. Vanavond meer buien. En morgen ook wisselvallig bij een graad of 12.
12: Dank u wel. Over dan naar Robert Vriezen, want files.
17: Van gladheid op de weg is geen sprake.
12: Wat mooi.
17: Mooi hoor.
12: Oh, zet hem op een tegeltje.
17: Op de A12 vanuit de Duitse grens. Echter wel langzaam rijdend verkeer voor de grens. 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En er gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Oude Rijn nog 7 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Maar de weg is daar weer vrij.
12: Nou kijk, dankjewel Robert. Zometeen gaan we weer wat wijzer spelen, maar... Oh, nee, dat is zeg maar als je wint. Sukkel. Eerst wel wat andere dingen nog. Want dit is een plaat waarvan je wil weten hoe dit tot stand is gekomen. Toch met die titel. Welke night? Wat gebeurde er? Nou, de popkenners die weten het al lang. Murray had One Night in Bangkok. Bangkok, namelijk Chess, de musical, schaken. Met als grotere plaatje de Koude Oorlog. Maar als je het gewoon leuk vindt, dan mag het ook. Oh ja, en wie het schreef, dat weten popkenners ook. Zij van ABBA. Ja, en Tim Rice.
18: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
19: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Klaar voor hemelvaart? Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
25: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
26: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
27: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg.
1: Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
27: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
28: Annemiekes Alens.

0: Ja, als je wilt dansen, dan mag je blijven. Of zou hij iets anders bedoelen met dansen? Nou ja, weinig inclusief, maar hij bedoelt het goed hoor, denk ik. Miles Smith.
1: Weer wat wijzers.
0: Nou, daar gaan we dan. Wie heb ik verstopt? Onder een berg vragen, maar vooral antwoorden. Een artiest of band, daar gaat het om. Je kunt die klok winnen. En je kunt die klok winnen, Mariska. Dat kan ik echt als eerste tegen jou zeggen.
2: Ja, leuk.
0: Ja, toch? Ja, ik ben er blij mee. Want dat is een hele leuke klok. Onlangs hadden we een gesneuvelde klok. Die hebben wij vervangen. Dat moet toch eventjes gezegd worden. Geen losse eindjes hier. Maar in principe, als je hem goed ophangt, dan blijft hij heel, hoor.
2: Oké, nou, daar gaan we ons best voor doen.
0: Ja, en heb je al een idee waar hij dan komt te hangen?
2: Nou, we hebben een plekje waar een klok hangt, maar dat is een saaie klok. Dus dat is wel een fantastische klok.
0: Dat is wel echt een goed idee. Ja, en dan zie ik graag het bewijs tegemoet, mocht je hem winnen natuurlijk. Want, Mariska, die selectievraag, hè? Willem-Alexander deed ooit mee aan de Elfstedentocht. Onder welke naam was dat?
2: Dat was onder W.A. van Buren.
0: Van Buren. Die ga ik noteren. Helemaal goed. Hey, muzikaal gezien, waar zit jij een beetje?
2: Ik zit eigenlijk heel veel. Alles wat Radio 2 draait. Mm-hmm. Maar ook nog wel meer richting de trends of wat dan ook. Maar ik vind dan ook de klassiek weer heel gaaf. Dus net wat de stemming is.
0: Ik twijfel wel eens of ik mensen de breedsticker moet opplakken, maar bij jou niet. Dus daar zal je hem hebben. Hopsa, hè, gelukkig.
2: Pjoe. Ja, hij is heel breed.
0: Hij is heel breed. Mariska, wij gaan het spelen. Oh, wacht. We hebben. Eerst nog een ding. Want jij hebt een partner tegenover je zitten, hè?
2: Ja, klopt.
0: Die zou een hulplijn kunnen zijn, toch?
2: Ja, dat hoop ik toch wel.
0: Ja, oké, let op. We hebben, dat ben je lullig voor jou, maar we hebben net een nieuwe regel bedacht.
2: Ja.
0: Ik krijg namelijk wel kritiek. Dan zou je zeggen, jij kritiek? Ja, wat een raar idee.
3: Je bent perfect, natuurlijk.
0: Maar er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, als je dan een tip geeft, dan is het te makkelijk. Nou, daar ben ik het niet mee eens, want je kan gewoon net even in de verkeerde tunnel zitten. Maar nu heb ik bedacht, of een eventuele tip, of een hulplijn.
2: Oh, ja.
0: Lullig voor jou dat jij het proef kan nemen. Dus je kan zeggen, ik neem mijn partner mee en dan krijg je geen tip. Of ik sluit hem nu buiten en dan krijg je misschien wel een tip.
2: Ik gok op hem.
0: Oké, goed. Top. Nou, dan gaan we geen tip doen. Ja. Ik vind dat lastig, maar we gaan zien. We hebben al buren. Maar goed, de Arend. Die rijdt op 20 september 1839 de eerste officiële treinrit van Nederland tussen Amsterdam en Haarlem. Wat is de Arend? Een stoom?
2: Een stoomtrein.
0: Ja, soort van. Ja. Ik reken hem goed. Dan vraag 2. Welk land staat bekend om zijn unieke natuur met kangoeroes, koala's en de Great Barrier Reef?
2: Australië.
0: Plonk. En dan hebben we vraag 3. Wat is een oorworm?
2: Een oorworm?
0: Ik bedoel niet dat beestje.
2: Niet het beestje?
0: Nee.
2: Een liedje wat blijft hangen?
0: Ja. Wat gewoon in je kop blijft zitten. Alles goed. En je hebt natuurlijk je hulplijn. Dus, Mariska, we hebben voor buren, we hebben een trein, we hebben Australië en we hebben een liedje dat niet uit je hoofd gaat.
2: Even denken hoor. Want ik zit nu in mijn tunnel van Arnie van Buren. Maar ik weet niet of dat helemaal goed is. Want wat heeft hij met een trein? Of Australië?
0: Wat zegt de hulplijn?
2: De hulplijn die valt stil.
0: Shit. En ik zit me hier toch wel ontzettend op te vreten, want ik mag geen tip meer geven, want ik ze zelf nodig het spel moet veranderen. Ga nou eens uit die tunnel. Het is geen tip.
2: Het is geen tip. Oké, uit mijn tunnel. Australië. Down under.
0: Maar Nathan, hebben we dan nagedacht over wanneer we dan gewoon nee moeten zeggen?
3: Misschien moeten we ook een klokje in de studio. Dat we gewoon.
0: Dat we max tijd.
3: Ja, dat we zeggen gewoon 10 seconden en dan.
0: We doen dit spel al 2 jaar. Ja. We zitten nu gewoon spelregels te trucken. Het is slecht, hè?
3: Ontwikkelfase dit. Het spel wordt steeds beter.
0: Ja, nou, ik ben nu gewoon door aan het lullen zodat zij meer tijd heeft. Maar Mariska?
2: Ja.
0: We moeten hem afknallen. Tenzij jij nu met een antwoord komt.
2: Nee, ik kom er niet op.
0: Oh, nou blijf wel hangen, want Nathan die gaat je nog heel blij maken met stickers en andere goodies. En we gaan iemand bellen in de app, want er zijn heel veel appjes.
3: Lijnen knipper ook nog.
0: Ja, maar niet bellen. Nee, dat was de afspraak.
3: Ik ga nu iemand bellen op lijntje B.
0: Lijntje B. Weet je ook wie me belt?
3: Simone.
0: Oh.
3: Zo.
4: Met Simone.
0: Dag Simone, het is Annemiek hier, NPO Radio 2.
4: Hoi.
0: Hoi, wie zoek ik?
4: Kylie Minogue.
0: Ja! Kylie Minogue. Ja, buren, snap je die?
1: Ja, ik snap een neighbor. Ja. Een locomotief. En
0: Ja, precies. I can't get you out of my head. Australia and the locomotion. Het is Kylie Minogue. Ik stuur hem op die klok. Hey.

0: New Radicals. Nou, Greg Alexander, die ken je ervan. Die had ze nog een heel leven na de New Radicals. Schreef hits voor. Nou, schrijf even mee. Enrique Iglesias, Texas, Gary Halliwell, S Club 7. Hey. Maar ook Melanie C, Rod Stewart, Hanson. Sophie Alice Baxter, ook die ene, ja. Ronan Keating. Nou ja, echt wel heel erg talentvol. Dat blijkt wel weer. En daarvoor nog Kylie Minogue, want die was de artiest die we hadden verstopt. En Greg Alexander, ja, die heeft daar ook een hoop. Nou, soms ben je gewoon een beetje klaar met die bruggetjes. Money mee verdienen.
1: Ja, denk.
0: Zal ik het gewoon doen?
1: Ja, of
0: niet? Oh, ik zet hem gewoon neer.

0: certainly was in the right.
1: Pink Floyd. Money op NPO Radio 2 per keer. Nou, Robert, vertel het even. Files?
2: Nou, 17 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je momenteel op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Er zijn er maar 2, dus je moet daar met z'n allen via de vluchtstrook. En dat veroorzaakt dus 20 minuten vertraging. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Rotterdam-Overschiet, 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A58, Vlissingenbergen op Zomer, rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel. 10 minuten vertraging daar.
1: Dank u wel. Over naar Jury, want het NOS Nieuws van 2:30.
3: Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen op een kinderdagverblijf in Amsterdam en van het maken en bezitten van kinderporno. Op Mount Everest is een Nepalese berggids om het leven gekomen. De Sherpa viel in een gletsjerspleet. Het is al het 5e slachtoffer deze maand in het Himalaya-gebergte. En de Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. De druk op hem is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week. Weer. Nog enkele buitjes, af en toe zon. Het wordt maximaal 14 graden. Morgen ook buien bij een graad of 11.
1: Oké. Jury, heb je nog 1 bericht?
4: Goeie kop.
1: Dan kunnen wij kijken of we er een goede kop bij kunnen maken.
3: Jazeker. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. En ook een andere Japanse voedselfabrikant kiest voor andere etiketten, maar dan gaat het om drankjes, niet om chips.
1: En denk je dat dit een trend is die meer wordt overgenomen?
3: Ik zou het wel heel leuk vinden. Gewoon alles een keer zwart-wit in de supermarkt.
1: Het is super saai, vind ik. Ik snap het wel verder, maar...
3: Het is wel helemaal gek.
1: Ja, nou ja, het is... Ja.
5: Hoezo?
3: Ja.
1: Ja, daar kunnen we wel wat mee, denk ik. Heb jij een goede kop bedacht?
3: Ja, chipsfabrikant zit in een dip.
1: I love it. Weet je wat zo grappig is? Je kan dus helemaal met die chips aan de haal gaan. Je kan ook... Je kan heel veel kanten op.
3: Met de inkt?
1: Ja, precies, met de kleuren. Ik ben benieuwd wat jij hebt gedaan, Nathan.
5: Ik ga met de inkt verder.
1: Vertel.
5: De chips komt niet meer zo goed uit de verf.
1: Nou, dat is toch anders? Ja. Ik snap het. Ik heb een tuttekop.
5: Tuttekop,
1: ja,
5: kom maar
1: even
5: door.
1: Weinig dijkletser, maar ja, dat moet er ook zijn. Wat?
3: Ik vind het wel leuk.
1: Ja, nou, ik vind het namelijk wel lekker naturel. Zo. Kom maar door.

0: Oasis, nou weer is het lekker een andere. Laila! Op NPO Radio 2, waar wij een beetje de kop aan het verzamelen zijn. Jury had een bericht. En je zou denken, waar gaan de meeste mensen naartoe met dit bericht? Nou, dat wisselt nogal. Hij heeft te maken met Japan, snackfabrikant, die maken chips. Maar ja, het is nogal duur geworden door de oorlog in het Midden-Oosten om die zakken ook een beetje een mooie kleur te geven. Dus doen ze nu zwart-wit. Klinkt een beetje gek, maar misschien kijken we binnenkort met z'n allen tegen zwart-witte verpakkingen aan. Kunnen we daar wat mee? Jazeker. Ik heb een tussenstand voor je, want zometeen officiële uitslag. Hier hebben we Ernst Jan, die zegt... Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je chips. Dat is nou net het ding. Ja. Dat zouden ze wel willen. Sascha, die zegt... Kleurmaatregel niet zo ingewokkeld.
1: Dat kan ook natuurlijk allemaal. Wauw.
0: Ja, ik was er om positieve reden even stil van.
1: Ja, snap ik wel.
0: Heel erg mooi. Zometeen de uitslag. Misschien wel met jouw kop daarin. Dus hey, stuur hem in. Het goede doel.

0: Olivia Dean. Iedereen rolde over elkaar heen om te zeggen hoe fantastisch haar optreden was.
1: Goeie kop.
0: Ik heb het van horen zeggen. En gelezen. En nog meer gehoord, was er zelf niet bij. Maar het schijnt echt een fantastische show geweest te zijn. Van Olivia Dean. Een bericht van Jury in het nieuws over Japan. Die hebben een chipsfabrikant. Die heeft besloten, joh, ik ga de zakken van de chips niet meer in kleur doen, want daar heb ik geen geld meer voor. Kost allemaal heel erg veel sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Dus vanaf nu is het zwart-wit wel slim. De meest verkopende soort, die doen ze als eerste in het zwart-wit, want die gaan toch wel over de toonbank en die andere dingen nog eventjes niet. Maar ja, als je even voorstelt hoe dat zou gaan als het ook hier zou zijn. Dat je hele... Heb jij last van dat je een beetje...
2: Ja.
0: Dat je snel overprikkeld bent?
2: Ja.
0: Ga je zelf wel eens naar de supermarkt?
2: Ja, altijd.
0: Oké. Okay. Dan moet je eens naar het chipsvak.
2: Ja, dat is heel heftig.
0: Dan een paar rondjes draaien.
2: Ja.
0: Dus hoe zou dat eruit zien inderdaad? Allemaal zwart-wit. Nou ja, veel goede koppen komen er binnen bij dit bericht. Jury bijvoorbeeld, die zegt... Onherkenbare chipsverpakking is not zo mooi.
2: Zo grappig.
0: Not zo mooi. Rob, die zegt... Goeie kop. Fabrikant snakt naar verandering. Jongen. En Damir zegt, gezichten snackfabrikant staan bedrukt.
2: Mooi,
0: het kan natuurlijk wel echt een misser zijn, eerste klas. Sobere chipzak, inkt en inkt triest. En Erik zegt, ze printen geen kleur meer, drop. Ja, die zijn de volgende natuurlijk.
2: Yep.
0: Felicia, die zegt, die nieuwe zakken, daar zit wel wat inkt. Altijd minder dan je denkt, maar er zit wel wat inkt. Jeetje. Marion, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is jouw goede kop?
3: Ik weet niet wat ik lees.
0: Ja, we hadden wat merken ook verwacht inderdaad. Je weet niet wat je leest, toch?
3: Oh, nee. Sorry.
0: Zou jij het kopen als het zwart-wit was?
3: Ik denk het wel. Chips, toch?
0: Ik wou zeggen, als het de chips zelf maar niet zwart-wit zijn. Hii. Nou ja, stuur even een foto van je eigen goede kop, Marion. Dan kom je in de Eregalerij der goede koppen. Ja, hier is Alba. Meer kan ik niet zeggen, toch?

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: bij de verfzaak.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Sugiro keert terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugiro.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Goedemiddag. 2 uur geweest, tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je dan weer van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
8: Hey Tim, goedemiddag. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro aan schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. Hij is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat toen hij 14 jaar geleden belasting in Amerika moest gaan betalen. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door dat verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. Dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten terugbetalen aan Tiësto. Het is vandaag de dag van de zorg en dat betekent dat zorgmedewerkers in het zonnetje worden gezet. Een verslaggever van RTV Utrecht ging naar de thuiszorg in Leerdam, waar het werk vandaag ook gewoon doorgaat.
9: En dan word ik gewassen en dan kleed ze me aan. Ja.
10: En het stukje wat wij kunnen ontlasten, dat doen we uiteraard heel graag.
11: De dag van de zorg.
10: Het is vandaag een hele speciale dag.
11: Ja, dat mag wel eens in een zonnetje gezet worden.
9: Ja, zeker. Wel 3 zonnetjes, denk ik.
8: Er is nog steeds een groot tekort aan thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen en ander zorgpersoneel. En daar wordt op een dag als vandaag ook extra aandacht voor gevraagd. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Met zijn vertrek verliest de Deense topfavoriet Vingegaard een belangrijke knecht in de bergen bij de Italiaanse wielerronde. En over welke reclame is vorig jaar het meest geklaagd? De stichting Reclamecode houdt het bij en kreeg de meeste klachten binnen over een reclame van pretpark Walibi. Dat had een commercial voor hun Halloween Fright Night. Daarin zie je een vrouw in een soort kooi en ze wordt door enge figuren geveild.
12: Nummer 39.
8: Daarna volgt een bloedbad. Die reclame kreeg heel veel kritiek omdat het veilen en vermoorden van een vrouw geen lollige zaak is. Walibi heeft de beelden toen verwijderd en excuses aangeboden.
4: Wacht even, dus zin in komt gewoon weer weg?
8: Ja, maar de campagne voor dit jaar is volgens mij nu dus begonnen, Tim.
13: Zin in!
4: Ja, goed, oké. Okay.
8: Het weer op de meeste plaatsen blijft nu even droog.
13: Heb ik echt zin in?
4: Ik kan er nog steeds boos over worden. Sorry, Peer. Ja.
8: Morgen ook buien, tussendoor af en toe zon. En ook dan wordt het fris.
4: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Dag Robert.
14: Ik ben even weg. Goedemiddag.
4: Hallo.
14: 20 kilometer file bij elkaar. En veruit de meeste vertraging heb je op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Namelijk 6 kilometer file en 3 kwartier oponthoud. Maar na een ongeluk is daar de rijbaan dicht. En moet je met z'n allen via de vluchtstrook. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Een spoedreparatie bij Rotterdam-Overschie. Daardoor 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. De rechterrijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt De Poel kom je in 3 kilometer file.
15: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
16: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
17: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
16: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
17: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
19: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
20: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
19: Voor pallets van 100 kilo?
20: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
23: Wacht even hoor.
22: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
27: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een

0: Sugirl keert terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugirl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
4: Ik ben van school afgetrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.

0: Damiano David, Talk to Me, hoorde je en daarvoor nog Stone Temple Pilots en Plush.
1: Met Tim.
0: Yes, een hele goede middag. Ja, Paul is er vandaag even niet, dus ik heb mijn invalmijter weer even opgezet. De werkmijter en de invalmijter. En je hoort mij dus, mijn naam is Tim. Tim op het broek tot 4 uur vanmiddag. De middag op NPO Radio 2, zoals je het gewoon gewend bent. Ja, straks is ook de lijsten van toen jij 14 jaar oud was. Hè, in de top op 14 gaan we doen. Ik wil nieuwe muziek laten horen van Sienna Spyro. Daar ben ik al een tijdje ongelooflijk verliefd op. Je kan ook nog eens iets winnen in dit programma. Daarover later meer. Ja, en muziek van Tears for Fears. Ik heb het album Songs from the Big Chair weer eens eventjes gedraaid afgelopen weekend. Och, wat een plaat. Tweede album van de band. Definitieve doorbraak met grotere hits als Shout, Everybody Wants to Rule the World en deze Head Over Heels.

Paul zonder Paul. Mijn naam is Tim. Goedemiddag. En ik houd haar al een tijdje in de gaten. Oh, sorry. Dat klinkt een beetje creepy. Zo bedoel ik het niet. Ik heb het over Shanna Spyro. Geboren in 2005. Ja, ik vind dat inmiddels echt een ding. Mensen die geboren zijn na 9-11. Nou goed. Erg jong dus, maar wat een stem heeft ze. Wat heeft ze al geweldige dingen gedaan. Je zou haar kunnen kennen bijvoorbeeld van dit nummer. Dat ook een tijdje topsong is geweest.

En voor The Devil Wears Prada deel 2 heeft ze nu een lied geschreven. Dat was eigenlijk altijd haar wens, een soundtrack maken. Ook omdat ze haar liedjes ziet als kleine films. Dit is uit die film Material Lover en is de nieuwe van Shanna Spyro.

0: van het album Dynasty van Kiss. I Was Made For Loving You. Een plaat die eigenlijk door de echte Kiss-fan niet echt werd gewaardeerd. Want het werd een stuk commerciëler en een beetje disco-achtig. Hmm. Joeri, jij had een andere favoriet, hè, van diezelfde plaat.
1: Ja, Sure Know Something.
0: Je zei net, die is bij jou in de persoonlijke playlist terechtgekomen.
1: Die is in mijn lijstje gekomen, daar kom je niet zomaar op.
0: Nee, ja. Dat is wel goed. Maar heb je hem gehoord dan ergens?
1: Ik denk hier.
0: Oh,
1: ik weet het eigenlijk niet meer.
0: Oké. Sure Know Something ook echt heel erg goed. Robert Vriezer van de ANWB, waar staat het stil en vast in Nederland?
2: Op de A1, Tim, vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, bij Hoevelaken. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook, want er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam over 5 kilometer. Dat is tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam. 10 minuten vertraging daardoor. En dan nog een spoedreparatie op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Overschie. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging daar, doordat de rechte rijstrook dicht is.
0: Dankjewel hoor. Zometeen de muziek van de Cranberries. Waarom ik dat Schots uitspreek, mag Joost weten. Eerste nieuws, en dat hoor je van Joris Stubinitsky.
1: De 66-jarige kindermisbruikverdachte Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt, denkt justitie. Misbruik speelde onder meer bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. Drankjesproducent Stelts stopt met een reclamecampagne op straat. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het leidde tot ophef en daarom gaat de fabrikant meer benadrukken dat er echt alcohol in zit. In een woning in Amsterdam is een dode man gevonden. De politie zegt bij AT5 dat er vermoedelijk sprake is van een misdrijf. Het huis staat in de Jordaan. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. En vogelpark Avifauna in Alfa aan de Rijn is een vogel kwijt. Hij klinkt zo. Het is een papegaai, een groenvleugelara. Kleurrijk beest, deed mee aan een soort voorstelling en ging er toen vandoor. Meestal komen ze wel terug of vliegen ze een extra rondje. Maar deze dus niet. Als mensen hem zien, dan wil Avifauna graag worden gebeld.
0: Ja, begrijp ik. Mag ik nog één keer horen? Het lijkt meer op een schaap in paniek. Zijn die twee vogels?
1: Ja, het is niet dezelfde vogel, maar zo klinkt die wel.
0: Oh, oké, goed. Nou, als je hem hebt gehoord, even laten weten.
1: Het weer dan, voorlopig even droog bij graad of 12. Morgen buien, af en toe zon. En ook dan wordt het fris.
0: Dankjewel. Ja, weet wat je de huis haalt.

0: vraag ik aan Anita Bronstein. Goeie naam zeg. Anita, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En jij wordt volgende week 60.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja. Ben je daar erg mee bezig? Vind je dat een ding? Of denk je van, mooi, nou even prima?
1: Nee hoor, het klinkt wel wat ouder. 59 klinkt wel jonger, maar blij dat we het mogen halen.
0: Ja, dat is zeker zo, dat is zeker zo. Hey, zeker. En je was dus, even kijken, 14, moet ik even goed gaan rekenen. 20 mei 1966, dus was je 20 mei 1980 was je 14, ja.
1: Ja, klopt.
0: Nee, top. En waar luisterde je naar in die tijd, weet je dat nog?
1: Kiss, onder andere, wat ik net hoorde.
0: Ja, leuk.
1: Status Quo, ABBA.
0: Oh, dat gaat echt alle kanten op wel eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja. Ja. Van stevig naar pop. Nou, ik heb een top 5 weten te destilleren uit 20 mei 1980. Heb je al enig idee wat erin staat of laat ik je helemaal verrassen?
1: Laat me maar verrassen, want ik heb eigenlijk geen idee.
0: Dan gaan we, beginnen.
2: 5.
0: Gaat er al een belletje rinkelen of een alarm af? Kan ook.
1: Ja. Die tijd kon ook alles meezingen, volgens mij.
0: Ja, ja. Dan ken je dit nog eens, een Goombay Dance Band, een Son of Jamaica. Erg gestoeld trouwens op Boney M, als ik dit zo hoor.
2: 4.
1: Ja.

0: de Dirt Band, American Dream. Herken je dit?
1: Ik herken het wel, ja.
0: Ja, ja, oké, okay, goed zo. Twee. Ja, grote hit. Lipsync.
1: Ja.
0: Heel goed. Zit er al iets tussen waarvan je denkt, nou, die zou ik wel helemaal willen horen?
1: Die derde is wel leuk, vind ik.
0: Die derde. Van de Dirt Band, American Dream.
1: Ja.
0: Oké, okay. Maar wacht, we hebben nog één nummer. 1.

0: komt regelmatig voorbij, volgens mij.
1: Dus, wat mag het voor je zijn? Wat mag ik helemaal voor je draaien?
0: Plaat nummer 3, alsjeblieft.
1: Ga ik dat doen voor je? The Dirt Band en American Dream. Dankjewel, Anita. Heb een hele fijne verjaardag alvast volgende week.

de band die echt een brug wist te slaan tussen rock en new wave. Een klassieker die erom vraagt om het volume in de auto of op kantoor net even wat harder te zetten. Wat goed, zegt C-Cell Sanctuary van The Cult. Oké, straks een gat in de playlist van maar liefst 10 minuten. En die kun je helemaal invullen. Wat zou jij graag willen horen? Dat ene vergeten liedje of juist een nummer vol energie om je werkdag goed mee door te komen. Het enige wat je hoeft te doen is even de NPO luisterapp erbij te pakken en jouw favoriete nummer door te appen. Dan draai ik het zo meteen. Dus waar heb je zin in? Laat het nu even weten. En dan is het straks op de radio. Weet je, het is allemaal zo simpel. Het leven is al moeilijk zat. Dus dit kunnen we jou bieden. Gewoon iets heel simpels en iets heel fijns. Simply Red. Over simpel gesproken. Stars 2.

0: Simply Red. Stars, ze repeteerden trouwens samen in Manchester met Joy Division. Kun je nagaan, Joy Division, een zeer zwaarmoedige band. En dan de vrolijke muziek van Simply Red daarnaast. Dat boterde niet heel erg goed tussen die twee. Ondertussen krijgen we voor de 10 minute takeover fantastische platen binnen, maar er zit er eentje tussen.
1: Yes!
0: Ik had nooit gedacht dat iemand hem nog een keer zou aanvragen. En ik ben er zo blij mee dat ik hem dadelijk met alle liefde ga instarten. Welke plaat het is, dat hoor je straks.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: M-Line. Official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line. Get ready for greatness.
9: Sugiro, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live

0: Het is bijna 3 uur. Tijd voor het laatste wereldnieuws. En dat hoor je van Joeri Stubenitski. Dag Joeri.
1: Hey Tim, goedemiddag. Een man die in het Gelderse Beuningen probeerde zijn ex-vriendin te vermoorden is veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs. Hij is schuldig aan 2 moordpogingen, bedreiging, huisvredebreuk en het doden van een kat. Een paar dagen nadat het was uitgegaan ging de man naar het huis van zijn ex, overgoot hij haar met benzine en stak haar in brand. De vrouw en een huisgenoot konden net op tijd ontsnappen, maar de vrouw liep wel brandwonden op. De rechter ziet de actie ook als poging tot femicide. In ruim 90 gemeentes zijn mensen vandaag op pad om het aantal dak- en thuislozen in kaart te brengen. Het gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen en op scholen. Dat doen ze om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van deze groep, zegt een onderzoeker.
2: En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank, of noodgedwongen verblijf in een auto of op een camping bijvoorbeeld.
1: Het doel is om zo verborgen dak- en thuisloosheid beter in beeld te krijgen. De resultaten van de telling worden in december bekendgemaakt. Uit angst voor bendegeweld zijn honderden inwoners van de hoofdstad van Haiti hun huis uitgevlucht. Al jaren is het er door bendegeweld onrustig. Maar de afgelopen dagen leek het extra gevaarlijk te worden in de hoofdstad, vertelt redacteur en Latijns-Amerika-kenner Yelisa Niebes.
3: Zo zei Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld dat in 12 uur tijd ruim 40 mensen werden geholpen met schotwonden. Reden dus voor de inwoners al daar om hun huizen te ontvluchten en elders hulp te zoeken.
1: In 5 jaar tijd zijn ruim 1 miljoen Haitianen op de vlucht geslagen.
4: Veerkracht van die mensen daar is echt ongekend, hè? Haiti, wat ze allemaal hebben meegemaakt.
1: Aardbevingen,
4: tsunamis, ja. Dit soort bendes. Noem maar op, ongekend. Ja.
1: Dan heel iets anders. Verbazing vanochtend bij automobilisten op de A16... want die zagen iemand op een fatbike over de vluchtstrook richting de Van Brie-Noordbrug rijden. Na een ritje van zo'n 10 minuten kon de politie de man stoppen, net voor een punt waar het helemaal gevaarlijk werd. Want daar eindigt de vluchtstrook en moest hij een helling op naar de brug tussen al het vrachtverkeer in.
4: Oh, wauw. Maar goed, het gaat toch goed met Jeroen van Inkel, toch? Dat is fijn.
1: Het weer dan. Zon en wolken bij een graad of 13. Vanavond weer flink wat regen. Ook morgen buien met hagel en onweer en dan een graad of 11.
4: Oh, super. Dankjewel. Robert Vries van de ANWB. Waar staat het stil en vast op dit moment?
5: Nou, een paar plekjes. 50 kilometer file in den landen. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoevelaken. Daar was de weg eventjes helemaal dicht. Nu is alleen de linkerrijstrook nog dicht voor bergingswerkzaamheden. Maar altijd nog 7 kilometer file en een half uur vertraging richting Amsterdam. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En er gebeurde een ongeluk op de N36 vanuit Almelo naar Ommen bij Westerhaar. Vanaf Almelo Noord 6 kilometer file en een half uur vertraging.
4: Zometeen de 10 minuten takeover. Waar heb je zin in? Laat het nu weten met de NPO Luister-app.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu
7: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
15: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
16: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.

0: En het is de 10-minute takeover. Het moment dat jij bepaalt welke liedjes er worden gedraaid op de radio. Hoe gaaf is dat? Dankjewel voor alle verzoekjes. En ik heb er eentje. Ja, ik zei net al. Echt, mijn hart sloeg even over toen ik het las. En ik dacht, ja, die heb ik al zo lang niet meer gehoord. Op de radio tenminste. En Jurgen, jij had hetzelfde gevoel eigenlijk, hè?
1: Ja, ik had ongeveer hetzelfde. Een tijdje geleden zag ik hem op YouTube voorbij komen. En dan werd hij geanalyseerd door een pianist. Ja. Omdat hij dan in de eerste 20 seconden verandert het nummer al, geloof ik, drie keer van toonsoort. En ik kon het verder helemaal woordelijk meezingen. Ik dacht, oké, dat is gek, want ik heb het nummer ook 30 jaar niet gehoord. Maar ik weet nog exact alle woorden.
0: Ja, maar weet je nog wel waar je het toen hebt gehoord, 30 jaar geleden?
1: Ik denk dat, of misschien nog langer, ik denk dat het eerste helft brugklas was in 1989.
0: Wat goed zeg. Ja, sommige nummers die nestelen je gewoon in je hoofd. Die zitten er een ankertje in en dat gaat nooit meer weg.
1: Nee, absoluut.
0: Het is een echte Timplaats, zoals ik het altijd noem. In dit liedje zit alles wat ik leuk vind, namelijk. Het verandert inderdaad. Er zitten koortjes in, er zit gekkigheid in. Het is compact.
1: Ja, een James Bond-achtig.
0: Heeft er nog iets, inderdaad, daar iets van weg? Waar hebben we het over eigentlich?
1: Het is They Might Be Giants met Birthdays in Your Soul.

Benita had er zin in. Die zei, hey, chandelier graag van Sia. En dat wordt dan zo geregeld, weet je wel. En dan nu, de laatste in de 10 minute takeover. Eddie kwam hier mee. Gewoon van dik hout zaag men planken. Status quo. En hold you back. Nee, hold you back. Hold you back.

0: naar Robert Vriezen van de ANWB. Hoe staat dat op de Nederlandse wegen?
1: Nou, op de A1, er was eerder vanmiddag al een ongeluk gebeurd. Daar zijn ze nog bezig met opruimwerkzaamheden. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam heeft het verkeer er last van. Bij Hoevelaken 6 kilometer file en een half uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Twee rijstroken van A9 zijn dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer na een ongeluk. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging daar. Je kan maar beter omrijden, dan pak je eerst de A2 richting Amsterdam. De A10 Zuid en dan verder over de A4 weer richting Aalsmeer. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam Overschie een kwartiertje vertraging door een spoedreparatie. Daar is de rechte rijstrook dicht. En de N36, de weg Almelo-Ommen, is in beide richtingen dicht bij Westerhaar. Er is daar een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd.
0: Dankjewel! Zometeen draaien we ook de nieuwe van de Rolling Stones. Die is lekker. Maar eerst het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubinitsky.
2: In Loosdrecht zijn vanochtend de eerste bewoners aangekomen bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Een groep van 70 alleenstaande mannen blijft er een tijdje. De gemeente heeft expres niet gezegd hoe laat ze daar aankwamen, omdat er eerder felle protesten waren. Een mijnbouwbedrijf in Australië moet van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. In Brussel zit een groot protest tegen de bezuinigingen van de regering er bijna op. De Belgische politie denkt dat er zo'n 40.000 actievoerders op de been waren. En een man uit Vierlingsbeek is opgepakt vanwege de explosie bij een bruidswinkel een maand geleden. Het gebeurde een paar plaatsen verderop in Boksmeer. Bij die explosie ging een plastic bak gevuld met poep de lucht in. De gevel van de bruidswinkel zat onder de uitwerpselen, maar de jurken binnen die bleven onaangetast. De verdachte is 36 jaar en over een motief is nog niets bekend. Het weer, zon en wolken bij een graad of 13. Vanavond gaat het flink regenen. Ook morgen buien met hagel en onweer. En dan wordt het zo'n 11 graden.
0: Dankjewel, Joris. Straks nog de moeilijkste vraag. Muziek van de Dijk, mag het licht uit. Maar eerst

0: vol TL licht ergens. En dan zo'n hele boze dijk roept: mag het licht uit? Vrij dwingend, maar wel een goede plaat. Je hoort hem hier op NPO Radio 2. Beginnen tijdens om iets weg te geven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ja, dat is een heel leuk spel, de Pauls Muziek Memory spel op zak van maat. Met jouw favoriete artiesten. Heel simpel, ik ga je even een hele moeilijke vraag stellen. Als je die goed beantwoordt, dan bellen we jou terug. Stellen we voor de vorm er even een hele makkelijke vraag. Oh joh, dat is gewoon een inkoppertje. En dan is het spel van jou. Let op, hier komt de moeilijke vraag. Met welke Schotse band heeft Wu-Tang Clan in de jaren 90 samengewerkt? Met welke Schotse band heeft Wu-Tang Clan in de jaren 90 samengewerkt? Laat me weten met NPO Luisterrap. Katy Perry nu.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

0: Vanavond trouwens bij Emily de Wild in De Gouden Strot. Veel aandacht voor Mick Jagger. Dus dat hoor je vanavond om 7:15 trouwens.
1: De moeilijkste vraag.
0: Hey Siem, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wat vind jij eigenlijk van die nieuwe van de Stones in de Stars?
2: Ik hoorde nog wel een ander nummer van hetzelfde album en die vond ik wel iets beter.
0: Ja, dat was die single die ze als eerste hebben uitgebracht, inderdaad. Hè? Onder een andere naam, ja. De Cockroaches. Ja, precies. Oké, ik ga je even een moeilijke vraag stellen, maar volgens mij kun je hem heel goed beantwoorden. In de jaren 80. Nee, sorry, in de jaren 90 heeft Wu-Tang Clan een nummer opgenomen met een Schotse band. Wat was die band?
2: Dat was Texas.
0: Ja, heel goed. Say what you want, Texas en Wu-Tang Clan, dat is helemaal goed. Nou, komt er even nog een makkelijke vraag voor je. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Noem een typisch Schots instrument.
2: Doedelzak.
0: De doedelzak! En vinden we dat een leuk geluid?
2: Ja hoor, zeker.
0: Ja, dat vinden wij leuk. Gefeliciteerd, jij krijgt het Muziek Memory spel zo snel mogelijk toegestuurd.
2: Ja. Helemaal top.
0: En ik ga hem draaien nog een keer, hè, Texas en Say What You Want. Dankjewel, Siem, we hebben een goede dag vandaag.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Obelink, alles voor kampeergeluk.
8: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
7: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: En zo het exact 4 uur, tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Jury, goedemiddag.
14: Hey Ruud, goedemiddag. De Tweede Kamer wil dat Kanye West door Nederland wordt geweigerd. Volgende maand geeft hij 2 concerten in Arnhem. Kanye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken en wordt daarom al geweigerd door de Britten, Frankrijk, Polen en Zwitserland. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen op een kinderopvang in Amsterdam en het maken van kinderporno. De politie doet nog volop onderzoek naar de andere mogelijke slachtoffers. En ook de verdachte zelf moet verder worden onderzocht, vertelt een verslaggever van AT5.
15: Ja, op 5 augustus is er een nieuwe zitting in deze zaak. In de tussentijd gaat Jan B. naar het Pieter Baan Centrum, omdat psychologen en een psychiater hebben gezegd, we vinden toch dat hij nader onderzocht moet worden. Dus 5 augustus is een nieuwe zitting en in de tussentijd wordt deze man onderzocht in het Pieter Baan Centrum.
14: Het moet veel makkelijker worden om internationale treinkaartjes te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treintickets te bestellen vanwege de verschillende aanbieders. En daarom wil de EU dat er 1 website komt. En een experiment in een gymzaal in Breda. Leerlingen die daar nu eindexamens maken, kijken niet tegen de klimrekken aan, maar ze kijken naar een grote groene wand met planten. Het bedrijf dat het heeft geregeld legt uit waarom.
16: Het onderzoek weten wij dat planten kunnen helpen stress te verlagen. Nou, wat is een van de meest stressvolle periodes? Examenperiodes.
14: Leerlingen zien dus een halve jungle in de gymzaal om de stress te verlagen. Maar of de scholieren het ook echt nuttig vinden?
17: Ik was er eerder van afgeleid van die planten dan dat ik echt dacht van wow.
18: Ik heb ze eerlijk gezegd niet echt per se gemerkt.
19: Ja, ik zat helemaal vooraan de eerste rij. Dus ik had wel goede zicht op die planten.
20: En heeft het geholpen?
13: Voor mijn gevoel niet heel erg.
17: Het zag er gezellig uit, maar voor de effecten die je... qua van, oh, het is rustgevender en dat heb ik echt niks van gevoeld.
14: Het zijn in elk geval planten zonder pollen... zodat scholieren met een allergie niet hoeven te niezen. Het weer, vanavond wat flinke buien. Ook morgen buien met hagel en onweer en dan zo'n 11 graden.
19: Jury, dankjewel. Tot zo weer. Bij de ANWB Robert Vriesen, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Ruud. Druk. Nou, de avondspits is weer begonnen, hoor. Het staat alweer op verschillende plaatsen vast. Druk. De meeste vertraging nu bij Amsterdam. Druk. En toch al 270 kilometer bij elkaar. Druk. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam... zijn net alle rijstroken weer vrijgegeven bij Hoevelaken... na een ongeluk en opruimwerkzaamheden nadien. 5 kilometer file daar nog met een half uur vertraging. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt het langzaam... tussen Amsterdam, Bijlmer Meer en Aalsmeer. Druk. 6 kilometer file, 50 minuten oponthoud. Het komt allemaal door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht.
19: Druk.
20: Je kan maar... Sorry, wat is het druk? Is druk, ja, ja, druk. Okay. Okay. Ja. En omrijden kan je daar beter via de A10 Zuid. Dan pak je eerst de A2 richting Amsterdam, dan de A10 Zuid. En dan op knooppunt de Nieuwemeer weer de A4. Tikkeltje naar het zuiden richting Aalsmeer. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Westervoort. Daar wordt aan de weg gewerkt door de IJsselbrug. Dat levert nu 6 kilometer file en een kwartier vertraging op. En een kwartier vertraging door een spoedreparatie op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam overschie. 4 kilometer file, de rechte rijstrook is daar dicht.
19: Robert, dankjewel, dat is alweer.
21: Zometeen bij De Wild in de Middag.
22: Ster. Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
24: Ik wil uit!
23: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
25: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
26: Hou je bek, man.
23: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
22: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
27: Wij zijn Medipoint.
28: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
29: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
28: En voor de sta-opstoel van Toon.
30: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
28: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
31: Medipoint.
28: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
32: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
31: Medipoint.
28: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
33: Ladyboy.

0: onze eigen bibliotheek van Ruud de Soleil gehaald, deze. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine, dames en heren, van hartelijk welkom. Ik zei het net al, 12 mei. We waren begonnen. We zijn beginnen. Het is alweer donderdag.
1: Hoe bedoel je dat precies?
0: Nou, omdat het morgen Friday Light is. Want donderdag, de echte donderdag deze week, zijn we vrij. Want dan is het hemelvaart. Ah. En wij werken niet op christelijke feestdagen, hebben we afgesproken. Behalve op kerst.
1: Zo is het, maar dat betekent dus eigenlijk dat het...
2: Dan is het morgen donderdag.
0: Ja, dat zeg ik. Friday Light.
1: Dan is het dus vandaag woensdag.
0: Ja, oh, sorry. Nee, dan is het... Nee. Als het, dan is het vandaag woensdag. Sorry, je hebt gelijk. Morgen is Friday Light.
1: Dus donderdag
2: morgen.
0: Ja.
1: Dus dan is het vandaag woensdag
0: of dinsdag? Dan is het donderdag morgen.
1: Ja, ja.
0: Of woensdagmiddag.
1: Ga je wat leuks doen met hemelvaart?
0: Denk ik wel. Ik ben lekker vrij, dus dan ga ik genieten van mijn vrijheid.
2: Het wordt heel slecht weer.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Oh, lekker.
2: Het wordt een slechte hemelvaart. Dus je kan gewoon lekker
0: een museum.
2: Bintje. Lekker een series bintje.
0: Ik ga naar het Stedelijk Museum.
2: Oh.
0: En naar het Rijksmuseum, want dat heb ik mijn kinderen beloofd. En één wil naar het Stedelijk en ander wil naar het Rijks.
1: En dan ga je met z'n allen op? Ga je de een naar de een en de ander naar de ander?
0: Ja, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval dat. En dat vind ik heel gezellig.
2: Leuk.
0: Zeg, ik was net op de snelweg. Gebeurt wel eens.
1: Ja.
0: En zag ik dat goddeloze reclame ding van Second Love.
1: Oh ja.
2: Oh ja.
0: Die zijn weer heel groot aan het adverteren. Het is natuurlijk een duivelse instelling, dat Second Love. Want dat zet aan tot vreemdgaan en dat soort dingen. En ineens dacht ik, ik heb geen first love. Mag ik dan wel op second love?
1: Dat is een leuke vraag.
2: Oh, dat vind ik een hele leuke vraag.
1: Nou,
2: moet je bewijzen dat je al een first love hebt?
0: Ja, dat weet
2: moet
0: ik
2: je
0: dus
2: bijvoorbeeld
0: niet.
2: De paspoortgegevens van je first love invoeren?
1: Want ik zie hier de synopsis van de website is: het is een discrete datingwebsite voor mannen en vrouwen die al een relatie hebben, maar verlangen naar extra spanning en extra avontuur.
0: Maar ik ben zeg maar zo schoon als me kan.
1: Dan wordt het gecontroleerd dan?
0: Ja, dat vraag me dus af. Ik weet het niet.
1: Leuke vraag. Zouden de mensen
0: ben
1: zijn.
0: Ben jij second love?
1: Ja, precies.
0: Ben jij second love? Laat het ons even weten. Ja.
1: Hoe werkt dat precies?
2: Wie kan of er ervaringsdeskundigen zijn.
0: Voor
2: en wat nou als je ingeschreven staat op de app en je bent aan het appen met iemand en tijdens het appcontact gaat je first love uit?
0: Oh ja.
2: Stel je hebt 3 maanden contact met iemand, maar je first love gaat uit. Is het dan nog second love?
0: Ja.
2: Mag het nog? Dat soort dingen.
0: Ja, en als je second love weer first love wordt?
1: Hey.
2: Ja, dan klopt het dus niet meer.
1: Ja, of je moet dan meteen op zoek naar een third, wat dan eigenlijk dus
0: third
1: weer je second
0: love
1: wordt.
0: Oh ja.
1: Snap je? Heel ingewikkeld.
0: Heel ingewikkeld. Gijs, wat houdt jou bezig?
1: Vanaf aanstaande zaterdag staat Harry Styles in de arena 10 keer.
0: Is eentje.
1: Is eentje, zeker niet met zijn second. Ik wil je even ik wil je even meenemen naar eind...
0: Hallo!
1: Ja, zo klinkt het sowieso, of er nou mensen zijn of niet.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Dit was eind januari hier op de radio. Ik zeg gisteren al, ik ga naar Harry Styles.
0: Ja, dat moet jij lekker zelf weten.
1: Nee,
0: jij gaat in je eentje naar Harry Styles?
1: Nee, maar ik heb ook leuk nieuws, want Fief gaat ook naar Harry Styles.
2: Wat bedoel je?
0: Met jou?
1: Nee, maar ik heb voor haar vandaag ook 4 kaarten kunnen...
0: Oh ja! Plus 1 van Fief, de rest van je fucking leven. Dat hebben wij hebben ooit een deal gemaakt.
2: Is het echt gelukt?
1: Maar moet je dus nagaan hoe blij Fief en ook ik was dat ik kaarten had geregeld. En ondertussen kun je voor de helft van het geld gewoon nog zo'n beetje elke avond naar Harry Styles.
0: Och, wat erg. Hoe komt dat?
1: Ja, er wordt gezegd dat hij, omdat hij de 10 in Nederland doet en er maar verwacht was, dan komt iedereen wel naar Nederland, dat een beetje tegenvalt. En wat wordt gezegd, omdat hij nu verloofd is, dat heel veel fans zeggen, ja, dus hij heeft zijn hoofd helemaal niet bij de show, hij heeft zijn hoofd bij de bruiloft en bij zijn nieuwe vrouw, dus we gaan er niet naartoe.
2: Maar is het ook niet, ik vind hem gewoon niet zo toegankelijk meer.
1: Wat zeg jij nou?
2: Hij is, vroeger straalde hij echt dat gezellige uit, omdat je erheen wilde met z'n allen inclusiviteit, en nog steeds is dat natuurlijk wel zo. Maar hij is nu heel wazig
0: inmiddels.
2: Hij is
0: niet meer woke.
2: En zijn muziek is ook
0: al die mensen met blauw haar, al die pino's die haken af. Dus,
2: ik vind hem nog steeds heel leuk.
1: Waar ga je heen, Bettina?
2: Ik was uitgenodigd en ik heb afgezegd.
0: Ze zijn boos.
2: Ja,
0: ze zijn, echt?
2: Ja, ik
1: zelfs gratis ga je niet naar huis.
2: Nou ja, ik ben iedere avond weg.
0: Door wie was je uitgenodigd?
2: Door een frisdrankenmerk.
0: Oh, oké.
2: Ja, ik moet kiezen, jongens.
1: Dat zit een bijzondere business.
0: Ja, dat snap ik ook.
2: Ik zit in een bijzondere business.
1: Ja,
2: ik zit in jouw. Ik werk hier toch?
0: Oh, ja, nee, maar dat jij wij worden niet uitgenodigd.
2: Ja, hoe zat jij bij de Weeknd dan? 2 jaar geleden? 3 jaar geleden?
0: Door een contactje uit een ander land.
2: Nou, dat bedoel ik. Want een bijzondere business zit jij, Ruud.
1: Ja. Was dat via Second Love, of niet?
0: Nee, ik was met mijn Second Love.
2: Ah, oké. Okay.
1: Bettina, wat is jouw nieuws?
2: Nou, ik was net bij iemand voor een zakelijke afspraak. En die zat te vertellen. We zaten even te praten. Hoe gaat het? En die zei, ja...
0: Hij zegt alles twee keer.
2: Ja, ik zeg alles twee keer. En er was iemand overleden. Uit zijn familie. Niet een heel close iemand, maar een ouder iemand. En toen vertelde hij een beetje hoe dat gegaan was. Ja, die had op haar borst laten tatoeëren. Niet reanimeren. En toen zei ik, sorry, wacht, ga heel even terug. Op de borst laten tatoeëren. Ze was 87 of zo, had ze een jaar daarvoor laten doen. Toen zei hij, ja, dat hebben heel veel mensen hebben dat gedaan. Mm-hmm.
0: Nou, ik ken ook mensen die dat...
2: Gaat een wereld voor me open. Ik vind dat zo. Ik vind dat heel definitief. Ik ga gewoon pontificaal op mijn borst niet reanimeren tatoeëren.
1: Er zijn ook kettingen van. Die kun je ook omdoen. Dan hoef je
2: Snap ik nog wel. Maar ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik wist het helemaal niet.
0: Ik heb heel veel collega's die ik niet wil reanimeren.
1: Daar heb jij het op de borst getatoeëerd.
2: Dus er staat er, ik wil niet reanimeren. Wil jou niet reanimeren. Als iemand ligt dood te gaan, doe jij je shirt open. Precies. Hier, die voor je. Niet reanimeren.
0: Ik ga je niet reanimeren.
2: Ik was er verbaasd over.
0: Ken je het niet?
2: Ik ben niet echt thuis in de reanimatiewereld. Oh, okay.
1: Ken jij mensen die dat hebben dan?
0: Ja, zeker.
1: Echt?
0: Ja.
2: Maar jongeren of hele ouderen?
0: Nou, wel wat ouder, maar een beetje een... iemand die in de verpleging zit.
2: Maar als je dan op het strand loopt, in je zwemkleding staat er heel groot, niet reanimeren met een benzinestift, soort van geschreven.
1: Oh ja.
2: Nou ja, dat zie ik
0: er het reanimatieteam.
1: Goed.
0: Nou, lachen.
2: Oh, wat zijn we leuk.
0: Nou, het zit erop. Tot morgen.

0: Bedien.
1: Ja?
0: Welk jaar?
1: Oeh, 1998.
0: Nee, 1995. Ah. Ja. Mark Morrison in Return of the Mac. Ook nog Shakira en Zoo. Dit is de middagshow. Het ging over second love. Maar mag je daar ook op als je geen first love hebt?
2: Ik vind het opvallend rustig qua reacties op dit onderwerp.
0: Ja, mensen gaan ze. Dit bestaat niet voor niks. Second love. Want ja. Mensen denken, ja, dag. Dan gaan we niet aan.
1: En
0: branden.
1: Dat is natuurlijk ook geheim, want dan is het spannend.
2: Ja. Even de klantenservice bellen?
0: Ja.
2: Misschien dat het.
3: De helpdesk van Second Love. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag, vrijdag van 12 uur tot 17 uur.
0: Even Jinek?
3: Buiten deze tijden hoort u deze boodschap. Bij geen gehoor kunt u gebruik maken van onze e-mail helpdesk.
0: AI, Eva.
3: E-mail naar charlieapenstaartje@secondlove.nl. En dan ontvangt u overdag binnen 4 uur een reactie.
2: Oh, binnen 4 uur. Dat is wel snel. Ja. Oh, ze hebben opgehangen.
0: Okay.
2: Dus we moeten morgen even terugbellen, denk ik.
0: Oké, dan gaan we morgen terug. Okay. Bettina begon net over een niet-reanimeren tattoo.
1: Ja, ja, ik tattoo. Wist helemaal niet dat dat bestond. Dat er dus mensen zijn die dat zo op hun borst hebben laten tatoeëren. Dat als ze je shirt openscheuren, dat ze zien... Nee, niet reanimeren.
0: Laat me liggen.
1: Laat me liggen, laat me gaan en weglopen.
2: Ja. Je hebt natuurlijk zoiets van, tattoo je toch niet?
1: Oké, kan Gijs naar huis?
2: Ja, excuus. Marianne heeft geappt. Ze zegt, ik heb al een paar jaar een tattoo op mijn borst... met niet reanimeren, wel met mooie letters en een hartje er ook naast.
0: Oh, wauw.
2: Dat heeft Marianne en Jenneke geappt. Dus zij heeft een niet reanimeren verklaring. Dat is weer wat anders, maar ik heb haar teruggebeld.
0: Oh, waar hangt ze?
2: Op lijn 1.
0: Lijn 1, ik heb lijn 1. Jenneke, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
0: Wat was jouw overweging?
4: Mijn man is... Het is 11 jaar geleden overleden, plotseling... En toen heeft mijn broer geprobeerd te reanimeren. Dat lukte niet. En ik heb gezien hoeveel moeite hij ermee gehad heeft dat het er niet gelukt is. En toen had ik zoiets, dat wil ik nooit iemand aandoen.
0: Wauw.
4: Dus sindsdien heb ik voor mezelf zoiets van, dan is het mijn tijd. Dus dan wil ik ook gewoon, laat me dan maar gaan.
0: Oké, maar is het je tijd, als het je tijd is, als je dat denkt? Want,
4: ja,
0: want misschien als iemand je kan reanimeren...
4: Wel.
0: Ja. Oké, jij hebt zoiets van, als ik toch, als het niet meer werkt, hoeft iemand mij niet meer aan de praat te krijgen.
4: Nee, precies. Want weet je, het lukt heel vaak niet. Of dat mensen, zeg maar, dat je er wat van overhoudt en dan denk ik, laat me dan maar gaan. Zoals ik nu ben, is het goed. Je weet niet hoe je eruit komt. En dan zullen vast mensen zeggen, ja, maar ik ken heel veel mensen die er wel goed uitgekomen zijn. Ik wil niet dat mijn geliefde, zeg maar, dat schuldgevoel hebben van, goh, het is me niet gelukt.
0: Heb jij inmiddels een nieuwe relatie?
4: Ja.
0: En hoe staat jouw huidige relatie daarin?
4: Die is het er absoluut niet mee eens. Want die zegt, ik ga gewoon beginnen.
0: Ja. Ja.
4: Maar ik heb echt die penning. Ik draag hem ook altijd bij me. En ik zeg tegen iedereen van, joh, ik wil het niet.
0: Nee, en waar heb je hem? Heb je aan een ketting?
4: Hij zit aan de tas.
0: Ah, nee, oké, maar is het wel duidelijk zichtbaar? Ik bedoel, moet je die tas ook altijd bij hebben?
4: Een vrouw heeft toch altijd een tas bij zich?
0: Nou ja, ik weet niet, als je
1: en
0: gaat zwemmen...
1: En mag ik vragen hoe oud je bent, Jenneke?
4: Ik ben 53.
0: Oké, maar Jenneke, als jij gaat zwemmen, dan moet iemand wel je tas zien.
4: Ja, maar ja, als ik ga zwemmen, ja, dan gebeurt dat. Dan denk ik dat ik sowieso niet meer boven water kom.
0: Oké. Zeg, is jouw broer eroverheen? Ja, sorry, dat is een soort nazorg.
4: Nou, nee, ik denk niet dat hij daar ooit overheen komt. Want hij heeft hem echt letterlijk en figuurlijk doodvoelig aan. Hij heeft wel geregeld daarna dat hier, ik woon in een dorp... dat er op 4 plekken nu AED's hangen voor mensen die het wel willen.
1: Goed, ja.
4: Dus ja, weet je, ja... Maar nee, ik vind het gewoon het idee. Nee hoor, laat maar gewoon gaan.
0: Wat erg. Ja, sorry, ik vind het heel erg voor jou, maar ik vind het minstens zo erg voor jouw broer. Dat hij er daar nog mee moet...
4: Maar dat is natuurlijk gewoon... Dat is denk ik ook hetgene wat heel veel mensen vergeten. Het is mooi dat... Ik heb het zelf ook een keer gedaan bij iemand en die is er helemaal goed uitgekomen. Maar het is zo zwaar. En als het dan niet lukt... Ja, en het is dan ook nog iemand die je kent... Ja.
0: En heel veel mensen weten ook helemaal niet hoe het moet. We hebben staying alive. Ah, ah, ah.
4: Ja.
0: Ja, toch?
4: Ja, precies. Dat is het goede ritme. Dus ja,
0: Gijs is de enige hier van dit clubje. We zitten hier met een aantal mensen in de studio. Gijs is de enige die BHV'er is.
2: Ja.
0: En kun je het even uitleggen, Gijs, hoe het moet reanimeren?
2: Nou ja, als je het over dat liedje inderdaad hebt. Dat moet, als je het perfect doet met een bepaald aantal keer duwen per minuut. En dat is precies op het ritme van de Bee Gees en Stayin' Alive. Dus ja, dat zou je kunnen meezingen op het moment dat je gaat reanimeren.
0: Ga je dat zingen ook dan? Als je
2: nou, dat helpt wel. Oh. En de boodschap ook.
4: Dat wel geleerd, toch, Gijs? Echt? Ik ben ook BHV. Dat is het kromme.
0: Ben jij ook BHV'er, Jenneke?
4: Ik ben ook BHV'er, dus ik weet het wel. Maar ik wil het zelf gewoon niet.
0: Nee, ik snap het ook goed. Nou, fijn. Ja. Ik denk dat je een hele hoop mensen... Weet je toevallig ook iets van Second Love? Want daar komen we ook niet uit.
4: Oh, joh, daar wil je niet over beginnen.
0: Okay. Oh, dat doen we dan. Goed, Jenneke, dankjewel. Tot snel weer.
5: Er is maar één. NPO Radio 2. Radio 2.

0: zijn geheime boodschappen voor de inlichtingendienst. Je hoort dat? Sleutel ligt onder de mat. Ik zeg.
1: Ja, dat.
0: Steken kloppen als je naar achter komt. Was Born This Way van Lady Gaga. Sommier ervoor in Dark Before the Dawn. Dit is de middagshow. Er wordt overigens een hoop gereageerd. Niet alleen op Second Love.
2: Nee, vooral over dat reanimeren. En dan vooral het niet reanimeren.
0: Second Love, eerst even dat afronden. Dan kunnen we daarmee... we moeten morgen terugbellen, want ze zijn vandaag gesloten.
2: Precies. Want de vraag is, als je geen First Love hebt, mag je dan op Second Love?
0: Ja, precies.
2: Maar we hadden net Janneke aan de lijn. En die wil zich dus bewust niet laten reanimeren. Sabrine zegt bijvoorbeeld, voor de niet reanimeren vrouw... Wauw, wat een dappere keuze door verdriet, maar uit zoveel liefde gemaakt. Ja. Ben er stil van. Ik hoop dat jouw hart nog heel lang mag kloppen, zegt Sabrine.
3: Nou, wat mooi.
2: Mooi gezegd.
0: Ja, mooi. Ja.
2: Nee, allemaal dat soort...
0: Maar wel heftig, weet je, dat haar broer helpt reanimeren. Is dat niet gelukt of zo? Of dat lijf, de lichaam werkt er niet meer. Maar dat hij dan denkt dat het door hem is gekomen, weet je wel?
2: Ja.
3: Dat hij het niet goed heeft gedaan.
0: Maar Gijs, jij bent, we hadden het net even over onder de plaat. Jij bent dus niet BHV.
2: Nee, ik werd net even afgeschrapt. Ik ben BHV geweest, maar dat verloopt op den duur.
0: Waarom heb je dat niet eerlijk gezegd? Van nu maak je mij een leugenaar.
2: Nou, ik vind het zelf wel een stoere ondertitel.
0: Want Yvette, die zeg maar onze regisseur van het radioprogramma, die zei van... Ja, je moet dat goed duidelijk zeggen.
3: Dus Gijs...
0: Yvette, zo is het toch, dat zei
4: je. Nee, niet met dat stemmetje. Nee, ik vroeg alleen aan Gijs, is dat echt zo? Want ik wist dat niet. En toen zei Gijs, nou ja, het zit een beetje anders.
2: In de tijd dat ik nog bij de Albert Heijn werkte, was ik BHV'er.
3: Ja, ik heb ook ooit die cursus gedaan.
2: Ja, maar dus dat was in 1962.
3: Dat is heel, nou zit je me echt, dat is onaardig.
0: Och, jullie zijn elkaar allemaal in,
3: hij zegt dat ik uit 1962.
0: In de bus aan het gooien. Of onder de bus, of achter de bus. Juri, ben jij BHV'er?
5: Ik was wel BHV'er, maar mijn diploma is verlopen.
0: Ja.
5: Ja.
3: Okay. Het zijn allemaal ex-BHV'ers. Misschien moeten we dat een keer met z'n allen doen. Leuke BHV'er.
0: Ja, BHV'er. Ik heb een tatoeage op mijn borst. Geen BHV'er.
3: Dus... ja. Alleen door artsen. Ja, geen BHV'er.
0: Geen voorlopig BHV'er, alsjeblieft. Goed, afgehandeld nu?
2: Ja, sorry dat ik gelogen.
0: Ja.
2: Het Radio 2 weerbericht. Het is even droog, maar vanavond opnieuw flinke buien. Ook morgen buien, soms met hagel en onweer, wordt het ongeveer een graad of 11.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Ruud. We liggen lekker op schema. 450 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat is normaal voor dinsdag op dit tijdstip. De meeste drukte bij Amsterdam op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer staat 8 kilometer file. Vanaf Amsterdam-Bijlmermeer doe je er een uur langer over. Want er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Omrijden kan via de zuidkant van Amsterdam. Dan pak je eerst de A2 richting Amsterdam. Verder over de A10 Zuid en dan verder over de A4. Over de A4 gesproken. A4 Antwerpen-Rotterdam. Bij Bergen-op-Zoom een ongeluk. 9 kilometer file en 50 minuten vertraging daar. De afrit is daar dicht en ook is de rechte rijstrook voorlopig dicht. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort... door de werkzaamheden een half uur tijdsverlies. De rechte rijstrook is dicht. De linker rijstrook van de A28 is dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle... door het slechte wegdek bij Zwolle Centrum. 14 kilometer file en een half uur vertraging. En ook de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Die doen weer van zich spreken in de vorm van een file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek 7 kilometer en 40 minuten vertraging.
0: Robert, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS-journaal van 4:30. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. De AIVD onderzoekt de organisatie achter de asielprotesten. Minister Van den Brink zegt dat wordt gekeken naar de patronen en wat daarachter zit. In onder meer Apeldoorn en Loosdrecht liepen protesten tegen de komst van asielzoekers de afgelopen weken uit op geweld. Polen gaat alsnog huwelijken erkennen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat heeft de regering van premier Tusk gezegd. Poolse media spreken van een doorbraak. De bekendmaking volgt op uitspraken van rechters dat de Poolse regering die huwelijken moet erkennen. Bij een milieupark in Geleen is een explosief gevonden. Het is inmiddels afgevoerd door de politie, meldt Omroep L1. Wat voor explosief het was, dat is niet bekendgemaakt. En in het Groningse dorpje Zoutkamp is het een en al vreugde vanwege het openen van de buurtsuper. Het dorp had sinds afgelopen zomer geen supermarkt meer en daarom moesten inwoners best wel een eindje rijden. Nu hebben een paar inwoners zelf een supermarkt geopend. En daar zijn de mensen blij mee.
7: Hartstikke blij. Een verorde mee. Voor alle mensen.
8: Nou, kijk, zo even weer overwippen. En ik heb geen auto, dus dan moet je altijd een ander verorden.
7: En ook zelf alles weer uitzuiken. Nee, fijn. Ik ben nog doodgelukkig mens. Als ik jonger was en geen gebreken had, dan heb ik me ook nog opgegeven. Maar dat is weer. Het
1: belangrijkste is Zoltkamp bij de winwinkel.
9: Zeker. Doe hard het om uiteindelijk.
5: Ja, ze hebben weer een winkel. Daar gaat het dus om. De lokale inwoners zijn dus blij. En na de opening kwamen ook de eerste Duitse toeristen langs. Dus tot nu toe is het een succes.
10: Was dit in Duits?
5: Dit is volgens mij in het Gronings.
10: Gronings? Ja. Verstond jij het, Gijs?
2: Het laatste stukje niet. Dat was...
3: Jawel, hij was blij dat er in ieder geval weer een winkel was.
10: Ja, dat was helemaal de rest.
3: Ja, dat weet ik niet.
10: De rest hoorde
5: ik niet. Een vrouw die zei, als ik nou wat jonger was, dan was het allemaal nog wel goed. Maar nu, als ze weer wat ouder is, ja.
10: Ja, precies.
5: Wel prettig, hè?
10: Nou, dat was je werk. Want op 5:30.
3: Die gaat vandaag over een romantische escapade in een vliegtuig. Een stel is betrapt terwijl het seks had in het vliegtuig op weg naar Argentinië. Andere passagiers waren geschokt toen ze het tweetal halfnaakt op de stoelen zagen zitten. Het stel zou elkaar hebben ontmoet tijdens een vlucht van bijna 7 uur. Wat een lef, hè?
2: Nou, de vonk is in ieder geval heel snel overgeslagen. De luchthavenpolitie heeft de, let op, 55-jarige man en de 60-jarige vrouw direct na de landing gearresteerd. Maar ja, wij van de Wild in de Middag vragen ons dan maar één ding af.
10: Ja, hoe herken je bejaardenseks? Alles welkom via de gratis app van NPO Luister. Hoe herken je bejaardenseks? Nou,
2: hoe herken je bejaardenseks? Dan hoeft de man in ieder geval niet bang te zijn dat zij hem eraf bijt.
10: Nee, nee, daar hoef je niet bang voor te zijn.
3: Nee, of NPO Radio 5 staat eraan op de achtergrond.
5: Ja, ja. Ze doen het graag met een advocaatje.
10: Mooi. Hoe herken je bejaardenseks? Als ze klaar zijn, roepen ze bingo. Nou, meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
11: Er is maar één.
10: Over seks gesproken, tongzoenen met een cactus. Zometeen hier.

0: 1980. Ook nog David Guetta, Teddy Swims en Tones and I ervoor. En Gone, Gone, Gone. Dit is de middagshow. Akelig nieuws uit de medische wereld. In Italië is een vrouw er na 7 maanden achtergekomen dat ze nog een schaar in haar buik had. Een schaar in haar buik. Een schaar in haar buik.
1: De wild in de muur.
2: Ah, is er een dokter hier?
3: Dokter Felicia.
0: Dokter.
4: Ja, hey, goedemiddag.
0: Dit gebeurt helemaal nooit meer.
4: Nou, ja, als je het hoort, dan denk je toch wel dus. Dat
0: ja.
4: Vind ik ook wel verrassend.
0: Maar ik dacht, jij mij ooit geleerd, alles wordt geteld.
4: Nou, kijk, je hebt natuurlijk verschil tussen spullen die zeg maar echt gebruikt worden, zoals gaasjes, naalden die ook opgaan, die vies worden. Dat wordt allemaal geteld. En in principe is het zo dat de apparatuur die je gebruikt, dus alle instrumenten die op een set zitten, die zijn in Nederland, ik weet niet hoe het in Italië is, maar eigenlijk altijd in tweevoud aanwezig. En dat heeft natuurlijk een enorme veiligheid, want dan zie je direct, hey, wacht eventjes, ik heb 1 pincet bijvoorbeeld of 1 schaar. Dus ja, iets wordt ook zo, zeg maar, zo'n hele set voordat wij überhaupt beginnen, wordt zo overzichtelijk opgedekt. Ja, je merkt meteen.
0: Noem je dat opdekken?
4: Ja.
0: Oh, wauw, mooi.
4: Ja. Ja. Nou ja, dus weet je, ik weet niet, want dan zie je direct, hey, wacht eventjes, ik heb 1 pincet bijvoorbeeld, of 1 schaar. Dus ja, iets wordt ook zo, zeg maar, zo'n hele set voordat wij überhaupt beginnen, wordt zo overzichtelijk opgedekt. Ja, je merkt meteen.
0: Noem je dat opdekken?
4: Ja.
0: Oh, wauw, mooi.
4: Ja. Ja. Nou ja, dus weet je, ik weet niet, we zijn wel eens uit eten, maar dan zie je ook dat ik alles recht leg, weet je, elk
0: ja, ja, zeker. Ja. Ja.

0: hebben gehouden en dicht hebben genaaid. Voor de volgende operatie wellicht.
1: Oh, ja, om her te gebruiken.
2: Ja, ja. Ja.
1: Nee. Kijk, wat nog wel eens zo is, maar dat is een heel technisch verhaal. Soms laat ik ook even een klemmetje onder de huid bij, want dit ging om een buikwandcorrectie. Omdat die aan een naald vastzit die de navel goed omhoog krijgt. En ja, dat zou in dit geval, zou ik me kunnen voorstellen. Want het was een kogger, zeg maar. Dus dat is eigenlijk een hele stevige klem die ook op een naaldje kan hebben gezeten of een hechting, die er vervolgens uit is gehaald, die hechting, maar dan niet het device onderhuids. Ja, uiterst slordig. Dus nee, daar ben je niet trots op als je dit hoort.
0: Nee, maar hoe weet zo iemand dan dat er een... Is het een MRI-scan of kom je bij de luchthaven door zo'n...
3: Voel je hem zitten misschien?
0: Ja, dat.
1: Nou, een MRI is zelfs gevaarlijk, hè, want dat trekt natuurlijk metaal aan. Dus je moet al je oorbellen uit en weet ik het allemaal. Dus als je daar nee in een CT-scan... Ja, deze dame had gewoon ontzettende pijn, wat maar bleef en maar bleef en maar bleef. Bij slanke mensen kan je het eigenlijk goed voelen, want dit was niet echt iets kleins. Hè. Kijk, als je een hechting of een gaasje laat zitten, ja, dan is dat in die zin, ja, dat is iets wat kan gebeuren. Natuurlijk mag het niet gebeuren, maar dat kan je zo klein als het nat wordt oprollen dat je het niet voelt. Mm. Maar dit kan je toch wel vrij goed voelen en anders op een echo ook al zien. Mm.
0: Maar dat prikken, wat ik heb rechts onderin, dat is gewoon een wond. Hè?
1: Wat zeg je?
0: Dat prikken rechts onderin, want ik heb... Dat is gewoon de wond.
3: Ben jij een schaak kwijt, verlies.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar hebben jullie wel eens tijdens de operaties dat je denkt... Oké, dan moeten er dus twee liggen van alles. En dat er dan één weg is. En dat je en denkt, oh, ik ga even zoeken in de buik. Want ik ben die andere schaak kwijt.
1: Nee.
0: Onder de tafel.
1: Echt, kijk, je hebt natuurlijk heel uiteenlopende ingrepen. Als je bijvoorbeeld een levertransplantatie gaat doen... Ja, dan wil je niet weten. Dan zit je soms aan 200 hechtingen. Of nou, er 800 gaan, weet je, gigantische aantallen. Dus dat moet steeds stuk voor stuk goed bijgehouden worden. Want anders raak je gewoon letterlijk de tel kwijt. Maar het overzicht, dat moet echt ook de OK-assistenten op haar tafel houden. En wat het belangrijkste is, de chirurg, die moet zelf geen spullen van die tafel gaan halen. En dat is nog wel eens lastig, want ik ben ook een heel geduldig typeje. Eigenlijk mag zij het mij aangeven. Ik mag niet zelf mijn spullen pakken. Ik mag het niet zelf terugleggen. Dus het gaat echt door iemands handen heen en weer. Dus ja...
0: Hier wordt heel verduidelijk. Dus die OK-assistent die telt ook heen en weer. Dus die telt min 1 plus 1. Dat.
1: Precies. Die geeft mij iets aan. En als ik het niet meer nodig heb, pak ze het terug. Geeft ze me iets het volgende item aan. Dus weet je daar... Ja, je laat ook niet allemaal dingen maar op tafel liggen of in een wond liggen, nee. Zoals bij een buikwandcorrectie natuurlijk. Dus ja, kijk, dit ik herken
0: het hoort niet. Het hoort niet.
1: Nee.
0: Even ander nieuws. Steeds meer op dagcremes zie ik staan. Foundation, overigens daar ook op, dat gebruik ik dan minder. Maar op lippenbalsem, overal zit SPF in. En mensen dat hoor ik vandaag namelijk bij een drogist, waar ik de naam dan niet van zou noemen. Maar daarvan zijn de mevrouw, want ik moest zo'n crème hebben. Je moet SPF ook in de winter opsmeren. Is dat waar?
1: Ja, want kijk, ook in de winter is er gewoon natuurlijk UVB-straling. Hè? Dus dan is er ook gewoon zonlicht. Dus onze huidtherapeuten en eigenlijk alle dermatologen zeggen ook... all year around eigenlijk gewoon altijd liefst minimaal factor 30. Want dat blokkeert toch echt wel 97% van de schadelijke UVB-straling. Okay.
0: Maar ben jij dan tegen bruin worden?
1: Een beetje wel, ja.
0: Okay, maar
1: kijk, bruin worden is toch het proces.
0: Nee, niet bruin, maar een beetje kleurtje, een beetje gezond kleurtje.
1: Nee, tuurlijk, dat is natuurlijk altijd wel lekker. En we zijn ook allemaal maar mensen. Dus weet je, ik snap dat iedereen dat gewoon ook op een voorzichtige wijze blijft doen.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen...
1: verbranden, is echt waar het natuurlijk om draait. Echt verbranden, ja. Dat leidt natuurlijk... wat hogere kans huidkanker.
0: Ik kan me voorstellen, jij bent er elke dag mee bezig... dat jij praktisch niet in de zon gaat zitten.
1: Nee, op elkaar en zo denk ik. Ja, weet je, vanochtend denk ik ook auto, operatiekamer, geen daglicht. Geen factor 50. Maar voor de rest, als ik maar buiten fiets, ook in de winter, altijd.
0: Oh ja? Dus jij bent nooit bruin?
1: Altijd. Ja, van de foundation.
2: Is een dagcreme net zo goed als een zonnebrand op dat vlak?
1: Nee, want daar ging het om. Nee, kijk, nee, want je wil zonnebrand echt goed werken... dan moet je het eigenlijk elke 2 uur opnieuw opsmeren. Ah. Als je al een klein beetje gezweet hebt en je moet het heel dik opbrengen. En dat doe je natuurlijk niet met die cosmetica waar ook een SPF in zit. En vaak is dat ook een SPF 15 of 20. Nou ja, echt voor een hele goede bescherming moet je toch wel 30, liefst 50 smeren... en dus gewoon voornamelijk heel vaak en heel dik. Zoals pindakaas op je brood laten.
2: Oh, jeetje.

0: ik moet een beetje uitkijken, want we zijn poont natuurlijk. Maar wit is beter, dus eigenlijk.
1: Ja, nou ja, niet verbranden.
0: Nee, niet verbranden. Dokter, dankjewel, tot snel weer.
2: Er is maar één.

0: Lekker hoor, de Bangerbus, de Bangerboys. Ik ben in de war. De Bangerbus is iets anders.
1: Ze zaten toch in de Bangerbus?
0: Ze zaten in de Bangerbus. Dit was de Bangerboys. En overigens ook in de Bangerbus. En We Like to Party. Ook nog Miles Smith en Niall Horan ervoor. En Drive Safe. Zometeen na 5 uur hebben we een nieuwe top 5 over 5.
2: Och, stel je eens voor, Ruud. Je neemt een vliegtuig naar Argentinië. Een vlucht van 7 uur, maar dan blijkt de... Ik moet alweer lachen om het vooruitzicht. Dat het dan om Ruud gaat. Blijkt dat de liefde van je leven naast je zit.
0: Nooit durven.
2: Of in ieder geval een lekker ding. En jullie willen de kleren van elkaars lijf afrukken. En doen dat dus ook. Andere passagiers waren geschokt toen ze het tweetal half naakt op de stoelen.
0: Heb jij wel eens gekust of iets in het vliegtuig?
2: Nee, ik ben niet van de Mile High.
0: Nee. En Gijs, jij?
1: Nee, absoluut niet.
0: Jori, jij?
1: Nee, jij ook niet, Ruud.
0: Echt nooit, nee.
2: Zou jij een ruig imago hebben?
0: Ja, nee, maar ik zou dat echt in een vliegtuig nooit doen.
1: Waarom niet?
0: Gewoon, dat vind ik gewoon onsmakelijk.
2: Ik vind het al zo goor.
0: Dat vind ik goor.
2: En krap.
1: Ik maak het nog iets goorder. Want het ging om een man van 55 en een vrouw van 60.
0: Oh, bejaardenseks. Daarom vandaag in het kader van de top 5 over 5. Hoe herken je bejaardenseks? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
1: Ivo zegt, hoe herken je bejaardenseks? Nou, hij roept steeds de verkeerde naam, want hij begint dement te worden.
0: Oh ja. Mirella, dankjewel voor het meedenken. Hoe herken je bejaardenseks? Je hoort het bed niet kraken, wel zijn heup.
2: En Vivian stuurt, ze doen aan tafeltje trekje.
0: Oh, leuk. Nou, meedenken, hier dan gaat het NPO Luisterapp. Hoe herken je bejaardenseks?
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
9: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: 1 minuut en 45 seconden na 5 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Joeri Stubenitski. Joeri, goedemiddag.
15: Hey Ruud, goedemiddag. De politie heeft vorig jaar een record aantal wapens van minderjarigen afgepakt. In totaal gebeurde het 2300 keer. Het waren vooral steekwapens, maar er werden ook honderden vuurwapens in beslag genomen. En ook werd er meer illegaal vuurwerk gevonden bij minderjarigen. De politie is bezorgd en zegt dat het mogelijk komt door onderlinge bedreigingen en verheerlijking op sociale media. Honderden inwoners van de hoofdstad van Haiti zijn hun huis uitgevlucht. Het land heeft al jaren last van criminele bendes die de buurt domineren. Afgelopen 5 jaar zijn er 20.000 doden gemeld. Ruim 1 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Pogingen van de VN om hulp te sturen om de boel op Haiti weer op orde te brengen zijn mislukt, zegt Latijns-Amerika-deskundige van de NOS, Yelisa Niebes.
16: Zo is er bijvoorbeeld een Keniaanse politiemacht in Port-au-Prince. Maar die slaat bijvoorbeeld soms wijken over, omdat ze het daar ook te gevaarlijk vinden om orde te handhaven. En laatst was er bijvoorbeeld een missie met militairen uit Tsjaad. Ze waren geland, maar bij landen kwamen ze erachter dat een vliegtuig beschoten was. Die zijn ook niet echt gewenst door de Haitiaanse bendes.
15: De hoofdstad is inmiddels voor een deel onder controle van de politie, maar verspreid over Haiti zijn nog altijd honderden bendes actief. Bij een ongeluk in Molenaarsgraaf, bij Dordrecht, is vanmiddag een jongen om het leven gekomen. Rond 2:30 kwam hij met zijn fiets onder een vrachtwagen terecht. De jongen was 14 jaar en kwam uit Alblasserdam. En in ruim 90 gemeentes zijn mensen op pad om het aantal dak- en thuislozen in kaart te brengen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van deze groep nemen ze niet alleen een kijkje op straat, maar ook in buurthuizen, scholen en zelfs de dierenopvang, zegt deze onderzoeker.
17: Zij krijgen huisdieren van mensen die niet langer kunnen zorgen voor een huisdier. En zij signaleerden dat er steeds meer mensen ook bij hen komen met een huisdier, omdat ze geen vaste verblijfplaats meer hebben. Dus of op de bank verblijven ergens, of de opvang in moeten en een huisdier die daar niet mee naartoe kunnen nemen.
15: De resultaten van de telling worden in december bekendgemaakt. Het weer vanavond vanuit het westen buien. Morgen ook veel buien. In de middag ook kans op onweer en windstoten. En het wordt morgen een graad of 12.
0: Joeri, dankjewel. Tot zo weer. Robert Vriezen bij de AMB. Lekker, lekker, ja, hè? Lekker.
18: Ah, zeker. Och, man. 574 kilometer file bij elkaar. Dat is een tikkie drukker dan normaal op dinsdag op dit tijdstip. Maar dat komt onder andere door de werkzaamheden op de A12 aan de IJsselbrug. Op de A12 zelf vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort 7 kilometer file en een half uur vertraging. Rechte rijstrook is daar dicht. En aansluitend op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek 9 kilometer file met een uur op onthoud. De drukte bij Amsterdam kan gaan afnemen en dan met name op de A9... want die is weer vrijgegeven vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Amstelveen Stadshart nog wel 6 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle, slecht wegdek bij Zwolle Centrum. De linkerrijstrook is dicht en daardoor 16 kilometer file. Vanaf het harde duurde ruim een half uur langer over.
0: Robert, dankjewel, tot zo weer.
19: Zometeen bij De Wild in de Middag.

0: alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goud

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
3: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: City of Blinding Lights in de albumversie. Ik dacht in het kader van de woude van muziek. Lekker helemaal. Zeg, het tweede gedeelte van dit radioprogramma, wordt er een hoop geklaagd over bejaardenseks.
1: Ja, inderdaad, want de top 5 over 5 vandaag, hoe herken je nou bejaardenseks? Dus bijvoorbeeld Sharon, die zegt, hoezo bejaardenseks als je 55 of 60 bent? Marlies zegt, hoezo? Jammer dat je de leeftijd van de vrijende partner noemt en dan het woord goor gebruikt. En Marga stuurt...
0: Ruud. Ik ben
2: maar
0: al zelf zo
2: oud. Ik weet het niet, ik weet het
0: zelf. Ik ga er zelf ook bijna gratis in de bus, donderop.
1: Je hebt het over bejaardenseks, maar jij bent toch 57, zegt
0: Marga.
2: Het heet zelfspot.
0: Ik moet tegenwoordig heb mijn ondergrens al heel erg moeten opschroeven.
2: Ja, hij zit nu echt op oud.
0: Ja, ik zit al oud.
2: Op oud, jij.
0: Oud daten.
1: Ja, ze moeten sowieso een rijbewijs.
0: Het is als je wil daten en je zoekt je ondergrens, dan moet je...
2: Door de helft?
0: Leeftijd gedeelde 2 plus 7 jaar.
1: Is dat de stijlregel tegenwoordig?
0: Ja, niet tegenwoordig, dat is eigenlijk...
1: Altijd zo geweest?
0: Okay. Dan ga je zeg maar, over het algemeen nog een beetje fatsoenlijk met elkaar op.
2: Oh, Gijs, maar dan... Jeetje.
0: Ja.
2: Dat is wel jong bij jou.
0: Dus 57 gedeeld door 2 is...
1: Is dat 28?
0: Nooit live rekenen op de radio.
1: Is dat 28?
2: Ik blokkeer dan helemaal in mijn hoofd.
1: Dus bij jou moeten ze 35 zijn, Ruud.
0: Ja. Voor de hele andere avond. Wat?
1: Ja. Oh, ik zou weer gaan vliegen binnenkort.
0: Ja.
2: En Gijs, hoe oud moet ze voor jou zijn dan?
1: 22.
2: Oh, dat valt me nog mee.
1: Het is jong hoor.
0: Als je mijn dochter, jong. Als je, echt.
2: Je blijft met je tengels van de dochter van Ruud dan.
1: Hoezo? Ik kan het toch heel goed.
0: Niet. Als je, hallo, je laat me helemaal niet uitpraten.
2: Oh.
0: Als je mijn dochter nou eens een keer mee uitvraagt.
1: Dat zou heel gek zijn.
0: Nee, helemaal
1: maar wel
0: niet.
1: Gezellig. Eigenlijk
0: een normale vriend. Ook wel gezellig. Kunnen we wel in het weekend elkaar ook zien?
1: Dat is nou,
2: wat leuk voor je, Gijs.
1: Heb jij haar nummer voor mij? Oh, die heb ik al.
0: Ja, die heb jij. Goed, waar waren we eigenlijk?
2: Ja, nieuwe top 5 over 5.
0: Oh ja, dat was
2: het. En dat mensen klaagden, want ja, de nieuwe top 5 over 5 gaat over een romantische escapade in een vliegtuig. Een stel is betrapt terwijl het seks had in het vliegtuig op weg naar Argentinië. Andere passagiers waren geschokt toen ze het tweetal halfnaakt op de stoelen zagen zitten. Het stel zou elkaar hebben ontmoet tijdens een vlucht van bijna 7 uur. Dat hebben ze snel gefixt.
1: Ja, de vonk is heel snel overgeslagen daar. De luchthavenpolitie arresteerde de, let op, 55-jarige man.
0: Gadver!
1: En 60-jarige vrouw.
0: Lekker!
1: Direct na de landing.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Ja, klagers, let op. Hoe herken je nou bejaardenseks?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Kostas en Lieve zeggen, nou, hoe herken je bejaardenseks? Nou, niet alleen het bed kraken.
4: Nummer 4.
2: Op nummer 4, hoe herken je bejaardenseks? Jeroen stuurt, de condooms zitten in het boomerflapje van de telefoon.
3: Nummer 3.
1: Armen op 3. Hoe herken je bejaardenseks? Nou, het voorspel bestaat uit het smeren van Voltaren Emu Gel.
4: Nummer 2.
2: Op nummer 2. Hoe herken je bejaardenseks? Lau stuurt. Het hoogtepunt is niet klaarkomen, maar overeind komen.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Hoe herken je bejaardenseks? Camille, dankjewel voor het meedenken. Op de ontblote bovenlijven staat niet reanimeren. Dankjewel voor het meedenken. En morgen is

0: alle andere mensen die ook bijna gratis in de bus mogen. Niet zo zeik.
1: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: van 50 plus zich niet bejaard willen laten noemen.
1: Dus. Zeker.
0: Want 50 is namelijk het nieuwe 40.
1: Dat is bijvoorbeeld Ellen. Die zegt vlak de ouderen niet uit, hoor, qua seks.
0: Nee, zeker.
1: Zegt Ellen.
0: Doe toch lekker mee.
1: Die Ellen?
0: De oudjes.
1: Ja, oh, de oudjes.
0: Oudjes. Ja, oudjes. Ik ben ook een oudje. Dus ik mag.
2: Waarom vlak Ruud niet uit, jongens?
0: Ja. Nee, ik ben een knaller. Ik ben
2: Dat maakt alles in één keer zo onaantrekkelijk. Ja, ik ben een knaller. Nou, laat me zitten.
0: Nee, de kilo knaller, dat wil ik zeggen. Oh. Ik doe helemaal niks, hè.
1: Hoezo niet?
2: Wat?
0: Nou, gewoon omdat ik helemaal niks heb. Oh. Doe en ik ben tegenwoordig van het lezen en thuis. Ik doe heel veel met mijn kinderen. En, ik doe allemaal cursussen. Ik ben best wel een saaie lul.
1: Wat doe jij voor cursussen dan tegenwoordig?
0: Zelfreflectie. Er werd tijd. Mijn tijd. Ritueel voor mijn tijd. Nee, dat is wat ik aan het doen ben. Ik ben een hoop dingen aan het doen. Zelfreflectie en ik ben een boek aan het schrijven. Dus eigenlijk best wel leuke dingen.
1: En dat doe je allemaal in plaats van seks dus eigenlijk?
0: Nou ja, dat, als je veel thuis zit, dan heb je niet automatisch seks.
2: Je bent wel echt een bejaarde geworden.
0: En ik ben van die dating apps af, want dat vond ik ook allemaal goor.
2: Dat kan mijn AI, toch?
0: Nou ja, dat dacht ik ook. En ik kwam ook buurvrouwen tegen, dus op een gegeven moment dacht ik... We hadden Christine W., Feel What You Want... en ook nog Ellen, Alex Warren en Visa Dream. Dat is toch prima? Ik bedoel...
2: Ben je gelukkig, Ruud?
0: Ik ben wel gelukkig.
2: Nou, dan is het heel prima. Ja. Daar gaat het om.
1: En heb je geen knappe buurvrouw?
0: Weet ik veel. Dat weet ik echt niet. Maar ik zou het nooit meer met mijn buurvrouw aanleggen.
1: Oh.
2: Nou, totdat je in één keer een hottie hebt als buurvrouw.
0: Ja, maar dan...
2: Dan moet verhuizen.
1: Er, lekker een muurtje doorbreken. En ja, dan muurtje,
0: dat wel. Wel hadden hoef je niet te verhuizen.
1: Nee, daarom.
0: Oh.
2: Droombeeld, ja. Dat je echt zo je huizen kan samenvoegen.
1: Net als ja-zuster, nee-zuster, dat gewoon het muurtje ertussen...
0: Fiona Hering is haar buurvrouw.
2: Leuk.
0: Maar die heeft een man, dus...
1: Oh. Oh, maar wat doet ze dan, die app?
0: Nee, die is het niet. Nee, andere buurvrouw.
1: Oh.
0: Waarom vertel ik dit allemaal hard op?
2: Ja, ik vind je heel open. Vraag door.
0: U kan het. Ja. Goed. Het is de hoogste tijd voor iets heel anders.
3: 30 minuten rauw.
0: Ja, vandaag een nieuwe aflevering met deze week Nuhela El Kouebli. Ik hoor je denken, wat? Nuhela El Kouebli, en die naam zeggen waarschijnlijk nog niet zo heel veel... maar zij wordt echt een hele grote. Vorig jaar was ze leraar van het jaar en is nu al een TikTok-sensatie... die steeds groter wordt en eind van het jaar gaat ze theaters in. Van dit gesprek met haar laat ik je een klein stukje horen, een paar fragmenten. Het hele gesprek vind je in je eigen favoriete podcast-app... Ik vroeg Nuhela zelf, waar zou ik jou van kunnen kennen?
4: TikTok, vooral. Maar ik denk ook van, tegenwoordig ook van de krant. Ik heb best wel in wat kranten gestaan de afgelopen jaar.
0: In welke niet?
4: Ja, in welke niet, ja. Inderdaad. En ik schrijf nu ook voor tijdschrift Flair. Dus mensen zouden me ook daar als columnist van kunnen kennen.
0: Heb je nog tijd voor les?
4: Ja, niet heel veel. Dus ik doe het nu part-time.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: Is dat uitstervend dan?
4: Ja, Ruud, is dat uitstervend?
0: Dat antwoord is ja, hoor ik al.
4: Laat ik het zo zeggen. Als er ruimte ontstaat dat ik buiten mijn klaslokaal... nog meer jongeren mag bereiken... dan moet ik op een gegeven moment wel afscheid gaan nemen van het onderwijs. Ja.
0: Nuhela vertelde mij dat ze opgroeide in een kwetsbare wijk in Amsterdam. Dus ik vroeg haar, hoe was jouw jeugd dan?
4: Mijn jeugd was niet heel leuk. Mijn vader die was verslaafd. Die had een alcoholverslaving. Ik had een broer die op een gegeven moment afgleed. Mijn ouders zaten echt in... Ja, die zaten heel, heel erg in de schulden.
0: Ongelovig?
4: Nee, mijn ouders waren niet ongelovig. Die hadden wel een islamitische achtergrond. Dus dat maakte het extra moeilijk.
0: Maar dan mag je toch niet drinken?
4: Nee, daarom. Dus dat was... daar heerst gewoon echt een taboe op. Jullie als Marokkaans gezin hebben een vader die drinkt. Dus er was ook heel veel schaamte.
0: En dan ook nog verslaving?
4: En een verslaving, ja.
0: Hoe was dat voor jou?
4: Ik kende niet beter, ik wist niet beter. Ik werd geboren en het was normaal, soort van. En tegelijkertijd kreeg ik daar op een gegeven moment... toen ik een jaar of 7 of 8 was, dat ik dat bewust mee kreeg. Van, eigenlijk is dit niet normaal. We hebben ook in Blijf van mijn Lijfhuizen gezeten. Toen was ik wel wat jonger. Dus
0: dat het niet meer te leven was?
4: Ja, dat gewoon niet meer goed ging. Toen is mijn moeder weer teruggegaan bij mijn vader. Omdat mijn vader is inmiddels overleden. Dus vandaar ik praat in de verleden tijd. Maar mijn moeder, die los van dat ze eigenlijk geen keuze had... om te scheiden. Want dat mocht niet, dat kon niet. Mijn moeder was super afhankelijk, werkte niet. Dus op een gegeven moment is ze wel gaan werken om ook onafhankelijk te worden financieel. Maar scheiden was eigenlijk geen optie.
0: Noëlla werd vorig jaar benoemd tot leraar van het jaar. Ik was benieuwd. Geloof jij met jongeren praten? Of hebben jongeren gewoon regels nodig en verder hun bek houden?
4: Nee, ik hou sowieso niet wanneer je de ander iets moet opleggen. En dat je tegen de ander zegt, je moet je bek houden. Ik zeg altijd, we hebben een stem. En of je nou 12 bent, 20 bent, 80 bent... je hebt het recht om je stem te gebruiken. En gebruik hem ook.
0: Hoe werd je gezien door andere docenten?
4: Ik denk dat heel veel collega's het heel gaaf vinden wat ik doe. Ik denk dat er een grote groep is die denkt, moet dit?
0: Daarom vraag ik het. Zullen je ook ijdel vinden?
4: Ja. En ik denk, ja, en kijk, het systeem is best wel nog een tunnelvisie, hè. Doe gewoon normaal, doe je al gek genoeg. Dus het trekt ook vaak mensen aan die zo denken.
0: Maar dat is een beetje ouderwets calvinistisch systeem dan.
4: Ja, maar dat is het systeem toch ook, vind jij niet?
0: Nou ja, ik stel je de vragen, dus ik wil het graag van jou.
4: Ja, ik denk dat het onderwijs is. Ja, ik denk als ik...
0: Wil er wel antwoord op geven, maar dat doet er niet toe. Ik ben benieuwd wat jij als docent ervan vindt.
4: Nee, ik denk als ik ze naar de gymzaal zie lopen... en en begrijp ik lezen teksten die ze dan vervolgens krijgen... dat ik denk, goh, dit gebeurt in de jaren 70 ook nog. Het is weinig veranderd.

0: In mijn hoofd heb ik een gevecht. Wat is nou de beste Nederlandse band van dit moment? Is het nou Direct? Is het nou Sommieux? Gijs?
1: Als ik tussen die twee moet kiezen, ga ik voor Direct.
0: Bettien?
2: Ja, ik ook, zeker.
0: Juri?
1: Direct.
0: Oh,
1: ja. Onsympathiek voor Sommieux.
0: Ja.
2: Nee, maar dat betekent niet dat we die slecht vinden.
0: Ik ben wel Sommieux ook. Ik vind ze al gedeelde eerste plaats, hoor, die twee.
2: Ik vind Sommieux ook heel goed, hoor.
0: Goed. Ik hou van dit soort schoonmoedermarketing dingetjes. Heerlijk. Je kunt er helemaal niks mee. Je wordt er niks wijzer van.
2: Is ook niet leuk, van die vraagstukken leuk.
0: Ja, vind je dat mooi?
1: Dat dan een gevecht ook in jouw hoofd is. Kunnen we jou daarmee helpen dan?
2: Heb je het nu gewonnen?
0: Dat neem ik thuis neem ik mee. Morgen heb ik weer die zelfreflectietraining. Dus dan kan ik ze meenemen.
1: Die cursus waar je mee bezig bent.
0: Nouhella El Quebli, die deze week in de podcast zit, kun je dus terugluisteren. Dat is heel makkelijk.
1: Zeker, dat kan in jouw favoriete podcast-app. Maar wij raden dan aan om de NPO Luister-app te gebruiken.
0: Ja, dat is propaganda, dat moeten wij zeggen.
1: Die werkt het fijnst en makkelijkst.
0: Ja, dat is het beste. Er staat ook alles in. En word je heel veel. Er zit ook een wekker in. En een doelboek. En vakanties. En reis naar Ibiza, pillen, alles.
1: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond trekken er buien over het land. Morgen ook buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Wordt het maximaal 13 graden.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Robert Vriesen met ANWB, hoeveel heb je?
3: 670, Ruud. En dat is drukker dan normaal. En dat heeft te maken met een aantal ongelukken. Op de A1 ging het mis vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Naardenvesting. 12 kilometer file vanaf Amersfoort West. 44 minuten vertraging. Want de linkerrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens. Na een ongeluk bij Groningen Europark. Je moet daar dus omrijden. En dat gaat door te keren bij Groningen Centrum. De afrit Groningen Centrum. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. De werkzaamheden aan de IJsselbrug. Bij Westervoort 7 kilometer file en 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend file op de A325 door die werkzaamheden vanuit Nijmegen naar Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek 11 kilometer en een uur vertraging. En het slechte wegdek op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle is nog niet gerepareerd bij Zwolle Centrum. En daarom is de linkerrijstrook dicht. En dat resulteert in 16 kilometer file vanaf het harde 3 kwartier vertraging.
0: Robert, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS-journaal van 17:30, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Ook de Verenigde Arabische Emiraten hebben Iran aangevallen toen Amerika en Israël dat deden. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Als het bericht klopt, is nu bekend dat een derde land was betrokken bij de aanvallen op Iran. Premier Jette moest bij zijn bezoek aan Bonaire ineens naar het ziekenhuis. Bij het zwemmen was Jette ergens door geprikt en kreeg hij een allergische reactie. Waardoor hij is geprikt, dat is niet bekend. Het bezoek van de premier aan Bonaire en Aruba is iets aangepast. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers namelijk nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. En René en Annemieke uit Nunspeet mochten gisteren iets doen waar veel mensen alleen maar van dromen. Elk 1 minuut gratis winkelen in een supermarkt. Ze hadden een Koningsdagloterij gewonnen en gooiden van alles in hun karretje. Is te zien bij RTV Nunspeet.
5: Oh, daar gaan we al. Sorry.
6: Ja, koffie, goede koffie. Oeh, 2,99,57.
4: Ja, bijna 300 euro aan boodschappen had zij. Ze ging onder meer voor een grillijzer en een koffieapparaat. Die man had voor 398 euro aan boodschappen. Hij ging vooral voor wasmiddel, schoonmaakspullen en zonnebrandcreme. Ze mochten geen babyvoeding, geneesmiddelen of alcohol pakken.
0: Maar wel slim om, de wasmiddel te pakken.
2: Heel slim. Dat is
4: lang mee, ja.
2: Een voorraadje.
4: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Leuk, hè? Dat is toch wel een beetje zo'n droom, toch? Dat je die schappen mag leegtrekken zo.
0: Heerlijk, ja. Lekker.
4: Ja. Koffie zou ik denk ik doen. Ik zou voor de koffie gaan.
2: Koffie? Toch het zwarte goud tegenwoordig.
4: Ja, maar dat stijgt zo in prijs. Dat is over een paar jaar onbetaalbaar. Gewoon een voorraad inslaan. Maar
2: ga je een winkeltje beginnen. Handel.
4: Ja.
0: Ben je van de filterkoffie of ben je van die cupjes?
4: Als ik dit win, dan ben ik van alles, denk ik.
0: Oh, ja?
4: Ja, dan haal ik bonen, dan haal ik cupjes.
0: Ga je preppen gewoon?
4: Dan ga ik preppen, ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Juri, we zouden nog heel lang met je willen praten, maar dat kan niet. Want zometeen hebben we hier Bert Haandrikman. Die gaat alles vertellen over het Eurovisie Songfestival.
4: Oh, wat leuk.
0: En schokkend nieuws. Nederland is eruit gegooid.
4: Oh.
0: Oh nee, niet eruit. Nederland heeft zichzelf eruit gegooid.
4: Ja.
0: En daar gaan we het zometeen even over hebben. Nou, even, dat wordt een behoorlijk pittig ding. Wat is nog meer nieuws? Pittig nieuws. Het gaat waarschijnlijk helemaal niet door.
1: Het Songfestival?
0: Mm-hmm. Daarover zo meteen meer.
7: Er is maar één. Ruud
0: de Wild. Ja, iets met de motorzaag. Rollende hoofden. Je hoort het zo.
7: NPO Radio 2.

0: Good To Be. En ook Aretha Franklin uit 1980, I Think. Bert Hendrikman.
1: Hey, goeiedag Ruud.
0: Ben je klaar voor?
1: Ja, zeker.

0: Bert?
1: Ja, prachtig toch weer dit, hè. Dit is natuurlijk een mooi moment, maar het klinkt toch anders. Het klinkt een beetje vals misschien ten opzichte van voorgaande jaren. Want we zijn er gewoon niet bij.
0: Nee. Maar dat is prima, zou een zanger zingen.
1: Ja, dat zou Wolter Kroes zingen inderdaad.
0: Ja, maar we doen niet mee voor alle mensen die dat niet helemaal hebben meegekregen. Waarom doen we niet mee?
1: Nou ja, Avrotros, de omroep die het Songfestival al ruim 10, 20 jaar uitzendt, die heeft besloten om zich terug te trekken vanwege het leed in Gaza, vanwege de onderdrukking van de persvrijheid en vooral vanwege de enorme stemcampagne vorig jaar van Israël om vooral op Israël te stemmen.
0: Ja. Nou, ja, doet Israël dus wel mee.
1: Ja.
0: En was het dan niet beter om daar wel aan deel te nemen en gewoon het dialoog aan te gaan?
1: Ik denk het wel. Kijk, weet je, dit is de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival. Dat Songfestival is ooit ontstaan, notabene, om landen bij elkaar te brengen, om saamhorigheid te realiseren. Nou, van die saamhorigheid is weinig over op deze manier. En ik denk ook dat je muziek en zo'n cultureel evenement als het Songfestival is, los moet zien van de politiek. Want wat je ook krijgt, Avrotros heeft zich nu teruggetrokken. Wat over een jaar? Is het leven in Gaza dan voorbij? Wat denk jij?
0: Nou ja, ik heb geen politieke mening in dit geval. Want het is alleen dit radioprogramma zich niet voor.
2: Maar denk je dat Avrotros, denk je dat ze spijt hebben?
1: Volgens mij wel een beetje, maar dat zullen ze niet uitspreken.
0: Nee.
1: Ik bedoel,
0: nee.
1: Wat is er nu veranderd? Ik bedoel, het wordt gewoon uitgezonden door de NOS in dit geval. Die zegt een neutraal songfestival te presenteren.
0: Wat vond jij de allerbeste songfestivalplaat ooit?
1: Eres Tu van de Mortier.
0: Oh ja, die. Weet je wat gek is? Ik heb helemaal niks met Songfestival, dat weet je.
1: Ja.
0: Maar ik heb. Dat vind ik dus te gek. Die luister ik nog echt heel vaak, die plaat.
1: Ja, hij heeft notabene niet eens gewonnen. Hij is geëindigd op nummer 2, moet je nagaan. Maar wat jij ook mooi vindt, Ruud, is 84, I treni di teseur van Alice Bacciato.
0: Okay.
1: Heel mooi.
0: Weet je wat mijn favoriet aller tijden is?
1: Nou?
0: Moet je niet gelijk verraden. Niet verraden. Verraden. Dit is echt serieus. Dit vind ik een van de mooiste platen ooit gemaakt.

0: kinderen. En die kunnen het alle drie accentloos meezingen.
1: Ja, grappig, dat is ook prachtig inderdaad, ja.
0: En weet je wie het is?
1: Ja, is, Luxemburg, toch?
0: Severin. Was volgens mij...
2: Monaco.
0: Monaco,
1: oh, ja, Monaco.
2: Dat is de enige Eurovisie-overwinning voor Monaco.
0: Oh ja?
2: Ooit.
0: Ja, ja, ja, Severin. Ja, ja. Sprak over het Duits. Man. Dat is jammer. Ja, goed, ja. Maar maar Avro Tros die gaat volgend jaar wel weer? Of moet het eerst in de Gaza herbouwd? Ik snap het even niet.
1: Nou ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Kijk, de NOS doet het nu. Ik heb ook begrepen dat andere omroepen geïnteresseerd zijn. En dat songfestival gaat denk ik wel door. Ik denk wel dat dat gewoon volgend jaar wordt uitgezonden. Maar ja, of de Avro Tros het doet. Ik, wat ik zeg, als dat leed in Gaza nog blijft bestaan...
0: Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Laat daar geen onduidelijkheid over zijn.
1: Nee, dat vind ik ook.
0: Maar dit was er altijd bedoeld zonder...
1: Het songfestival gaat denk ik wel door. Ik denk wel dat gewoon volgend jaar wordt uitgezonden. Maar ja, of de Avro Tros het doet. Ik, wat ik zeg, als dat leed in Gaza nog blijft bestaan...
0: Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Laat daar geen onduidelijkheid over zijn.
1: Nee, dat vind ik ook.
0: Maar dit was er altijd bedoeld zonder politieke lading. Dit is gewoon toch leuk vermaak.

0: Wereldkampioenschap voetbal. Dat zijn dingen die mensen verbinden. En daarmee eindig je een oorlog niet.
1: Ja. Hoe ga je vanaf kijken, Bert?
0: Ja, ik vrees gewoon op de bank zonder Nederlands vlaggetje. Mm. Maar met ontzettend veel pijn in mijn songfestivalhart. Omdat Nederland er gewoon niet bij is deze week.
1: Je bent ook even een beetje geraakt, hoor ik. Timide.
0: Nou ja, kijk, weet je, dat songfestival zit heel diep in mijn hart. Dat begint natuurlijk al met de bekendmaking van de artiest of groep die we inzenden. Vervolgens de plaat die ze hebben gemaakt. Dan die week die ik meteen aan het begin van het jaar blok met een eerste halffinale, een tweede halffinale en die laatste grote finale. En dat wordt allemaal afgenomen.
1: Ja. Bel jij er niet van dat jij niet gevraagd bent als commentator? Want dat is natuurlijk op jouw lijf geschreven, Bert.
0: Ja, ik baal er niet van op. Want ik denk dat Henry Schut en Jeroen Kijkende Vechten dat echt ongelooflijk goed kunnen doen. Sterker nog, ze zijn hier een tijdje geleden bij mij thuis geweest. In het museum. Want ik heb een eigen museum, moet je weten. Met een aparte songfestival-dependance.
1: Niet te veel vertellen.
0: Nee, dat is waar.
2: Nou, wat staat er dan allemaal, Bert?
1: Nee, niet te veel vertellen. Je moet niet alles prijsgeven. Want dan gaan de mensen bij je inbreken. Halen ze al die dingen.
0: Ja, dat is waar, ja. Nou, het is een soort... kijk, ik heb daar vier... Daar hangen allemaal bijzondere dingen. Staan bijzondere dingen die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Nee. In die zin dat ik niet wil dat het licht daarop schijnt. Het is een soort zwart gat in een derde melkwegstelsel. Maar voor hen ging het licht even aan. En dat is ook bijzonder. Ze hebben handschoenen aangetrokken. Nou, Jeroen Kijkendevechter werd helemaal opgewonden van...
1: Oh, niet, dit wil ik niet weten als ik opgewonden, want ik ken hem namelijk heel goed. Dus laat maar. Goed. Bert, wil je Severien horen of liever Destiny's Child, zeg maar?
0: Destiny's Child.
1: Jammer. Wil je Severien horen of Destiny's Child?
0: Severien dan.
1: Oh, heerlijk. Dag Bert. Veel plezier.
0: Yo.
1: Beetje ingetogen, Bert. Hier is Severien dus.

0: Just Stay en Jack Style en Jon en Turn the Light Off. En daarvoor een bank, een arbre, een uru van Severin. Want vanavond Bert Haandrikman, net gehoord, mijn collega van NPO Radio 5. Met het Songfestival waar Nederland niet aan meedoet.
1: Wat betekent dat, een bank, een arbre, een uru?
0: Een bank, een boom en een straatje.
1: Oh, mooi. Is dat hetzelfde als huisje, boompje, beestje?
0: Ja, zoiets. Ze zingt haar uitzicht. Heel leuk. Dat vind ik heel leuk. Over heel leuk gesproken, zometeen, dat is niet heel leuk, dat is meer dan heel leuk. Emily de Wild op NPO Radio 2.
2: Zo lief.
0: Wat ga jij zo doen?
2: Wij hebben in de Gouden Strot, moet je luisteren. Ik zou het heel knap vinden als je dit weet. Wie warmt hier zijn stem op? Let's start.

0: Freddie Mercury?
1: Mick Jagger.
0: Mick Jagger?
1: Oh. Wow. Hij warmt dus wel zijn stem op. Ik dacht, ja. Oh, hij doet maar wat. Maar dat valt mee. Maar die hebben we in de Gouden Stot vandaag.
0: Wat lekker. En welke plaat is dat?
1: Dit is... Hoe bedoel je? Dit?
0: Nee, nee meer geleden gaat... altijd is het wel.
1: Nieuwe topsong. Nee, ik twijfel. Want kijk, weet je wat het is? We hebben eigenlijk de Gouden Strot. En ik heb een soort nevencategorie. De Lode Pijp. Waar wat mij betreft types als Bob Dylan in kunnen. Tom Waits. Dat zijn niet echt de allerbeste zangers.
0: Nee, maar wel charismatisch.
1: Iconisch. Ja, iconisch. En Mick Jagger zit ook een beetje ergens tussenin. Ja. Want hij kan wel toon houden. Maar hij is ook niet een hele goede zanger. Maar hij is wel een icoon.
0: Zeker.
1: Dus ik weet niet zo goed wat ik nou moet draaien van hem. We denken nu aan
0: Wild Horses. Ben jij een icoon of een goede zanger?
1: Ik? Geen van beide.
0: Niet
1: nee, ik ben wel een icoon, ja.
0: Ja, okay.
1: Iconic. Ja. I'm iconic. Dus dat.
0: En wat voor leuks heb je verder op het menu?
1: Nou, je hebt een EO-programma, het heet De Klas van 26. En wij gaan een van die docenten bellen. Die volgen dan een heel jaar lang, volgen ze met de EO. Volgen ze die docenten en die klas richting
0: wat
1: de eindexamens.
0: Ik heb vanochtend een schetsje zitten maken... Serieus, op Insta, check het. Serieus, check mijn Insta nu. En dat heb ik genoemd Klas van 26.
2: Ja.
0: Geloof het of niet.
1: Hè?
0: Dat is, wij praten met elkaar. Onze zielen praten met elkaar.
1: Dat is raar.
0: Check het.
1: Of is het jouw oude niet open dat je toch naar de EO gaat?
0: Nee, helemaal niet. Maar serieus, dat vind ik heel gek. Want ik was nog gewoon iets aan het schetsen. Gewoon niks commercieels aan. Maar gewoon een
1: bijschrift. In je stories of waar?
0: In de stories.
1: Oh ja, Class of 26, je hebt gelijk.
0: Dat is
1: together
0: raar.
1: In Electric
0: dit is raar.
3: Jeetje, ja,
1: dit is zo raar.
0: Oh, als ik morgen dood ben, is het Emily's schuld.
3: Ja, dan moet je hem tattoo nemen.
0: Niet reanimeren vanavond.
1: Ja.
0: Morgen pas reanimeren. Laat hem even liggen.
1: En dat ik dan van 4 tot 8 uitzend.
0: Ja.
1: De wild in de voormiddagavond.
0: Oh, maar dat zou jij niet leuk vinden.
1: Jongens, kom jij nou bij mij?
3: Ja hoor. Oh nee, nu ben ik...
0: Oh,
3: ja,
0: dat
3: ja, de wild is de wild.
1: De wild is de wild.
0: Oh, dan kom ik terug en dan ga ik naar 15-8. Goed.
1: Mag niet, je gaat naar de EO.
0: Oh ja, ik ga naar de EO. En dan de plaat.
4: Gautier.
3: Ja, Gautier.
4: Somebody that I used to know.
0: Ah, jongens, gaat lekker
1: hier.
0: Ja, precies.
1: Ga je niet bij mij doen, hoor. Als je bij mij zit.
3: Triomfantelijke hoofd van Gijs hier.
0: Gijs heeft privé weer een pech, hoor. Dus dat gaat... ja, ze moet wel een beetje geluk hebben. Veel plezier met Emily. We zijn er morgen weer.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Tot morgen, tenminste. Dat hoop ik dan maar.
3: Ja,
4: God hebben ze zien.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding... Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
11: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Klaar voor hemelvaart?
2: Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: 1 over 6, goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
15: Goedenavond, Emily. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Limburg zijn aangevallen en licht gewond geraakt. Waar het is gebeurd en wanneer, dat is niet bekend. Volgens het Duitse persbureau DPA hadden de aanvallers hun gezicht bedekt en riepen ze mogelijk leuzen tegen de NAVO. Of er iemand is opgepakt, weten we ook nog niet. De AIVD doet onderzoek naar de organisatie achter de asielprotesten. Asielminister Van den Brink zegt dat er wordt gekeken naar de patronen en wat erachter zit.
16: Nou, laat ik daarover heel helder zijn. Discriminerende, racistische, antisemitische uitingen horen niet in ons land thuis. Los van het feit of iets geduid kan worden als extremistisch. En het belagen van de politie en het vernielen van het stadhuis is ook volstrekt onacceptabel. Tegelijkertijd wordt dat onderzocht en wordt er onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk is het aan het OM om daar met een vervolgingsbeslissing op te komen... en een rechter om daar een uitspraak over te doen.
15: In onder meer Apeldoorn en Loosdrecht liepen protesten tegen AZC's... de afgelopen weken uit op geweld. Het lijkt erop dat daarbij ook organisaties waren betrokken... mogelijk uit extreemrechtse hoek. De Tweede Kamer wil voorkomen dat Kanye West in Nederland gaat optreden. Vanwege zijn antisemitische uitspraken mag hij niet komen... wat betreft de meerderheid van de Kamer... Volgende maand staan er twee concerten gepland in Arnhem. Eerder bepaalde Groot-Brittannië al dat Kanye West daar niet naar binnen kwam. En Nederland doet niet mee, maar dat betekent niet dat er geen Nederlanders naar het Songfestival toe gaan. Deze fan is gewoon naar Wenen gegaan.
17: Ik sta heel erg achter dat we dus als Nederland niet gaan. Echt super stoer. Een heel duidelijk statement. En dan vragen mensen van ja, waarom ga je dan alsnog? Maar dan zeg ik ja, ik ging ook wel soms ondanks Nederland naar Eurovisie. Dus het is niet dat we altijd de beste inzendingen hebben gehad.
15: Hij heeft zijn plannen wel aangepast vanwege de spanning die er rond het festival hangt door de deelname van Israël.
17: Twee jaar geleden waren we in Malmö. Ik voelde me best wel onveilig vaak. Dus wij gaan nu ook niet voor in de zaal staan, maar we hebben een zitplek genomen om weg te kunnen als het naar wordt.
15: Vanavond is de eerste halve finale van het Songfestival. Donderdag de tweede en zaterdag de finale. Volgens de wetkantoren is Finland de grote favoriet. Het weer vanavond en morgen veel buien en het wordt morgen maximaal 13 graden.
1: Dankjewel Joeri. Dan de files bij de ANWB is Robert Vriezen. Hi Robert.
18: Hi Emily. Twee handjes vol? Nee, het is nog veel meer. 379 kilometer bij elkaar. Dus het is nog behoorlijk druk, maar veel files worden al wel wat korter. Een paar bijzonderheden nog. Werkzaamheden op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Westervoort 8 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is dicht, dat zijn die werkzaamheden aan de IJsselbrug. En daardoor heb je ook een uur vertraging als je nu aansluit in de file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek staat 9 kilometer. A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Rotterdam-Overschie een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En je oponthoud is een half uur op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Want bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht. Het wegdek is daar erg slecht, daardoor 15 kilometer file vanaf het harde.
1: Dankjewel.
18: Alsjeblieft.
1: Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Gautier en Kimbra. Kimbra? Kimbra?
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
21: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
22: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
23: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
23: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
26: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
27: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
28: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
27: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
29: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
30: Oh, nu al zin in zaterdag.
29: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
31: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
32: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
31: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovaneck.nl.
32: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
33: Het oor wil ook wat.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, welkom bij het Oor op deze dinsdagavond in mei. De dag dat je stationsfiets misschien is weggesleept. Of dat je APK werd afgekeurd vandaag. Of je dochter kwam net thuis met een gebroken pols. Hou vol. Weet dat wij van het Oor wel ook wat hier als een hoeksteen van de avond fungeren. Of tenminste hopen te fungeren. Een soort fundament waar je dan elke maandag tot en met donderdag van 6 tot 8 even op kunt leunen. Ongeacht je muzieksmaak of je leeftijd of je voorkeur voor chips. Zometeen bel ik over de nieuwe EO-serie De Klas van 26... waarin 3 docenten en hun klas worden gevolgd in hun eindexamenjaar. Volgens mij een superleuk programma. En in de Gouden Strot een man wiens stem, ja, misschien niet per se goud is, maar wel iconisch. Iconische stem. En daarom verdient hij toch een plekje in de lijst. Ik heb het over Mick Jagger, hoor je allemaal later. Eerst hebben we deze. Ook een kraker, hè? Doe maar.

Taylor Swift en Open Light hier op NPO Radio 2 in het Orwell ook wat. Eind volgende maand verschijnt het gloednieuwe 10e album alweer van Muse. Hè. Het album heet The Wow Signal. Maar voordat al die nieuwe muziek er is, gaan we nog heel even 20 jaar terug voor Supermassive Black Hole. Het supergruizige plaat. Ook een heel zwoele plaat eigenlijk. Hè. Als je Matt Bellamy zo in je oren hoort kreunen. Oh baby, don't you know I suffer. Oh baby, can you hear me moan? Oké, Matt. Dus rustig. Ik bekeek dus wat reacties vandaag van mensen op YouTube onder die clip van Supermassive Black Hole. En toen had iemand geschreven: mijn buren vinden dit zo'n goed nummer dat ze een baksteen door mijn raam hebben gegooid om hem nog beter te kunnen horen. Ik snap dat. Ik snap dat helemaal.

Dolly Parton en voor Muse met Supermassive Black Hole. Ik kreeg een appje van Francesca. Ze zegt, hi Emily, het Songfestival begint vanavond en ik zit er helemaal in. Mijn nummer 1 is en blijft Maneskin. En ik vind het daarom zo leuk dat Damiano David zo lekker bezig is. Dat is de zanger. Hij is echt een superster. Wil je iets van hem draaien? Jazeker, want vind je van deze? Die heet The First Time.

0: Damiano David en The First Time. Inmiddels is het 6:01. De NOS headlines krijg je van Juri.
1: In Brunsum in Limburg zijn 2 Duitse NAVO-militairen belaagd en lichtgewond geraakt. Het gebeurde buiten het terrein van het NAVO-hoofdkwartier in de gemeente, zegt de politie. Volgens een Duits persbureau waren er meerdere daders en riepen ze ook leuzen tegen de NAVO. Oekraïne heeft gasvoorzieningen in Rusland aangevallen op een afstand van 1500 kilometer van de grens, zegt president Zelensky. Afgelopen nacht vuurde Rusland drones af op Oekraïne. Op knooppunt Herveld in Gelderland is een automobilist van de A50 geraakt en beneden op de A15 beland. Het ging mis bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit Os. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En het was feest op een golfclub in Mierlo. Want clublid Chris vierde zijn 95ste verjaardag. Hij staat nog een paar keer per week op de baan en is vrij fit. Toch is zijn verjaardag altijd een spannend moment, zegt hij bij de lokale omroep Nuenen.
2: Het is altijd, haal ik het of haal ik het niet? Maar vanwege mijn gezondheid haal ik het toch. En ik denk dat ik nog wel 5 jaar zeker ook haal. Dus 100 zit er dik in.
1: En tegen die tijd doen we natuurlijk weer verslag. Het weer, vanavond en vannacht buien, morgen ook. Het wordt morgen maximaal 13 graden en dan is er ook nog kans op windstoten.
0: Jammer, dankjewel Juri. Even kijken ook met de files. Ze stonden er een hoop net. Hoe is het nu, Robert?
3: Mijn opa zou zeggen 75 nog.
0: Oh, is dat zelfs wel beter? Ja.
3: Ja, is een stuk beter. 75 kilometer file in het land. Nog een paar bijzonderheden. A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Del een kwartiertje vertraging. De werkzaamheden op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens veroorzaken nog 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort. Dan staat 6 kilometer file. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschiet. 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En de linkerrijstrook van de A28 is dicht vanwege het slechte wegdek daar. Vanuit Amersfoort naar Zwolle 11 kilometer file tussen het Harde en Zwolle-Zuid met 20 minuten op onthoud.
0: Dankjewel. Ja, het eindexamen op de middelbare school is natuurlijk het huzarenstukje voor zowel leerlingen als hun docenten. In het EO-programma De Klas van 26 volgen ze hun avonturen. Hoor je zo meteen.

0: Kensington Living Four en daarvoor Delirium met Sarah McLachlan. En Silence, die spreek je altijd uit met extra veel speeksel. Goed, dit jaar doen er zo'n 180.000 leerlingen in Nederland eindexamen. Dat is een spannende periode die niet alleen maar bepalend is voor hun toekomst, maar ook heel veel vraagt natuurlijk van de mensen om hen heen. En in het EO-programma De Klas van 26 worden scholieren en hun docenten gevolgd richting die eindstreep. Dat klinkt zo.
1: Een heel leger aan docenten staat ook dit jaar weer klaar om de leerlingen over de eindexamenstreep heen te trekken.
2: Jij kan met alle gemak al deze vijven in no time ophalen.
0: Ilanga Beldi is docent Engels in Rotterdam-Zuid. Ilanga, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij werkt op... Waar werkte jij nou? Welke school?
3: Op Portus Meridiem.
0: Portus Meridiem. En jij staat al 15 jaar voor de klas. En dit jaar ben je samen met je klas gevolgd door die camera's van dat programma. Hoe is het dan om een jaar lang gefilmd te worden? Hoe is dat? Gedraag je dan eigenlijk een beetje anders? Nee.
3: Nee, ik ben echt gewoon echt zoals ik ben. Dus dat is wel, what you see is what you get. Zo ben ik ook als persoon. Maar het was wel echt spannend om mensen een inkijkje te geven in hoe het nou in mijn dagelijkse werkzaamheden gaat. En dat ze zien waar ik dagelijks mee bezig ben.
0: Ja, wat gaan wij zien in die serie?
3: Eigenlijk hoe het hele jaar gaat. Dus alle dingen die wij hebben gedaan. Dus start van het schooljaar, de introductiedag op de pannenkoekenboot en ook mijn introductiepraatje aan het begin van het jaar. Je gaat examens zien, schoolfeesten, examenreizen naar Parijs. Van alles, ups en downs, spannende momenten. Ja. Echt alles.
0: Ja, inderdaad. Dit is inderdaad een volledig jaar dat er dan wordt gevolgd. Vooral die zocht even aan op de pannenkoekenboot in Rotterdam. Leuk. Maar een examenjaar brengt natuurlijk voor heel veel leerlingen nog meer druk met zich mee. Waar probeer jij die leerlingen zoveel mogelijk te helpen? Hoe doe je dat?
3: Door heel veel met ze te praten, met ze te plannen, met ze te kijken van hey, wat moet je nou? Wat komt er nou allemaal op af? Wat is je planning? Hoe ga je dat inzetten? Waar ga je leren? En ik help ze een beetje door ze structuur te geven, maar ook om gewoon echt diegene te zijn met wie ze kunnen praten, met wie ze even kunnen sparren. En die ze altijd toch wel zeggen, hey, you got this, je kan dit.
0: Ja, dat is wel te gek. Want dat is natuurlijk wel heel fijn als jij ook daadwerkelijk zo'n docent hebt, hè, die jou dan helpt in zo'n zwaar jaar. En dat ben jij dus voor die leerlingen. En wat hoop jij dan de kijker mee te geven?
3: Dat ze zien hoe het is achter de schermen. En dat docent ben je niet alleen maar voor je vak. Maar je bent eigenlijk zoveel meer dingen. Soms ben je die zus, die tante, die moeder, die oma, afhankelijk van hoe oud je bent. Soms ben je even die beste vriendin of even diegene bij wie ze kunnen uithuilen. En soms ben je degene die ze een schop onder hun kont geeft van hey, luister dan, kom op, let's go.
0: Lekker, ja.
3: En als daardoor mensen zoiets hebben van hey, maar dit kan ik eigenlijk ook. Ja, dat zou het alleen maar geweldig zijn. Want onderwijs is gewoon het leukste beroep dat er is.
0: Ja, en misschien wel een van de belangrijkste beroepen uiteraard.
3: Ja.
0: Want jij bent toch bezig met de toekomst van Nederland. Maar jij geeft Engels, hè? Dat examen is volgens mij aanstaande maandag. Wat gaan we daarvan terugzien van jou in de show? Verwacht je? De aanloop daar naartoe, denk ik.
3: Ja, sowieso de aanloop. Ik denk mijn zenuwen.
0: Oh ja?
3: Ja, want ik ben echt wel... Ik ga het examen zelf ook maken. Dat doe ik altijd, zodat ik kan kijken van hey, snap ik waarom de leerlingen dit hebben gezegd? Of hadden ze dit echt wel kunnen weten? Kijk, ze zijn wel getraind, maar het blijft toch heel spannend. Dus ja, dat ga je sowieso denk ik wel terugzien. En hoe de leerlingen het zelf hebben ervaren, dat ga je ook zeker wel terugzien.
0: Ah, te gek. Ik ben heel benieuwd. Vanaf vanavond te zien op NPO 2... om 8:45 bij de EO, de klas van 26. Ilanga Bel, dank je wel en succes met alles wat je doet.
3: Dank je.
0: Doei, doei.

0: Toto en Rosanna hier op NPO Radio 2. En voor Mark Ronson samen met Ray en Suzanne. Goeie plaat ook.
1: After dinner.
0: Over goede platen gesproken in een lekkere after dinner hit. Vandaag zat ik te denken aan de geweldige, briljante Etta James. En At Last. Oh, tijdloos en mooi, hè? Dit. Oh, prachtig.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beter Leven Saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom.

0: Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
0: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
4: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen de opvang liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van den Brink.
10: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
9: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Christian Bonenbakker. Dan de files. Met niemand minder dan Robert Vriezen nog een keertje. Hi, Robert.
12: Hele goede avond, Emily. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Del nog 6 kilometer file. Kwartiertje vertraging, want de linkerrijstrook is daar dicht. De rechterrijstrook van A12, die is dicht en die blijft voorlopig dicht. Want er zijn werkzaamheden aan de gang vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij de IJsselbrug. Bij Westervoort daardoor 4 kilometer file en nog 10 minuten vertraging. En door diezelfde werkzaamheden nog 20 minuten vertraging als je over de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem rijdt. 4 kilometer file tussen het Gelredome en Westervoort.
11: Dankjewel. Doeg. Zometeen Mick Jagger in de Gouden Schrot en Arcade Fire komt eraan. Tot zo. Ster. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: verfzaak.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
1: Alles voor kampeergeluk.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obeling.nl. Alles voor kampeergeluk.
12: Het oor wil ook wat.

0: Wat is een neusfluit dan? Is dat een instrument of doet iemand het zelf?
1: Nee, het is een ding dus dat je over je neus zet.
0: Neusfluit.
1: Volgens mij is dit, horen we hier, een neusfluit. Denk je aan een panfluit?
0: Het lijkt wel als iemand een astma-aanval krijgt, zo'n ding. Toch? Is dit een neusfluit? Het voelt als een panfluit.
1: Nee, dat is een
0: kazoo. Oh.
1: Maar zo'n neus...
0: Deze hier, in het hout.
1: Ja, dat is volgens mij wat je hier hoort.
0: Oh,
1: ja.
0: Nooit geweten.
1: Ja.
0: Wel, ik wou namelijk zeggen, ik vind dat er heden ten dagen te weinig panfluiten in muziek zijn. Maar het is geen panfluit, het is een neusfluit waarschijnlijk.
1: Ja. Nou, dat denk ik dus. Dit heb ik er altijd van gemaakt.
0: Oké.
1: Ja.
2: NPO Radio 2.
3: Het oor wil ook wat.
0: De sfeer zit erin. Lieve mooie zielen, nog steeds een goede avond. Leuk dat je luistert naar Het oor wil ook wat. Er wordt bij wel, ons wel eens gevraagd, Sanne, wat bedoel je eigenlijk met wat?
1: Ja, oor
0: wil ook wat?
1: Mee?
0: Wat is het dan?
1: Ja. Je oor wil ook watjes.
0: Watjes misschien? Zo'n lekker zacht wattenstaafje dat je dan wel diep, maar niet te diep in je oor stopt?
1: Ja, lekker. Ik moet er altijd van niezen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dat heb ik niet.
1: Ja.
0: Maar misschien is het ook wel heel ergonomische oordoppen. Of over hele mooie gouden oorbellen. Dus dat wat het oor wil.
1: Die zware
0: dingen.
1: Die je lellen een beetje uitrekken.
0: Ja, een beetje uitrekken. Ja. Dat je denkt, oh, dat is heel veel karaat.
1: Ja, en als je dan zo...
0: Als je dan schudt, dat je dan zo...
1: Rinkelt.
0: Ja, precies. Ja, heerlijk. Ja. Maar wij denken ook, dat gaat over fijne muziek. Wij doen we altijd heel erg ons best op.
1: Dat is wel waar.
0: Dat is wel echt waar. Er gaat geen dag ongemoeid dat we niet met die muziek bij zijn. Maar over gouden stotten gesproken. Want dat doen we iedere dinsdag. Dat vinden wij dan weer heel leuk om te doen. En volgens mij, de luisteraar hoop ik ook. Hebben we vandaag Mick Jagger.
1: Ja, die hadden we dus nog nooit gedaan in 2,5 jaar.
0: Nee, omdat... Ja, hoe zeg ik dit aardig?
1: Jij het niet de allerbeste stem te
0: wereld. Nee, ja, hij is meer een lode pijp dan een... Maar goed, ik hoorde hem net...
1: Het kwetst me iedere keer een beetje als je dit zegt.
0: Dat kwetst jou. Ja, maar hij zingt wel zuiver.
1: Ja,
0: alleen niet echt goed.
1: Ja, het is wel goed.
0: Zingt hij zuiver? Ik twijfel nu.
1: Ja, hij zingt zuiver en ook heel goed. Het is alleen niet per se...
0: Mooi.
1: Ja, ik vind het dus wel heel mooi.
0: Ja, ik vind het ook mooi, maar het is categorie voor mij Bob Dylan, Tom Waits.
1: Ja, dit kwetst.
0: Nee joh.
1: Jawel, dit kwetst een beetje.
0: Kwetst Sanne. Maar ja goed, Mick Jagger is een iconische stem. Is hij een goede zanger? Twijfelachtig. Maar goed, we gaan het er zo wel even over hebben. En dan hoor je het vanzelf.
1: Vind jij?

0: Somber.
1: Somber.
0: Dat is een goede zanger.
1: Ja, heel leuk.
0: Ik vind hem heel leuk, ja. Hit na hit.
1: Ja, 21 jaar.
0: Is hij 21?
1: Ja, hij is echt heel jong uit New York. Ja, een hele jonge gast.
0: Hij lijkt een beetje op Wiebe, onze oude stagiair bij de KRO-NCV. Weet je nog, Wiebe?
1: Nee.
0: Die geweldenaar, die had hem van de jaren 70 pakken aankwam. Daar lijkt hij een beetje op.
1: Lijkt hij inderdaad op, ja.
0: Dat is geen belediging, dat is een hele knappe jongen. Somber, Homewrecker en ervoor Suzanne Vega en Luca. We moeten nog heel veel terugkomen, San, op die neusfluit, pandfluit situatie.
1: Ja, het van... is geen neusfluit.
0: Nee, nee, want Jascha, die zegt... de pandfluit in Everything Now komt uit de Coffee Cola Song. Lang leven samples. En we hebben het opgezocht.
1: Dit is hem.
0: Dit is hem inderdaad. Ja. Het is inderdaad een sample. Dat wist ik helemaal niet.
1: Alleen met het Cameroen. Francis Baby. Dat heb ik opgezocht.
0: Oh, wat grappig.
1: Die heeft dit... bedacht.
0: Patrick, jullie laat nog weten, de neusfluit. Er zat er eentje in het speelgoedkistje van de kleinkinderen van mijn opa en oma. Ik wil niet weten hoeveel kinderneuzen er in die fluit hebben gehangen.
1: Ja, zo'n
0: plastic. Ik kon het trouwens wel. Oh ja.
1: Ja, heel vies. Ik had er ook een, ja.
0: We hebben hier gelukkig onze eigen plopkappen. Bij Radio 2.
1: Doe ik niet aan.
0: Nee, jullie hebben geen eigen plopkappen.
1: Nee.
0: Oké, goed. We gaan wat doen.
2: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
0: In de Gouden Strot eren wij de mooiste of opvallendste stemmen van de zangers en zangeressen die onze oren hebben bepoteld. Vandaag een man die klinkt alsof hij de Blues Devil himself heeft ingeslikt en dat aan de hele wereld ook wel wil laten weten. Die enorme lippen, die hoekige moves, de stem. Ik heb het natuurlijk over Mick Jagger. Michael Philip Jagger, om specifiek te zijn. Hij werd geboren in juli 1943 in het Engelse Kent. Zijn vader is gymleraar, zijn moeder was kapster en kleine Mick die zingt eigenlijk vol passie in het kerkkoor. Maar heilig blijft het niet lang, toegewijd daarentegen wel, maar dan vooral aan de muziek. Op de middelbare school ontmoet hij zijn muzikale partner in crime, natuurlijk Keith Richards. En jaren later komen ze elkaar nog toevallig weer tegen op het station. Mick met allemaal bluesplaten onder zijn arm. En ja, dit is dan ook het begin van de Rolling Stones. Nou, begon in 1962, ze bestaan nog steeds. Sterker nog, de topsong hier op Radio 2 deze week is gewoon van de Rolling Stones. Hij is gewoon heel erg goed in samenwerken.
3: Listen to what outside people tell me, you know. I'm not like so kind of like entrenched that if Annie said to me, oh, those words are great, maybe you could do a lot better, I just go back and rewrite them.
0: Ja, nou, laten we beginnen met zijn baritonstem. Met af en toe een snerpende falsetto erin. Dat is ook een stem die je uit duizenden herkent. Hè. Hier warmt hij op voor een concert, dat doet hij dus wel.

Nou goed, hoe omschrijf je die stem van Mick Jagger? Rauw, elastisch, gevaarlijk, charmant ook wel. Hij zingt niet netjes binnen de lijntjes. Hij gromt, hij sneert, hij gilt. Soms zo lang trouwens dat het klinkt alsof hij ze bijna uitspuugt, die woorden. En dat met die hele bijzondere articulatie. Een soort sexy, uitdagend, ondeugend, ongepolijst geheel. Hij weet eigenlijk gewoon wat werkt en dat maakt hem ook bijzonder en one of a kind. Mick Jagger klinkt nooit alsof hij zijn best doet. Alsof hij nadenkt over zijn zanglijn. Hij zit gewoon vol in die emotie en daar moet je het maar mee doen. En dat maakt hem wel, vinden wij, de belichaming van de rock'n'roll.

Maar naast die stem is er natuurlijk Smans onnavolgbare attitude en zijn ook fysieke aanwezigheid. Die is bekend. Mick beweegt altijd alsof hij bijna, of in ieder geval geëlektrocuteerd wordt. Op het podium verandert hij in een soort losgeslagen rockbeest met heupen van rubber. Volstrekt eigen moves, ook die man. En dat is al meer dan 60 jaar. Want ja, hij is dus inmiddels 82. Terwijl de meeste mensen van zijn leeftijd zich eigenlijk richten op zangvogels en stekjes van lang bloeiende inheemse tuinplanten, rent Mick Jagger gewoon nog kilometers over podia alsof hij net is begonnen. Met orthopedische schoenen, dat wel, maar wel een dagelijkse full body workout en een strikt voedingsregime. Want drugs, zegt hij, zijn al jaren geleden in de ban gedaan. Nou, zo kan het dat er een gloednieuw album in juli uitkomt. Ik geloof het 25e album, 23e album, zoiets. Het is niet te geloven. Sir Mick Jagger, rockster, rasperformer en eigenaar van een van de meest herkenbare strotten uit de muziekgeschiedenis. Welkom in de Gouden Strot.

in de albumversie. En daarvoor de Stones en Wild Horses met een glansrol voor Mick Jagger in de Gouden Strot. Je luistert nog steeds naar het Oorverloop. Wat kan ik voor je draaien? App me maar met de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Misschien is het wel een bijzondere dag voor je en wil je dat vieren met een plaatje. Nou, app me maar.

0: prachtige Diana Ross. Love Diana Ross. En er wordt Douwe Bob en Mo. En nog even blijven.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En net heb je misschien een bijzondere dag waar een leuk nummer bij hoort. En toen kreeg ik echt een heel leuk appje van Maaike. Want je kan dus een appje inspreken, hè, met die NPO Luister-app. Maaike, take it away.
2: Hey, lieve Emily. Mijn vriendin Elise en ik kennen elkaar vandaag precies 7 jaar. Dus het is een reden voor een feestje. Om dit te vieren zou je graag Carole King met You've Got a Friend willen draaien voor ons. Fijne uitzending.

0: Cannons en I Get Weak. Ik heb een mooie appje binnengekregen van Tim.
1: Vorige week maandag heb ik mijn omaatje van 88 gevonden. Nou, die zat op dat moment bij Magerijn op schoot. Heel de familie, verdrietig natuurlijk, moeilijk, ziekenhuis, gedoetjes. We hadden het eigenlijk wel een klein beetje afgeschreven. En ze is helemaal opgeknapt in het ziekenhuis, joh. Dus dat is hartstikke mooi. En toen, dus ik heb er vandaag heb ik er opgehaald en heb ik er weer thuis in de stoeltje in de serre lekker neergezet. Geeft een blij gevoel. Mijn opa en oma waren groot fan van het Songfestival. Het Songfestival staat nu voor de deur. Hun favoriet is Love Shine the Light van Katrina and the Waves. Leek mij misschien wel lekker een toepasselijk plaatje voor
0: zeker.
1: Hey, goeie show.
0: Dank je.

0: gewoon... Weet je wat ik wil, Mo? Ik wil de muziek voor de passion bepalen. Ik zou deze er ook in doen.
1: Dat is een hele goeie, inderdaad.
0: Ja, toch?
1: Terwijl, ik vond de muziek van dit jaar ook wel gewoon leuk, hoor. Ik heb echt wel met plezier naar de passion gekeken. Jij?
0: Ja, het was prima. Maar met mij erbij... Je wil niet weten.
1: Oh ja.
0: Hey, luister,
1: ja.
0: Vandaag heb ik de audiodescriptie moeten inspreken voor The Passion Hemelvaart.
1: Die kende ik niet eens.
0: Ja, die komt morgen op tv. Mm-hmm. Dus je hebt al de Hemelvaart-editie, doen ze nu een paar jaar met dezelfde cast. Hetzelfde Jezus, hetzelfde Maria, Roxana Hazes weer.
1: Maar dan spelen ze hem ergens anders in het klein.
0: Het is Hemelvaart. Dus dat is het Hemelvaartverhaal dat ze dan doen. Dus na Pasen heb je Hemelvaart. Dat is het Hemelvaartverhaal.
1: Ik kende die hele passion niet. Ook weer buiten op straat. Met allemaal
0: weer publiek. In Dwingelo. Eigenlijk met dezelfde kast. Zonder publiek dit keer. Maar wel weer met liedjes. Ik wil die muziek zien.
1: Ik ben helemaal confused. Maar het is dus elk jaar op tv. Heb ik dat dan elk jaar gemist?
0: Je hebt dit inderdaad wel elk jaar gemist.
1: Vreemd.
0: Ik doe maar jij bent altijd vrij als ik de passion doe.
1: Nee, maar dat klopt. Maar ik weet wel dat ik altijd de passion kijk.
0: Ja.
1: Dus ik ben wel vrij, maar de passion kijk. Maar die van morgen...
0: Die Hemelvaart. Volgens mij is dat maar sinds een paar jaar dat ze
1: Okay.
0: Volgens mij is het redelijk nieuw. Maar het is wel leuk. Ja. En ik heb het wel,
1: leuke liedjes. En als we het over leuke liedjes hebben, dan hebben we het ook over leuke dansjes. Ja. Je moet even naar onze Instagrams.
0: Ja.
1: Want we hebben daar een Michael Jackson move in sync staan.
0: Ja, we doen Beat It. Ja. Maar dat wordt ons gevraagd. Ik wil dit even ophelden. Soms doet Radio 2 alsof we onszelf aanbieden van... Morgen en ik kunnen heel goed Michael Jackson nadoen. Zo ging het niet.
1: Nee, de film is populair. Ja. Willen jullie misschien een leuke trend doen? Een leuke trend die op dit moment erg in is. Weet je, op TikTok, op Instagram.
0: Een dansje van Beat It. Ja.
1: Dus wij kijken naar dat dansje. We denken van oké, dat kunnen we wel. Nou ja, en hij staat nu dus online.
0: Hij staat online. Je kan kijken Morat on Air. Ben jij op Instagram.
1: En laat even wat liefs achter.
0: Even wat, een motivatie voor de volgende keer. Nou, tot morgen. Veel plezier bij Morat.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen... Van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Met Libelle mag je gezien worden... Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas... ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Dit is NPO Radio 2.
14: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
15: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
14: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar ook de Verenigde Arabische Emiraten. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
16: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
14: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis.

0: uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met Morad.
2: Tuesday, the city holds its breath. Somewhere between the last light of day and the first whisper of the evening, a signal cuts through the noise. A frequency only the faithful can feel. They told you to keep your distance. They said, don't get too close. But tonight, the closer you come, the deeper the sound pulls you in. There is no safe distance from this frequency. No wall thick enough. No door strong enough. Because once you hear it, it's already inside you. This is Tuesday night, and there is just one NPO Radio 2.

0: dinsdagavond, hè, dus dan gaan we altijd op zoek naar die ene plaat waarbij je gewoon ontzettend hard kan relaxen, ontspannen. Anne, ik wil even mensen een klein duwtje in de goede richting geven, omdat soms weet je niet dat je in die hoek mag kiezen of zoeken.
1: Ja, ik kan me ook denken dat je denkt, je detox, dat je misschien soms even een kleine error krijgt van...
0: Ja, wat is dat? Ja, en dan kom je automatisch uit bij Enya, wat natuurlijk super lekkere muziek is om te detoxen, of bij een... hoe heet het nou van Return to Innocence? Hey,
1: Enigma.
0: Ja, Enigma. Je komt dan automatisch uit bij Enya of Enigma. Maar je kan het bijvoorbeeld ook zoeken bij een plaatje van de Spice Girls. Dan zeg je, oh ja, welke dan? To Become One natuurlijk. Als je hem dan hoort, dan begrijp je meteen van, oh ja, wacht even, maar dit is ook wel een... erg lekker, maar je kan het ook zoeken in de hoek van bijvoorbeeld George Michael.
1: Oh, die saxofoon.
0: Snap je? En dan op je dinsdagavond en misschien zit je wel in de auto of in de tuin onder je heater.
1: Ja.
0: Want, ja, het is een beetje koud.
1: Heb je
0: Ja, die hebben we nog wel nodig. Oh, toen ik deze hoorde, dacht ik van, ik kwam van de week ook nog een saxofoon solo tegen op Instagram.
1: Ja.
0: Wil ik je ook eigenlijk wel even laten horen. Even een andere interpretatie van dat saxofoon momentje, zeg maar. Ingewikkeld voor een detox dinsdagplaat, omdat je dan...
1: Je krijgt eerder stress van.
0: Oké, hier krijg je... Dan moeten we deze maar niet doen, denk ik. Stefan, die komt ook nog met een lekker tipje.
2: Hé, hey, Moord. Ja, ik wil als suggestie voor detox dinsdag eventjes een paar van eigen bodem voorstellen. Eentje die te maken heeft met festivalseizoen, want over anderhalve maand zit jij weer in Zeeland bij Conversie. En speelt dit nummer vast ook wel. Bluff, wonderen zijn welkom. Oh, heerlijk die vibe. Lekker detoxen.

0: zijn super lekkere lange platen, hè?
1: Ja, die is ja. meer dan negen minuten
0: op de teller. En ik heb begrepen dat jullie hem een paar weken geleden, toen ik op vakantie was, heb je deze gedraaid, hè?
1: Ja, toen deden we de Royale Avond.
0: Juist.
1: Dus alle platen langer zijn dan 5 minuten. En toen hebben we deze inderdaad gedraaid.
0: Goeie kanshebber, inderdaad. Oké, duidelijk. De Detox dinsdagplaat. Kom maar door. Als je denkt van Morad, ik heb een hele lekkere voor je.

Ondertussen doen wij gewoon ons best met lekkere tunes om je dinsdagavond in ieder geval van de perfecte vibe te voorzien. Davina Michel, Still Champagne, hoor je zo meteen hier op NPO Radio 2. Nu David Bowie, dit is Heroes.

0: serieus wel gewoon een leuke naam voor het Songfestival. Volgend jaar mochten we volgend jaar wel meedoen. Leeft het er überhaupt hier?
1: Bij mij niet.
0: Helemaal niet, hè?
1: Nee, bij mij, bij jou dan?
0: Nee, het is dat ik het bij Ruud de Wild vanmiddag hoorde in de uitzending. Ja. Dat ze het er even over hadden, maar ik dacht van, oh nee. Dit,
1: maar ik moet zeggen,
0: begint vandaag.
1: Ik ben normaal gesproken, ook als Nederland wel meedoet, ik ben niet een Songfestival-fan eigenlijk.
0: Oh nee, bij mij staat het wel aan. Okay. Ik vind het altijd wel een mooie show, weet je wel. Of je krijgt het in ieder geval op een manier mee. Maar dit jaar is het gewoon echt een niks.
1: Nee, bij mij ook niet.
0: Volgend jaar dus, Davina Michel. Neem ik je nu even mee naar New York aan het begin van de jaren 90. Vandaar werkte zanger Mark Cohn aan zijn allereerste album. Op een avond zit hij naar al zijn demo's te luisteren en hij denkt, ik verdien eigenlijk helemaal geen platencontract, want deze liedjes zijn waardeloos. Mark is op dat moment 28 jaar oud en is bang dat zijn doorbraak nooit meer gaat komen. Maar dan leest hij in een tijdschrift een interview met zanger James Taylor en dat is een eye-opener voor hem. Want James Taylor die zegt in dat interview, als je writer's block wil doorbreken, moet je naar een plek gaan waar je nog nooit bent geweest. Want daar kom je namelijk ideeën tegen die je thuis nooit zult krijgen. Dus wat doet Mark? En hij boekt een ticket naar Memphis. Een stad die muziek ademt en de thuishaven was van Elvis Presley. En als hij daar dan rondloopt, krijgt hij opeens de inspiratie voor dit liedje. Walking in Memphis.

0: dinsdagplaat.
1: Hey Sven.
2: Ja, Peter.
1: Wat was je aan het doen?
2: Ik was de badkamer aan het schoonmaken.
1: Voor sommige mensen valt dat onder het kopje relaxen en ontspannen. Is dat bij jou ook zo?
2: Nou, als de radio aanstaat, dan is dat inderdaad wel een lekker ontspanning.
1: Ik ga je eerlijk toegeven dat ik het schoonmaken van mijn huis ook wel als een soort therapie ervaar.
2: Ja, nou ja, kijk er tegenop. Maar als je helemaal bezig bent, dan, dan ben je altijd blij dat je lekker bezig bent. En dat gedaan is, dan heb je weer... een mooi uitzicht.
1: Dus, nou ja, met name dat eindresultaat, dat voelt vooral erg lekker.
2: Ja, absoluut. En dan kun je weer een tijdje van genieten.
1: Ja, en dan echt alleen mijn eigen huis. Dus het is niet zo dat mensen me nu kunnen bellen voor allerlei klusjes bij hun thuis. We zijn op zoek naar die ultieme detox dinsdagplaat. Waar kom jij op uit, Sven?
2: Nou ja, ik zou eigenlijk willen dat ik daarheen kom. Maar het weer is niet zo goed. Maar ik zat te denken aan On The Beach. Van Chris Ria, om even lekker te gaan relaxen.
1: Ja, en als ik dan de albumversie erbij pak... die begint dan ook lekker met strandgeluiden de eerste paar seconden. En dan kom je er wel even lekker goed in.
2: Precies. Dus ik vind het fijn dat je de app leest.
1: Ja, Sven, daar is die hele NPO-luister-app voor ontworpen. Ik ben juist heel erg bereikbaar via die NPO-luister-app. En ik geef graag gehoor aan je wens. On The Beach, Chris Ria, nu op NPO Radio 2.
2: Ja, super, dank je.

0: Luf en Gijken met Zoute Landen. Heb ik nu Denise van Blondie voor je klaarstaan. En dat is zo'n wereldwijde hit dat je eigenlijk vergeet dat die plaat eigenlijk een cover is. Of misschien wist je dat helemaal niet. Ontdek je dat nu? Kan natuurlijk ook. Het origineel komt uit de jaren 60. Het wordt opgenomen door Randy and the Rainbows. En dat klinkt zo. In deze versie gaat het liedje nog over een meisje met de naam Denise, maar wanneer Blondie het nummer onder handen neemt, veranderen ze de spelling van de naam en maken ze van de hoofdpersoon een Franse jongen. En daar is de originele schrijver van het liedje in eerste instantie niet zo heel erg blij mee. Dat vertelt hij aan de bandleden van Randy and the Rainbows.
1: You know, I'll never forget Neil Levinson called me. Neil wrote Denise. Hello, Vinny. I gotta tell you something. I said, what is it? Hey. He said, a punk rock group did Denise. And he plays it and he gets on a phone and goes, they ruined my song.
0: Oh, they ruined my song. Maar toen Blondie van Denise een mega hit maakte, was dat opeens allemaal niet meer zo erg. Want het

0: 102 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Ruben Heijn met It Feels Right.

muziek hoor je hier op NPO Radio 2. Ruben Heijn, It Feels Right. Je hebt er natuurlijk al de hele dag op zitten wachten. Ik zie ook dat mensen een beetje ongeduldig worden in de NPO Luister-app. Maar het mag nu tot je doordringen, want binnen een paar minuten is het zover. Dan heb jij de touwtjes in handen. En dan mag je mee bepalen over de muziek. Ik trek een bal en de bal die bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. De ballen van Morad, zometeen hier op NPO Radio 2. En nu ook nog die toxen met Moby toch wel een beetje, hè? Porcelain.

0: Ladies and gentlemen, het is tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Het apparaat draait en draait en er komt een bal uit de bingo-machine geschoten. Anne, kijk eens even, balletje 27. Wat staat er achter balletje 27?
2: 27, dat zijn platen van eigen bodem.
0: Oh joh.
2: Ja, we hadden gisteren nederpop en vandaag van eigen bodem.
0: Oké, dus dan komen we eigenlijk een beetje op hetzelfde neer.
2: Nou ja, van eigen bodem mag natuurlijk alles genres zijn.
0: Oh, dan hoeft het geen nederpop.
2: Het hoeft geen pop te zijn, okay. Het mag alles genres.
0: De allerbeste plaat van eigen bodem. Kom maar door, je mag me nu appen via de NPO Luister-app.
1: NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: is NPO Radio 2.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Klaar voor hemelvaart? Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: 9:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de Limburgse gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
12: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
11: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger dan een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Christian, dankjewel.
14: De ballen van Morat.
13: Balletje 27, categorie van eigen bodem. Wat komt er binnen in de NPO Luister-app?
15: Mooi, Morat, mijn jongen. Het beste plaat van eigen bodem. Dat is dan wel normaal. Deur donderen.
13: Hey, wat een pakker, zo je tuig. Ah, lekker hoor. Staat genoteerd. Harm Auken die heeft het over Novastar met Wrong. Prachtig nummer voor in de avond. En Novastar is een Belg, maar hij is geboren in Sittard. Ah ja, ja, oké. Okay. Dan mag het, dan mag het. Staat genoteerd. William.
16: Hey Morad, hoe kan je nou vragen om de beste Nederlandstalige plaat als je hem net al gedraaid hebt? Zoutelanden van Bluff. Je mag hem nog een keer draaien hoor.
13: Wauw, dat mensen zo lekker gaan op deze plaat van Bluff. Oké, okay, categorie dus. De allerbeste platen van eigen bodem. Je mag hem nog door via de NPO Luister-app.
17: Ster. Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
21: Pap, die moeten we hebben!
20: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
21: onlineveilingmeester.nl.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
26: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
27: Met Morad.

0: me.
1: Rag and Bone Man Human op 2. Wouter? Wouter?
2: Hallo,
1: goeiedag.
2: Hallo,
1: goeiedag. Maakt niets uit. Wouter, op zoek naar de allerbeste plaat van eigen bodem. Waar komen we dan op uit volgens jou?
2: Ik had Paul het Akda en Munnik met Lopen tot de zon komt bedacht. Ik vind, ja, het is een van de eerste nummers, maar ik vind het eigenlijk nog steeds misschien wel de mooiste.
1: Het heeft dat dan ook te maken met waar het over gaat? Gaat het over je leven? Beschrijf ze een hoofdstuk uit jouw bestaan.
2: Ja, van hun wel, denk ik. Voor mij heeft het niet op persoonlijk vlak geen invloed gehad. Maar ja, ik vind het... Ja, qua tekst is het natuurlijk wel gewoon een prachtig nummer, ja.
1: Oké. Lopen tot de zon. Komt Akda en de Munnik, dat is hem geworden. Dankjewel.

0: Olivia Dean, so easy to fall in love with me. En afgelopen zaterdag speelde zij dus de Ziggo Dome helemaal plat. Mocht je erbij zijn geweest, dan heb je vast een geweldige show gezien. Je was er ook niet, hè?
1: Nee. Maar ik heb wel heel stiekem vanmiddag gegoogeld. Want ze geeft nog een show op 14 juni.
0: Ga je?
1: Nou, het is echt stijf en stijf uitverkocht. Ik dacht, misschien is er hier en daar nog een ticket te vinden. Maar nee.
0: Helaas.
1: Nee, helaas.
0: Helaas. Ik kreeg net, echt toevallig net tijdens deze plaat, kreeg ik ook tickets binnen in de mail. Maar voor iets heel anders hoor. Defcon 1. Iets andere muziek.
1: Iets anders.
0: Maar wel lekker.
1: Ja.
0: Voor de zaterdag. Ja! Kan niet wachten. Heb ik nieuwe muziek voor je van een legende. En zijn band omschreef werken met deze man op een hele bijzondere manier. Keyboardspeler Lisa Coleman die zei namelijk het volgende. Het is alsof je in een sportauto stapt met een racecoureur. Soms was je een beetje bang, want waarom rijdt hij zo hard? Maar toch bracht hij zoveel plezier, want je wist dat deze man de snelheid gewoon aankon. Nou ja, dan heeft ze het over niemand minder dan Prince. En die metafoor van de sportauto die is ook helemaal toepasbaar op de plaat die ik voor je ga draaien, Purple Rain. In de albumversie van meer dan 8 minuten lang. Gordels om. Want daar gaan we. Fasten your seatbelts.
2: I never meant

0: Ja, show voelt eigenlijk bijna klaar, hè, als je Prince hebt gedraaid met Purple Rain. Maar we zijn er nog niet, gelukkig maar. We hebben nog een muzikaal duel.
1: Morat's Most Wanted.
0: Ja, de twee liedjes voor je die iets gemeen hebben met elkaar zijn verbonden door een thema. Jij mag bepalen welke jou uiteindelijk de leukste vindt. Welke is zometeen Most Wanted? Vanavond gaan we de regenboog af, want ik heb twee liedjes voor je over een kleur. En kies je voor optie A, dan krijgen we de zachtere kant te zien van punkband Green Day.
2: It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
0: Maar het kan zijn dat Good Riddance niet helemaal in de smaak valt bij jou. Maar heb ik gelukkig nog een optie, dan ga je voor B. Dan krijg je het liedje van Golden Brown van de Stranglers.

Ja, maar welke kleur staat jou het mooiste vandaag? Hè? Wil je Green Day, Good Riddance, dan heb je me optie A. Ga je liever voor de Stranglers met Golden Brown, dan heb je me optie B. Stemmen doe je via de NPO Luister-app. NPO Radio 2 door je speakers. Zometeen Fleetwood Mac met Gypsy. Naar Charles en Eddie. Would I Lie to You?

De Four Charles en Eddie met Would I Lie to You. Je hebt nog maar heel even om te stemmen voor Morad's Most Wanted. Vandaag is het thema kleuren. Dus de grote vraag is: groen of goud, bruin meer jouw kleur? Je mag het zelf zeggen. Green Day met Good Riddance, dat is optie A. Maar als je me optie B hebt met de meerderheid, dan wordt dat Most Wanted. Dan gaan we voor de Stranglers met Golden Brown. Geef je stem nog even snel door via de NPO Luister-app. Weet je nog, vorige week liet ik hem je horen tijdens Detox Dinsdag. Deze fijne nieuwe plaat van Georgia Smith. Price of it all, een beetje bondgevoel. Is wel lekker, hè, in de avond.

0: graag horen.
1: Ja, er kwamen veel leuke appjes binnen. Lien zegt bijvoorbeeld, die heeft er heel lang over nagedacht. Ze zegt, na ampel beraad ga ik toch voor de mooiste. En dat is voor mij Good Riddance van Green Day. En we kregen ook een leuk appje van Manu binnen. Ze zegt, ik kies voor optie 2, Golden Brown. Dat is één van mijn favorieten. En het zou leuk zijn om deze vandaag op mijn verjaardag op de radio te horen.
0: Oh, stel je voor. Ja.
1: Ja, stel je voor.
0: Ja.
1: Nou, wij kunnen Manu zijn verjaardag denk ik een stukje beter maken.
0: Ah.
1: Want dat is de plaat met

0: De Stranglers, Golden Brown, als zeg maar more as most wanted vandaag, Tim. In plaats van dat mensen voor Green Day gingen.
1: Sorry, nee, ik lees even een heel heftig bericht, Morad.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, er is brand bij de noodopvang in Loosdrecht.
0: Nee, maar echt, maar even serieus.
1: Maar de betogers houden de brandweerman. Ik kan hier zo ongekend kwaad van. Ja, sorry dat ik erover begin nu, maar ik lees het net.
0: Maar je hebt helemaal gelijk. Want het is het eerste wat ik tegen Anne zei toen ik dit in mijn nieuwsfeed voorbij zag komen. Ik zeg, Anne, waar gaat het heen?
1: Ja. Even voor de duidelijkheid. Er is dus brand bij noodopvang Loosdrecht dus. En dat komt door vuurwerk. En betogers houden de brandweer tegen.
0: Ja, en het is geen kleine fik, hè?
1: Nee.
0: Ik heb de beelden gezien.
1: Maar dit is toch... Ik heb hier geen woorden voor. Echt, ik ben hier zo... Ik wil ook die hele dingen nou met jou niet gaan doen.
0: Nee. Laat dat ding even gaan.
1: Ja,
0: laat de droomstoot even gaan.
1: Hoe kun je het in je hoofd halen om de brandweer tegen te houden als er dus een fik is, aangestoken, ook hoogstwaarschijnlijk met vuurwerk, op een plek waar mensen hun veiligheid... opzoeken.
0: Nou, laten we even een stapje terug. Hoe haal je het in je hoofd om de boel in de hands te steken, zeg maar?
1: Die mensen, daar beginnen we natuurlijk mee. Ik heb er even gewoon geen woorden voor.
0: Nee, als je dat dan doet, en als je missie is geslaagd om de boel zeg maar in de hands te zetten, laat dan in ieder geval de hulpdiensten erbij.
1: Ja, maar het begint gewoon met het in de hands zetten van, joh, houd toch op. Wat is dit voor een... Nou goed, we gaan een hele vrolijke show van maken.
0: Dat wel, ja?
1: Jawel, okay. Ik heb er zin.
0: Tim Gavenson, zo meteen met Tim.
2: God, dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
0: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
10: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
8: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AHA Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Dit is NPO Radio 2.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
15: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
14: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Ja! Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
23: Dat is een zonnig prijsje.
22: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
24: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
25: Pim's avondslot.
26: Ik lees net het nieuws en ik lees het nu nog een keer. In de bosjes voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is brand ontstaan doordat betogers met vuurwerk hebben gegooid. De mobiele eenheid van de politie is ingezet om de orde te herstellen en de betogers houden de brandweer tegen. En ik laat me dan even op me inwerken en dan denk ik aan die mensen die zijn aangekomen bij dat asielzoekerscentrum, bij een noodopvang, die gevlucht zijn vanwege oorlog bijvoorbeeld in hun land, vanwege dreiging, doods en doodsbang, dan zou je toch hopen dat ze een beetje met open armen worden ontvangen. Maar ze krijgen nog meer vuur, nog meer gevaar. Ik begrijp het niet, ik ben er ongelooflijk verdrietig over. Het enige wat ik kan doen, is de muziek laten spreken.

0: Songs. Dat is gewoon gek in september. Maar deze kan ook gewoon in mei, zoals nu. Earth, Wind & Fire in september.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeie avond. En mag je meteen wat vragen? Kijk, liedjes aanvragen op de radio, dat is te gek. Maar wat nou als ik er eentje voor jou uitzoek, gebaseerd op jouw karakter? Daar zijn we vorig jaar mee begonnen, toen het avondslot is gestart. En dat is iedere keer voor mij echt weer een spannend moment op de dag. Want ja, ik moet iemand binnen een paar minuten zien te doorgronden en daar dan een plaat bij uitzoeken. Nou, ik zou het echt helemaal te gek vinden als jij er een keer aan mee zou willen doen. We hebben inmiddels weer heel veel plek voor kandidaten. Het was een tijdje ontzettend druk voor Tim's karaktertrek, want daar hebben we het over. Dus lijkt het je leuk om daar aan mee te doen? Nou, pak die app er even bij. De NPO Luisterapp en tik in karaktertrek. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Dan word je teruggebeld door iemand van het avondslot. Nou, dat is sowieso al een spannend moment. En uiteindelijk gaan we er even een gesprekje in plannen. En dan gaat het allemaal vanzelf. En dan krijg je een liedje van me. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. En die is gewild. Dus lijkt het je leuk om mee te doen. Karaktertrek, dat is het woord wat je even moet sturen. Hebben we een gesprekje op de radio, zoek ik een liedje voor jou uit. En krijg je ook nog eens een avondslot sleutelhanger. Vandaag in het avondslot muziek van onder andere Dua Lipa. Zij heeft grote problemen, maar dat lost ze heel slim op. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Rolling Stones ga ik voor je draaien en de Stereophonics. Kortom, we zijn begonnen. Welkom in het avondslot op NPO Radio 2. Spotlights. Danseressen van de showtrap, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

0: Dua Lipa en Love Against ligt behoorlijk in de clinch op dit moment met Samsung. Samsung heeft namelijk het hoofd van Dua Lipa gebruikt om tv's mee te verkopen. Dat is niet netjes natuurlijk. En ze eisen nu een schadevergoeding van $12 miljoen. Kijk eens. Als er een bedrijf is dat toevallig mijn hoofd wil gebruiken om radio's te verkopen. Prima, ik heb een radiohoofd. Mag allemaal.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

Tina Turner en Private Dancer. Origineel eigenlijk van Dire Straits. Dat wil zeggen, Mark Knopfler die schreef het voor Dire Straits. Maar vond het achteraf toch een klein beetje gek om zelf dan te zingen aan mijn Private Dancer. Ik zie het Mark Knopfler ook niet doen. Nee, zo sexy is die man niet. Maar ik ben even gaan zoeken in de krochten van het internet. En ja, met AI kun je echt alles tegenwoordig. Dus iemand heeft bedacht, hoe zou het geklonken hebben als de Dire Straits daadwerkelijk dat nummer opnamen? Maar ik ben een groot Dire Straits fan.

0: Ik weet eigenlijk niet of ik dat eerder heb verteld, maar ik heb een gekke soort afwijking. Ik ga heel goed op namen. Als ik een bepaalde naam zie, dan kan dat bij mij al heel veel triggeren. En we hebben vandaag een naam in Tim's karaktertrek. Nou ja, zeg.
1: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Als dat geen vrolijk gesprek wordt, dan weet ik het ook niet meer. Aan de telefoon hebben wij namelijk de enige echte Ton Vreugdenhil. Dag Ton, goedemiddag, avond inmiddels. Toch al een tijdje.
2: Goedenavond, ja. De lamp is uitgegaan, ja.
0: Ja, precies, ja. Nou kijk, hoppakee, we hebben hem al zitten. Ton Vreugdenhil, wat een goede naam zeg. Word je er vaak op aangesproken of ben ik de enige met die afwijking?
2: Er zijn er wel meer die daarop aanspreken, zo van mooie naam, ja.
0: Ja, ja, zeker. Zeg, ik ben heel erg benieuwd, waar word jij dan heel erg vrolijk van?
2: Van allerlei dingen word ik vrolijk, maar wat ik echt een passie van mij is, dat is de klassieke en oude auto's.
0: Oh, klassieke auto's. En hoe uitzicht dat dan? Verzamel jij ze of sleutel je er lekker aan? Of,
2: de mee rijden zoveel mogelijk, maar okay. ook sleutelen eraan, dat is noodzaak om de wat oudere auto rijden te houden.
0: Dat begrijp ik. Waarom oudere auto's? Waarom die passie? Kun je dat uitleggen? Wat is de kick?
2: Dat is al van even geleden.
0: Mm-hmm.
2: Want zeg maar, toen ik rond 20 was,
0: ja,
2: toen vond ik zoiets zo van de auto's die ik nu rondrijden, dat is vind ik eigenlijk zo alledaags. Ik wilde wat ouders.
0: Ja.
2: Dus toen heb ik een Simca aangeschaft, Simca 1500. En dat werd mijn dagelijkse auto. En die was een paar jaar ouder als het gemiddelde straatbeeld. Maar,
0: en maakt ook veel geluid waarschijnlijk, toch? Dus iedereen omkijken als jij voorbij kwam?
2: Nou, dat tenminste veel geluid schat wel mee. Okay. Maar wel zo van, op een gegeven moment werd hij apart en bijzonder, omdat ik gewoon met die auto bleef rijden.
0: Ja, en wat voor gevoel krijg je erbij als je in zo'n oude auto zit? Wat doet dat met je? Kun je dat uitleggen aan me?
2: Ja, dat is gewoon van, het wordt een stuk van jezelf op een gegeven moment als je er lang in blijft rijden.
0: Mm-hmm.
2: Zo van, dat hoort bij je.
0: Ja, het is echt een stuk van je identiteit. Kun je stellen.
2: Ja,
0: ja, ja. Dus je zou ook niet lekker, jezelf niet lekker voelen in een gloednieuwe auto bijvoorbeeld. Daar zou je niet instappen.
2: Nou ja, ik heb er ook wel recentere auto's bij gehad daarnaast.
0: Ja.
2: Maar echt nieuw, nee.
0: Nee. Dat, gek is dat, hè? Je voelt je daar gewoon niet zo lang in dus, eigenlijk. In
2: ja,
0: iets nieuws.
2: Ja, ja,
0: ja.
2: Ik bedoel, van, mijn jongste auto is 22 jaar en dat vind ik al nieuw zat.
0: Oh, dat is al vrij oud eigenlijk als je eerlijk bent, toch?
2: Ja, ja. Ja,
0: precies. Ik denk dat ik dat heb, joh. Dat is, je bent zo passioneel over oude auto's, dat ik eigenlijk maar één nummer kan bedenken wat bij jou past. Wat aan jou kleeft. Wat je de rest van je leven met je meedraagt. En dan hoop ik een beetje dat je het leuk vindt natuurlijk. Heb je enig idee wat ik voor je heb uitgezocht? Wat denk je?
2: Misschien iets waar een auto in voorkomt. Maar het kan misschien Loud Music in Cars zijn.
0: Was ook een hele mooie geweest zijn. Ja, Loud Music in Cars. Ja.
2: Ja.
0: Nee, ik ging voor deze.

0: Ton Vreugdehil.
1: Tim's Character Track.
0: Ja, en waarom heb ik juist dit nummer voor hem uitgekozen? Nou ja, het is gewoon de roadtripplaat. Het gaat over een auto. Het voelt als een classic car waar je instapt en het altijd gewoon hartstikke goed voelt. Het voelt vertrouwd, want hey, iedereen kent Radar Love van Golden Earring. Het is lekker oud, maar nog steeds ja, hartstikke populair. Dus ik dacht, dit nummer past fantastisch bij jou, Ton. De vraag is echter, omarm jij dit ook als jouw karaktertrek?
2: Ik kan daar zo prima mee door, want ja, ik ben ook fan van Golden Earring.
0: Oh, toch wel. Oh, gelukkig. Ja, dus, dat is fijn. Dat is fijn.
2: Ik heb ze denk ik een keer of acht gezien door de jaren heen.
0: Ja. Nou, het leuke is...
2: Ook bij het laatste concert in 2019.
0: Oh, in de Ahoy destijds, ja.
2: In de Ahoy, ja.
0: Nou, het leuke is, we krijgen allemaal foto's binnen van mensen die echt poseren met een oude auto. Dus je hebt echt wat losgemaakt ook in de NPO-luister-app. Dus dat is mooi. Okay. Maar ik vond deze oldtimer gewoon heel erg goed bij jou passen. Ook een beetje ja, die passie eruit spreekt en zo. Dus ja, dit is een nummer dat je voor eeuwig met je mee kan dragen. Gefeliciteerd, ja. Dat nummer heb je. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau.
2: Oké, helemaal super.
0: Ik had ook nog iets anders kunnen draaien voor je. Ik had ook nog Simca Marina kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan.
2: Nee. Dit past stukken beter.
0: Okay,
1: Tim's Character Track.
0: Nou, zou je zelf ook een keer mee willen doen? Je bent van harte welkom in de NPO Luisterapp. Laat het even weten. En tik Character Track. Bellen we jou gewoon terug. Maken we een afspraak, een consult. Dan zoek ik gewoon een liedje voor je uit.

0: naar het spook. Het spookje Marv. Marvje, en die houdt de soulmuziek voor ons goed in de gaten. Deze keer heeft hij iets uitgezocht dat echt een beetje een cult soulplaat veel gebruikt is in hiphopplaten. Welke het is, hoor je binnen nu. En een paar minuten.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend

0: zeggen van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
7: Sugarol, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugiro.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin, I'm the best. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers. Praxis.

0: Pink. Never Gonna Not Dance Again. NPO Radio 2. Tim's avondslot. Iedere avond tussen 10 en 12. Ik zei net tussen 8 en 10. Mensen waren heel erg bang. Oh, gaat Morad weg? Nee, tussen 10 en 12. Ik had me vergist. Tim's avondslot met de fijnste muziek. Tenminste, dat hoop ik dan een klein beetje. En je hebt het misschien gehoord, maar soul en jazz, die zender verdwijnt binnenkort. En daarom ter behoud van de soulmuziek, iedere dinsdag een goede soulplaat. Want ja, soulmensen kopen blazers, saxofoons, perfecte achtergrondkoortjes. Ray Charles, James Brown, Rita Franklin, Stevie Wonder. Al deze mensen, die klinken op woensdag hier in de kelder. Want dan gaan we op zoek naar het spookje Marv. Marv in het avondslot stelt zich altijd even heel graag zichzelf voor. Ach, dat zou je hem hebben.
1: Hey, Tim.
0: Hey, Marv, daar ben je weer.
1: Kom binnen.
0: Ja, dankjewel zeg.
1: Ik waak over de soul.
0: Heb je nog een goede soulplaat voor me deze week, beste Marv?
1: Nou, ik heb hier nog wel iets moois voor je.
0: Oké, laat zien dan.
1: Listen up.
0: Oh, ja, we zijn bij de letter B, want we doen dit op alfabetische volgorde. Heb jij ooit gehoord, toevallig, van Baby Huey? Die zat in Baby Huey en de Babysitters. Op zich al een hilarische naam. En Baby Huey was al, zwaarlijvig. 160 kilo, soul schoon aan de haak. Klinkt een beetje lullig, maar als hij als frontman voor de band stond, dan zag je echt letterlijk de band gewoon niet meer. Alleen Baby Huey. Nou goed. Hij maakte een paar plaatjes en Curtis Mayfield, een andere soul-legende, die vond hem zo goed dat hij besloot een plaat met hem op te gaan nemen. Een solo-plaat zonder die babysitters. Die vond hij maar helemaal niks. Nou, en Baby Huey die was bezig met het opnemen van de nummers voor zijn debuutalbum, maar hij had hier en daar wel wat problemen. Hij hield van, nou ja, zal ik eens zeggen, hij hield gewoon echt van heroïne. En daar stierf hij uiteindelijk aan. Verschrikkelijk overdosis. Doodzonde. Curtis Mayfield die heeft toen het opgenomen materiaal nog een beetje kunnen bewerken en zo. En uiteindelijk heeft hij daar een plaat van gemaakt. En dat is uitgegroeid tot een absolute cultklassieker. Het nummer dat ik zo meteen voor je ga draaien is heel vaak gesampled door bijvoorbeeld A Tribe Called Quest, Ice Cube. Heel veel hip-hop artiesten hebben hier iets bij gevoeld. En ik snap het ook wel, want man, dit straalt zoveel passie uit. Baby Huey. Hij mocht maar 26 jaar worden. Godsam. Wat hadden we nog zoveel moois kunnen maken. Dit is Hard Times.

Collins. You'll be in my heart. Straks. Late Night Track. Met echt een, nou, een cultklassieke rock, kan ik je vertellen. Ja, dat hoor je straks. Leuk, leuk, leuk. En wist je dat er voor Harry Styles nog echt heel wat kaarten verkrijgbaar zijn? Ja, heel veel buitenlandse fans van Harry Styles, die hebben allemaal kaarten gekocht voor de show in Amsterdam. Maar ja, daarna dachten ze, oh ja, hotel Amsterdam, toch redelijk prijzig. Dus er is nog heel veel verkrijgbaar daar, joh. Gaan we zo meteen draaien met

0: Watermelon Sugar. En Watermelon Sugar.
1: Het is al laat.
2: Yo!
1: Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
2: Ja, bijvoorbeeld liedjes die wel een hit zijn geweest een tijd, maar die je gewoon echt niet meer op de radio hoort. En je denkt bij jezelf misschien, hé, hoe kan dat nou? Het is echt een cult classic, hoor. Right Said Fred, ken je dat nog? Trio met twee kale kerels, dat waren broertjes van elkaar. Die werkten in een sportschool en ze werden daar geïnspireerd door al die spiernekken en namen eigenlijk als schebbetje dit liedje op.

0: mijn favoriet is de derde single van de band. En die hoor je gewoon niet zo heel erg vaak meer. Deeply Dippy. Een totaal ander geluid trouwens. Die andere twee nummers zijn redelijk camp. Dit nummer is een beetje jazzy. Veel blazers. Ik voel altijd een beetje alsof ik van een showtrap afkom bij dit nummer. Kan het niet helpen.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is...
0: Right, said Fred. Deeply Dippy. Ja hoor. Deeply.

0: U2 en New Year's Day. De afgelopen twee weken draai ik muziek van Shanna Spyro. Die on this hill is een tijdje geleden de NPO Radio 2 topsong geweest. Ze is pas 20 jaar, maar zingt zo ontzettend mooi en doorleeft nu al alsof ze de wijsheid in pacht heeft. En volgens mij heeft ze dat ook. Material Lover is haar nieuwe track en dat is...
1: De Troetelaar.

0: Ron van Hart voor weer een optreden in Tim's Avondslot. En Material Lover. Het klinkt iets door de speakers van Tim's Avondslot. Het is een monster met een hele grote mond, maar een nog grotere smaak in goede muziek.
1: Ja, heb je me nou? Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De buurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Het verzoekiemonster luistert altijd mee. Maar alleen de allerbeste verzoekjes stillen zijn honger. Dus, wat moet hij echt horen vanavond? Stuur het in via de NPO Luisterapp. Waar heb jij zin in? En denk jij van, dat zou Verzoekje Monster ook wel lusten. Alles mag, alles kan, als het Verzoekje Monster het maar opvreet. Dus laat het weten met de NPO Luisterapp. Wat wil jij horen?

0: The XX en Crystallized. Ton van Veldhuizen uit Vleuten, die durft het verzoekje monster wel te voeren. Hey Ton, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: We gaan even terug naar het moment dat jij een krantjewijk had in Zeist. En je kocht daar plaatjes mee, hè, van het geld dat je daarmee verdiende.
1: Ja, mijn allereerste plaatje, wat ik heb aangevraagd, is het allereerste plaatje wat ik ooit gekocht heb.
0: Ah, oh, wat goed. Dan heb je hem nog eigenlijk?
1: Ik vraag hem regelmatig aan bij jullie, al een paar jaar lang.
0: Oh.
1: Stuur ik af en toe een berichtje. Het was nog nooit gelukt.
0: Oh, zie je? Want ik hoorde een lichte frustratie inderdaad in je stem. Ze van, oh, die is er nooit gedraaid.
1: Nee. Ik kon hem niet vinden op online, zeg maar.
0: Oh, joh. Oké. Okay.
1: En ik hoop dat ik hem toch ooit nog een keer zou horen.
0: Ja, maar je hebt de plaatje ook niet meer, begrijp ik.
1: Nee. Ik heb ook geen platenspeler meer.
0: Ah, dat is ook... Ja, sorry, dat is niet slim. Je moet het nooit weggooien, dat soort dingen. Die moet je altijd bewaren.
1: Nee, dat is nu te laat, helaas.
0: Ja, dat is waar. En daarom zijn wij er. En een verzoekje monster, je gaat hem zo meteen voeren. Dat wil zeggen, je mag hem zelf aankondigen. Ik gooi de poorten open. En zeg maar, wat wil je horen?
1: Ja, het is van Gladys Knight en de Pips.
0: Ja?
1: Home is where the heart is.
0: Vindt hij dat lekker? Vindt hij dat lekker? Even checken.
2: Snack time! Ja,
0: hoppa! Met huid en haar vreet hem op. Ik ga hem voor je draaien, geniet ervan.
1: Dankjewel, super.

Ik zie Tom van Veldhuizen uit Vleuten inderdaad in Zeist op zijn fiets de kantjes rondbrengen, dit liedje in zijn hoofd en denken, ja, dit wil ik gewoon heel graag kopen van dat zuurverdiende geld. Credits naar de Pips en home is where the heart is. Het is tijd om zo langzaam maar zeker hier de nachtuilen te begroeten in

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie... declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent... met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes!

0: kilo voor 1,99. En een pak Saanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Middernacht, het begin van woensdag 13 mei. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen, werden bekogeld. En ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin het jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden ruim 6 miljoen klantgegevens gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden die gegevens gepubliceerd. Odido betuigt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie uit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond en de finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en het koelt af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. En tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in die gemeente. En bij een amateurclub in Hengelo, in Overijssel, hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde drie weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. Het slot van de wedstrijd werd daarom overgespeeld. Maar dat heeft niets aan de uitslag veranderd. En het weer bewolkt en regen.